0: NPO Radio 2. 3 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al inmiddels ingelicht. Hoe de dodelijke aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet op dit moment onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente Stadskanaal meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en daar eieren neergelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft ook de families inmiddels ingelicht. Hoe de dodelijke aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shaanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij een explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis zorgde voor bedden op die locatie. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket. Die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar het ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het overal helder. Het is afgekoeld tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Het NPO Radio 2 top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank ineens defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook grote zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij de explosie om het leven kwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die stof wordt gebruikt voor onder meer de productie van plexiglas. De situatie leek eerst onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank ineens defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder nu bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Stef, een grote topper, dankjewel.
3: Op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
12: Hebbes.
11: Kijk op ben.nl.
13: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Lieselot van Prijsvrij.
15: Lot, je bent op de radio, hè?
14: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
15: Over de vakantiegeld superseilweken?
14: Ja, dat wou ik dus zeggen.
15: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
14: Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
15: Prijsvrij vakanties.
18: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, te horen hier op NPO Radio 2. Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Tenzij je net als ik vrij weinig zin in je verjaardag hebt.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Bannas.
0: Over 2 dagen mag de 0 vervangen worden voor een 1 en daarmee is echt alles gezegd. Als je mijn leeftijd wil weten, ja, dan mag je extra moeite doen door het te googelen of het aan ChatGPT te vragen. Nee, grapje. Maar ook weer niet. Ik ben blij dat ik ouder mag worden, echt. Maar soms dan kijk je in de spiegel en denk je ineens, die kleine meid zit er nog steeds in, alleen met een wat volwassener gezicht. En rondingen en zo. En ze is nog steeds niet getrouwd. Terwijl veel mensen van mijn leeftijd dat inmiddels wel zijn en al 4 kinderen hebben en bezig zijn met de 5e. Maar hey, qua innerlijk lees ik dan weer heel vaak op het internet dat ik nog heel kinderachtig ben. Dus daarmee hou ik mezelf jong en verleng ik mijn leeftijd. Althans, dat doe ik op die manier. En dat is mooi. Daarbij, morgen start de album Tweedaagse, zoals je waarschijnlijk al hebt begrepen. Vandaar dat het trakteren als jarige vandaag is. We gaan, aangezien ik me dus volgens een paar internethelden met zwarte viezigheid onder hun nagels als kind gedraag, de hele show 13 thee van Tannas geurhangers weggeven. In de teen spirit. En het enige wat je er onder andere voor hoeft te doen is te laten weten welke deeltrek je wil horen of wat anders over je leven / de dag via de NPO Luister app. En zelf wil ik ter ere van alle moedige Iraniërs Azizam draaien van Ed Sheeran, maar dan de versie met Gougouche, want ik weet wat er nu nog steeds gaande is in mijn moederland Iran en daar kan niet te veel over gesproken worden. Deze is voor jullie allemaal.

0: Begin je zaterdag.
1: De thee van Tannas.
0: De thee van Tannas. Dat is Anna met een thee ervoor en een zet erachter.
1: NPO Radio 2.
2: Goedemorgen Tannas. Ook vandaag weer een mooie spreuk. Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet ervan te genieten.

0: Chris Isaak, Wicked Game te horen hier op de radio in de vroege ochtend. Goedemorgen, het zonnetje schijnt. En als het zonnetje niet genoeg is, ben je ook nog eens het zonnetje in huis. Ik hou ervan. Via de NPO Luister-app kun je laten weten wat er allemaal in je knappe kop omgaat. Alles kan en alles mag. Lois die zegt vanmorgen om 5 uur gestart met een mooie zonsopgang. Met als doel de training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Wauw! Ze zegt groetjes vanuit prachtige Betuwe. Schat, op deze warme dag ga jij lekker trainen voor de Vierdaagse. Nou, dat vind ik echt heel erg knap. Je had het ook aan het einde van de week ergens kunnen doen wanneer het wat koeler is. Maar jij kiest ervoor om van deze zon te genieten zo vroeg in de ochtend. Moet zeggen, het is nu nog wel best te doen om een wandeling te doen. Maar vanaf 12 uur zou ik dat niet meer doen hoor. Pas je goed op jezelf? Drink je genoeg water? Jawel toch? Oké. Drink je niet genoeg water? We gaan nu een momentje nemen. We gaan nu water drinken. Ik heb ook mijn water erbij. Pak je water erbij. Iedereen water drinken. Verplicht. Ja, ze hebben gehydrateerd en weer door. Patrick die zegt, het is een tijdje geleden dat ik de radioshow heb meegepakt, maar mijn dochter hielp vanmorgen even een handje door om 5:30 wakker te worden. Elk nadeel heeft zijn voordeel, want nu pak ik dus wel jouw programma volledig mee. Nou, kijk, supergezellig. Hij wenst iedereen ook een fijn Pinksterweekend. Vanaf morgen is dat natuurlijk. En verder een heleboel mooie zonsopgangfoto's zie ik voorbij komen. Ook eentje vanuit Creta van Tosca. Dankjewel, superleuk om allemaal te zien.
1: De deeltrek.
0: En hoe gaan we het zonnetje eigenlijk vieren? Met goede muziek. Dat zou wel een goed idee zijn, toch? En die goede muziek verzorgt vandaag Bert. Goedemorgen, Bert.
2: Goedemorgen, Thomas.
0: Bert, welk liedje wil jij aanvragen?
2: Ik wil graag, zeg maar, Only the Lonely horen van Roy Orbison.
0: En die titel, die pakt me, Only the Lonely. Ben je eenzaam?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Wat maakt dan dat je uitgerekend dit nummer hebt uitgekozen?
2: Ik vind het geweldige muziek. Jullie draaien het bijna nooit. En zeg maar, ja, jij voelde je eigenlijk straks wel een beetje eenzaam doordat je riep van, zeg maar, ik ben nog steeds zeg maar, zonder partner.
0: Dat vind ik heel lief. Dus eigenlijk ben ik het only, the lonely. Dat vind ik heel lief. Nee, maar ik moet je zeggen, hoor, single zijn in mijn geval is echt een keuze. Als ik mijn DM's open, kon ik gisteren al in een relatie zitten, denk ik. Maar het is voor mij gewoon, ik wil niet zomaar settelen met iemand.
2: Moet je het niet doen. Gewoon lekker genieten van het leven. Dat is veel mooier.
0: Totdat de juiste persoon op mijn pad komt. Ben jij met iemand?
2: Op dit moment niet, nee.
0: Nee. Wat is jouw reden om niet met iemand te zijn?
2: Nou, de relatie is vorig jaar geëindigd. En ja, goed, nu ben ik even tijdelijk lekker helemaal alleen. Maar goed, prima.
0: Het is goed om inderdaad na zo'n relatie eventjes er weer bij te komen. Even te kijken wat jou sterker maakt. En te groeien als persoon om daarna vervolgens wel weer met de juiste partner te zijn. Zo is dat ook, toch?
2: Zo werkt het op, hoor.
0: Nou, ik vind het superleuk dat je dit nummer hebt aangevraagd. Eigenlijk ben jij dus wel lonely. Weet je, we zijn gewoon two more lonely people. Dus ik ga voor je draaien, topper. Dank je wel, hè.
2: Hey, dank je.

en maandag hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

vroege zaterdagochtend. En ik ga de 13 weggeven, want je voelt je net zo oud als dat je bent. Maandag word ik 13. Dus nee, grapje. Je moet ze even omdraaien en dan kom je er wel. En ik zou dus 13 geurhangers weggeven. En Bert, die krijgt er ook eentje van mij. Ik was het alleen vergeten te zeggen. En ik wilde ook meteen eentje weggeven aan Lois, die dus aan de vierdaagse aan het... tenminste,

aan het trainen is voor de Vierdaagse. Dus stuur jullie gegevens eventjes via de NPO Luister app. En mocht je nog wakker zijn van het uitgaan of van het werken en je wil geen BN'er waardig ontbijt maken dat zo op Instagram kan, maar dat bord pasta of het laatste stuk pizza van gisteravond wat je zo aan het aankijken is, wil je dat eten en je twijfelt, moet ik dat wel doen, moet ik dat wel doen? Ik hoor net dat mensen meedoen met die Vierdaagse, moet ik dat wel doen? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Dat restje schijnt niet per se een slechte keuze te zijn. Als pasta of pizza afkoelt, veranderen de koolhydraten namelijk een beetje. Je lichaam die verwerkt ze schijnbaar wat langzamer. En daardoor stijgt je bloedsuiker iets rustiger. En je darmen die vinden het ook prima te verteren. Dus die inmiddels koude hap van gisteren, die is stiekem net iets gunstiger dan een verse hete hap. Maar eerlijk is eerlijk, het verschil is klein. Het blijft namelijk gewoon pasta of pizza. Dus hoeveel je eet en wat erop zit, dat maakt nog steeds het meeste uit. Toch is dit wat mij betreft gewoon een prima excuus om ervoor te gaan. Het zijn namelijk de kleine beetjes in het leven. En ik vind gewoon, als je een loophole kan vinden in het leven om het leven te saboteren en je brein denkt dat het echt zo is, dan is dat dan ook echt zo. Hoe je lijf erop reageert, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat moet je zelf weten.

The Yellow Lemon Tree Fool's Garden te horen hier op de radio in de vroege ochtend. Oh, lemon tree, bomen, planten. Ik denk dat het nu extra mooi is om even naar al het groen te kijken buiten, omdat de zon er dan zo op valt en dan schittert het en glinstert het. En dat geeft je zoveel energie en kracht. Echt waar, de natuur kan meer dan dat je denkt. Toen ik een burn-out had een paar jaar geleden, hebben de bomen me er echt doorheen gesleept. Dat ik gewoon het leven weer kon zien en gewoon kon ademhalen. Ja, klinkt heel zweverig, maar het werkt echt.

0: Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Maurice. Die zegt dat hij vandaag jarig is. Net zijn vrouw naar haar werk gebracht. En onderweg luistert hij naar dit programma. Hij zegt heerlijke muziek, ik word er heel erg vrolijk van. Blijf zo doorgaan, groetjes Maurice. Maurice Topper, jij krijgt van mij een thee van Tannas autogeurhanger. Van jarige tot jarige. Soms dan kom je iets tegen op TikTok dat blijft hangen. Ik had het met Belen uit Belen Out Loud, nu te zien op HBO Max in Nederland. Ik heb de serie zelf nog niet gekeken, maar wat ik zag, dat raakte me wel meteen.
1: De thee van Tannas.
0: Belen die heeft namelijk het syndroom van Tourette, een neurologische aandoening waarbij je ongewild tics hebt. Dat kunnen bewegingen zijn, maar ook woorden die er ineens uitkomen zonder dat je ze zo bedoelt. En in die fragmenten zie je hoe heftig dat kan zijn. Ze zegt soms dingen die hard of ongemakkelijk kunnen zijn, terwijl ze daar zelf dus helemaal geen controle over heeft. En juist daarom vond ik het zo mooi om te zien hoe zij samen met haar man met elkaar omgaan. Zo zie je ook hun aanzoek voorbij komen en daar zit zoveel liefde en respect.
2: Nee. Ik zag me eens met vakken.
0: Hij kiest voor haar, precies zoals ze is, en laat zien dat zoveel meer is zij dan haar Tourette. En dat is wat telt als je het mij vraagt en ook zeker ook blijft hangen. Niet alleen wat er gezegd wordt, maar ook gewoon hoe ze met elkaar blijven voor wie ze zijn. Ja, en uiteraard, natuurlijk, ook heel belangrijk, aandacht voor die aandoening. Ja, ik wist er eigenlijk niet zo heel veel van Tourette. En nu dus wel. En dat vind ik mooi. Dus Belen Out Loud op HBO Max en anders ook op TikTok kan je haar voorbij zien komen. Is zeker het checken waard.
1: Elke maand ontdek je bij de thee van Tannas de hit van morgen. Deze maand is...
3: Numidia. Ik bleef geloven.
1: De

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
4: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
3: Dus nog meer vakantie voor je geld.
4: Absoluut. Kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
15: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
16: Allsafe. Geeft ruimte.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang, daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hebben van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter aan brandbare stof die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank in Los Angeles explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die ook zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie doet nog onderzoek. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op en daardoor is het daar iets minder warm. En dit was het NOS Journaal.
1: Jelle Topper, dankjewel.
19: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
20: Hey, ik kan niet werken vandaag.
21: Hoezo?
20: Sorry, het is WK.
22: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
19: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
25: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
26: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
27: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
28: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
29: Kia. Movement that inspires.
30: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
31: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
32: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
33: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
34: Europa is van Picasso. India is van mij.
35: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
36: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
37: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse.

0: Gerardus die zegt: Thanos, ik heb al 1 jaar jouw geurhanger in mijn auto liggen, maar helaas is die, klinkt heel gek, lekker de geur ervan af. Is het mogelijk om een nieuwe geurhanger te krijgen? Hey, het is echt dat het verboden is, maar ik kon eigenlijk gewoon een side hustle beginnen, hè? Dat ik dan gewoon geurhangers zou verkopen. Maar je hebt hem 1 jaar lang gehangen. Nou, wij vieren vandaag mijn verjaardag. We geven 13 geurhangers weg, want je bent net zo oud als hoe je je voelt. En daarom krijg jij van mij een geurhanger bij deze. En verder willen we het vandaag ook eventjes anders gaan doen, want waar zou het voor de verandering eens een keer wel over moeten gaan?
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Ieder weekendochtend bespreken we spraakmakende onderwerpen en deze selecteer ik dan naar aanleiding van wat ik heb gezien op het nieuws of gebeurtenissen uit mijn privéleven. Maar ik heb soms het gevoel dat ik het open moet gooien. Ongecensureerd, maar dan wel altijd met respect. Jij mag dan vertellen waar het volgens jou vandaag over zou moeten gaan. Vooral ook waarom het daarover zou moeten gaan. Wellicht is het een onderwerp dat je nou aan het hart gaat en waarbij je in een paar zinnen het belang ervan kenbaar wil maken. Je moet dus geen vraag stellen, maar echt iets wat je wilt vertellen. Misschien wil je het hebben over dat je te veel zorgkosten hebt betaald. Of ben je boos dat je betaald moet parkeren in je dorp. Of misschien iets positiefs, dat kan ook, hè. Dat je blij bent dat er in jouw woonwijk wel hondenpoep door hondeigenaren wordt opgeruimd. Dat er ook zo'n paaltje staat met van die gratis zakken waar je dan je de hondenpoep mee kan opruimen. Dat je daar blij mee bent en dat je de rest van Nederland dat eigenlijk ook gunt. Doordat je daar bent gaan kijken, dat je dacht, hé, dat is hier niet. Praat met mij. Alles kan, ongecensureerd, maar wel altijd met respect. Waar zou het voor een verandering wel over moeten gaan? Vertel het ons en we zijn toch geurhangers aan het verspreiden. Je krijgt een thee van Thanos, autogeurhanger, voor jouw eerlijkheid via de NPO Luister-app.

Goedemorgen. Hopelijk zonder zorgen. Het zonnetje schijnt. Het is heerlijk weer in Nederland. Genieten van lekker op het terras. Ga erheen. Lekker onderweg. Heb je Radio 2 aanstaan. The Indian hoorde je net met Get It Wrong. Waar zou het voor een verandering wel over moeten gaan op de radio? Ja, dat mag je laten weten via de NPO Luister-app. Marije die zegt, ik vind stigma een mooi onderwerp. Ik geef sinds kort les hierover op scholen met een zorgopleiding, want stigma wordt bijna nooit besproken. Ik weet niet welke andere docenten dit moeten horen, maar de reden waarom Marije dit stuurt is, ze zegt dat het in de zorg heel vaak voorkomt. Ze heeft zelf veel begeleid en ze heeft er veel mee te maken gehad in de GGZ. En ze zegt, ik loop zelf nu tegen een stigma aan, bijvoorbeeld bij de huisarts, dat alles op PTSS wordt gegooid. Maar mensen met een diagnose worden vaak gezien als een diagnose en niet als een mens, terwijl ieder mens een mens is en sommigen kunnen het gewoon niet alleen. Maar dan ben je nog steeds geen probleem. Daar ben ik het 100% mee eens. Ik vind het zo vreselijk dat overal maar stempels op worden geplakt, zodat ja, mensen geholpen kunnen worden aan de hand van de stempels en ja, de dingetjes die daarbij komen kijken. Terwijl als je kijkt naar iemand, kan iemand ook kenmerken hebben van een bepaalde diagnose en niet meteen die diagnose ook moeten krijgen. Dat is ook wel echt iets waarvan ik vind dat psychologen daar wat kritischer naar moeten kijken in plaats van gewoon te smijten met diagnoses. Ik ga niet meer naar mijn psycholoog nadat ze ChatGPT erbij haalde tijdens de sessie. Ik dacht, nee man meid, dat gaat mij echt te ver. Dan pak ik mijn eigen boek er wel bij. Maar ik snap je. Maar er zijn ook heel veel psychologen die wel goed zijn. Hè? Goed onderwerp, Marije, dankjewel. Vivianne die zegt, hoor je het dan als bewust geen kinderen willen? Daar mag het wat mij betreft wel vaker over gaan. Kinderen willen en kinderen krijgen is heel normaal en dat is logisch. Maar steeds meer en meer mensen kiezen bewust niet voor kinderen. Maar daar wordt je vraag best daar wordt het best wel raar over aangekeken. En daar krijg je ook heel veel vragen over. Inderdaad, als iemand het niet wil, het is iemands eigen lijf, dan is het ook iemands eigen lijf. Diegene gaat er zelf over of diegene dat wel of niet wil. Misschien wil diegene wel gewoon diens geld en tijd en moeite en energie en kracht ergens anders voor gebruiken. Het is niet meer de jaren 30. Iedereen mag nu gewoon doen wat hij wil. Je hebt helemaal gelijk. Helemaal gelijk. Verder hebben we een Instagram-kanaal waar ook het een en ander over is binnengekomen. Luca die zegt, eenzaamheid bij jongeren terwijl ze verbonden lijken. Waarom voelen ze zich geïsoleerd? Wat is het verschil tussen social media en de realiteit? Daar mogen we wat vaker bij stilstaan. Maaike die zegt, elkaar respecteren zoals iemand is. En Minou die zegt, mensen met een kwetsbare mentale gezondheid. Ik heb het gevoel dat er meer kwetsbaarheid is. Wat kunnen we doen om mensen mentaal sterker te maken? Nou, onder andere denk ik vooral naar elkaar luisteren. Elkaar respecteren. Elkaar niet oordelen, niet veroordelen. En als iemand met een probleem bij jou aanklopt, dat niet minimaliseren, maar iemands probleem aannemen voor wat het is en iemand daarvoor ook het gevoel geven van ik hoor je, ik zie je. En het menen. Dat vooral. Dank jullie wel. Yeah,

0: ik zeg, hey, daar is Suzanne.
1: Hi, goedemorgen Tanas.
0: Goedemorgen. Ze verzorgt zo meteen voor jou de NOS-headlines van 8:30. Maar eerst krijg je van mij het weer. Ja, het is vandaag heerlijk weer. Geniet ervan. Het begint zonnig, weinig wind en daardoor wordt het ook snel warm. Later vandaag wordt het dus 29 graden. Hangt er ook vanaf waar je woont. Op sommige plekken is het 25 graden, zeker als je aan zee woont. En vanmiddag trekken er ook weer wat wolken over, dus dan voelt het wat frisser. Naar die NOS-headlines dus, verzorgd door Suzanne de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tanas. Bij een explosie in een Chinese kolenmijn zijn 50 mijnwerkers omgekomen. Dat schrijven Chinese staatsmedia. Het gebeurde in het oosten van China. Er waren op dat moment 247 mijnwerkers aanwezig onder de grond. Opnieuw waren er vannacht niet genoeg slaapplekken in Ter Apel. Daarom werden uit nood mensen opgevangen in Stadskanaal. Het is al de derde keer deze week dat niet iedereen in het aanmeldcentrum kan slapen. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Het gebeurde rond 11:30. Een motorrijder en een personenauto botsten op elkaar en beide bestuurders overleden ter plekke. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Dat klonk zo.
2: 5, 4, 3, ignition.
1: Dat was ook wel te horen, hè, dat het een megaraket was.
0: Hij klinkt ook heel enthousiast. Ja. Nou, het is gelukt.
1: Ja, misschien de spanning. Ja. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van deze raket. Hij steeg op vanuit de Amerikaanse staat Texas. Ruim een uur na het opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. En uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en ook naar Mars brengen.
0: Mensen met geld.
1: Ja, of ja, hoe zouden ze dat doen? Ik denk niet dat het...
0: Met veel geld.
1: Ik denk niet dat het toeristische vluchtjes zijn, toch? Maar dat het dan wel gewoon echte astronauten zijn die dan gaan.
0: Oh. Maar als het Elon... Ja, oh, ik dacht misschien wel toeristisch.
1: Nou ja, goed. Niet naar maan.
0: Nee, maar nou ja. Nou, misschien, dat zeiden ze wel, toch? Dat ze daarmee bezig waren. Heel lang geleden, ja. Oh,
1: Oké. Nou, ik zou het eens opzoeken. Ja. Lijkt me interessant. Ja, het is wel interessant. Ik zal me niet aanmelden.
0: Nee, ik ook niet. Mij niet bellen. Katy Perry mag wel gaan. Ik wil eventjes terugkomen op iets wat je net zei over Ter Apel. Ik had begrepen dat er ook 20 mensen naar een ander plekje waren gestuurd en dat ze nu van die tenten hebben neergezet omdat het daar zo warm wordt vanwege de zon. Mocht je in de buurt zijn van Ter Apel, misschien leuk om een doosje ijsjes te kopen, waterijsjes. Ze even langs te brengen, dat die mensen dan ook verkoeling krijgen. Als je dat doet, stuur me even een foto van dat je daar bent met je ijsjes en een bon. Stuur me een foto van je bon en dan gaan wij ervoor zorgen dat het... dat wij het vergoeden. Ik vind dat wel iets is. Wat zullen we doen? 3 pakken ijs, waterijs? Gaan we doen. Youssef, die kijkt heel moeilijk. Gaan we gewoon doen. Gaan we gewoon doen. Komt goed. En als Max het niet vergoedt, dan vergoed ik het wel. Komt helemaal goed. Zometeen kan je meespelen met even Google vertalen. Het werkt als volgt. Ik heb 3 fragmenten voor je klaarstaan die door Google vanuit het Engels naar het Nederlands zijn vertaald. Op een heel vlakke, saaie manier. En als het jou lukt om toch minimaal 2 van de 3 correct te raden, dan krijg je een T van Tanas autogeurhanger. Meespelen kan door het woord album te sturen via de NPO Luister-app. En denk je, nou, ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten. I got you.
3: Ik wil van je houden. P Griekse Y T.
0: Durf je mee te spelen? Stuur het woord album.

0: Ik heb per ongeluk een heleboel mensen boos gemaakt. Ik kan echt beloven, mensen, dit programma is niet opgenomen. Dit is gewoon echt allemaal live. Maar ik heb per ongeluk net gezegd het nieuws van 8:30. Maar het is natuurlijk, het was het nieuws van 7:30. Dus nee, sorry. Het is nu 7:40, 41, 42, 43, 44. Youssef zei net, tijdsaanduiding is echt belangrijk. Elke seconde telt. Nou, bij deze. Weet je wat ook telt? De klok. Ja.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek. Wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Ik raak helemaal in paniek omdat mensen zo boos worden. Nee hoor, het gaat goed. Het gaat allemaal goed. Je kan bellen naar de studio 0811-22... als je een T. van Tannas autogeurhanger wilt hebben. Doe dat eventjes en dan gaan we zo meteen kijken achter de schermen wie we een geurhanger gaan geven. Wie er ook een mogelijk eentje kan krijgen is Barbara. Goedemorgen, Barbara.
3: Goedemorgen.
0: Barbara, je bent lekker boodschappen aan het doen.
3: Ja, nog niet helemaal. Ik sta nu buiten bij de karretjes.
0: En is het al druk?
3: Nou, nu nog niet. De winkel is om 7:00 open. En als ik ook zo vroeg wakker ben, dan wil ik wel eens alvast gaan. Dan heb je de drukte maar... Ben je de drukte maar voor. Dus,
0: Ja, en ze hebben nu echt alles aangevuld, denk ik, ook qua ijsjes en frisdrank en zo. Alles wat verkoelend werkt. En zometeen om 12:00 is dat echt allemaal weer weg.
3: Ja, nee, precies dat.
0: Wat is één ding wat jij altijd eet of drinkt om echt lekker die verkoeling te krijgen? Geen merknamen noemen, alsjeblieft.
3: Nou, de smoothies van deze winkel, die helpen wel lekker.
0: Heel goed gezegd. Heel goed. Nu krijgen we geen boete, dankjewel. Topper, je speelt mee met Even Google Vertalen. Het werkt als volgt. Ik heb 3 fragmenten klaarstaan voor jou. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die fragmenten. Minimaal 2 van de 3. Dan ga je er vandoor met een T. van Tannas autogeurhanger. Lukt het je niet, dan mag je 1 van de 3 liedjes uitkiezen die we in zijn volledigheid gaan draaien. Maar beide winnen is natuurlijk leuker. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
1: Ik heb 9 levens kattenogen. Ik misbruik ze allemaal en ga helemaal los. Want ik ben terug, ja. Ik ben terug, nou. Ik ben terug, terug, nou. Ik ben terug in het zwart.
3: Ik zou het niet weten. Echt niet.
0: Ik ben terug in het zwart.
3: Back to black zou ik denken, maar...
0: Back to... Nee, ze zei Amy Winehouse. Nee, jury, nee. Nee, ze zei Amy Winehouse. Ik kan dat niet doen. ACDC, Back in Black. Dus het is echt een kwestie van heel goed vertalen, dan kom je er wel. Echt waar. Ja, zo werkt het spel. Maar soms vergeten mensen om te vertalen. Oké, komt de volgende.
1: Kom zoals je bent, zoals je was, zoals ik wil dat je bent. Als een vriend, als een vriend, als een oude vijand. Neem de tijd, schiet op de keuze, is aan jou.
3: Come as you are, van Nirvana. Come as you are, as you were.
0: Ja, inderdaad. Goed gedaan. Nou, die laatste, als je die ook goed hebt, dan is die geurhanger van jou. Komt-ie.
1: Ik wil van je houden. P. Griekse YT. Mooie jong ding, je hebt wat liefde nodig. TLC. Tedere liefde en zorg. En ik breng je daarheen, meisje. Oh, oh.
3: Dat moet een Pretty Young Thing zijn van Michael Jackson.
0: Waren. Ja, je hebt de 2 van 3 goed. Dat betekent dat die T. van Tannas autogeurhanger voor jou is. En vandaag spelthema is album. Want tijdens het hele Pinksterweekend hoor je de album tweedaagse bij NPO Radio 2. En we draaien dus 2 tracks van hetzelfde album. Een bekende hit en een minder bekende track. En die tweede track bepaal jij vanaf morgen dus via de NPO Luister-app. En als voorproefje hebben we daarom 3 tracks gekozen van 3 bekende albums. Nou krijg je dus een bonusprijs. Welk van de 3 nummers mag ik voor je draaien?
3: Doe Michael Jackson maar.
0: Michael Jackson, Pretty Young Thing ga ik voor je draaien. En geniet van je smoothie van een bepaald merk van de supermarkt.
3: Bepaalde supermarkt, ja, precies.
0: Doei, topper.
3: Hey, alles goed, hè. Doei, doei.

van een auto, een invalide auto, roze en dan binnen met rode interieur en dan ook nog met een Pink Panther staat er dan op. Ik vind het geweldig. En dan met de vraag van, nou, zou het ook leuk zijn om een geurhanger te plaatsen in zo'n auto? Absoluut! Ik ben maandagjarig en wij delen Thee van Tannes auto geurhangers uit. Dus Daan, jij krijgt van mij ook een Thee van Tannes auto geurhanger. En dan kan je gewoon lekker tuteren op de weg. Tuut, tuut. Ik hou ervan. Terwijl je dat doet, hoor je zo meteen Muse. Nu is tijd voor Level 42, Lessons in Love.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Nu, later en altijd.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
5: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
5: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
7: Zometeen hoor je nieuws met Uprising, maar nu eerst tijd voor het nieuws van 8 uur. Ik herhaal 8 uur. Verzorgd door Suzanne de Vries. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Tanas. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook vrij, maar de brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hebben van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. Deskundigen maken zich grote zorgen, zegt deze verslaggever.
9: The public needs to take this threat very seriously. That is the word from hazmat experts. There could be an explosion and this is a very real possibility. Sending a toxic plume into the sky.
8: Ja, in eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank kapot. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. De vermiste duikers hadden volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om die onderwatergrotten in te gaan. En wat de mannen van Ajax niet is gelukt, lukte de vrouwen van de Amsterdamse club wel, namelijk plaatsing voor de voorronde van de Champions League. Ajax-trainster Anouk Bruil was blij.
10: Supermooi natuurlijk om Champions League voorronde te mogen spelen, dus ja, echt geweldig.
11: Is daarmee het seizoen ook geslaagd voor je?
10: Ik denk het wel, als je kijkt naar de groep die we hebben. Heel jong, heel veel potentie, veel wisselingen gehad. Ja, dat dit wel natuurlijk iets was waar we naartoe gingen werken.
12: Ik had liever gedronken hoor.
8: Ja, daar kreeg ze nog even een champagne douche. Gisteravond was de laatste ronde in de Eredivisie voor de vrouwen. Feyenoord die plaatste zich voor de Europa Cup. Hera United eindigde als laatste en degradeert. De kampioen in de vrouwen-Eredivisie was al een paar weken wel al bekend. Net als bij de mannen is dat de PSV. Het weer. Het is een zomerse dag vandaag. De temperatuur loopt op naar 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust staat dan een stevige wind.
13: Suzanne Topper, dankjewel. Ik krijg via de NPO-luister-app een bericht van Renate. Die zegt, hey Tanas, dit is mijn hond Angus. Ik heb 4 border collies die meereizen in de auto. Kun je nagaan hoe dat ruikt als ze met dit weer hebben gezwommen? Zou ik een geurhanger kunnen hebben? Want dat zou daarbij kunnen helpen. Een geur van hond en een geurhanger in één. Ik stap niet bij jou in de auto, maar je krijgt er wel één. Stuur maar even je gegevens via de app.
14: Ster. Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
3: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
13: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
14: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
15: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
14: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
17: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse.

0: Goedemorgen, Tanas. Hey, Hilde hier. Ik heb vandaag een markt waar ik mijn koekjes ga verkopen vanmiddag. Maar ja, het gaat natuurlijk veel te warm worden. Dus mensen, die zullen waarschijnlijk geen koeken willen. Maar ja, ik moet toch alles gaan voorbereiden. Just to be sure.
1: Lieve Hilde, koekjes kunnen altijd, of de zon nou schijnt of niet, met een heerlijk bakje pleur of een bakje koffie, is koek gewoon lekker. Dus als je hem onder de zon zet en hij gaat smelten, dan hè, met die chocolade erin, dan wordt het juist ook een beetje alsof het net uit de oven komt. Dus ik wens je heel veel succes toe. In ieder geval, ik wil je wel wat geven als support. Een thee van Tannes autogeurhanger. Dus stuur even je adresgegevens via de NPO Luister-app. En ik hoop dat het geluk vandaag verder ook jouw kant op komt. Iedere zaterdag wordt er een vraag die in een nummer voorkomt beantwoord.

0: Radio Luister-app. En Ilse, die was je voor.
1: Het nummer What Does the Fox Say van Ilvis is best wel een vreemd nummer. Maar je wordt er wel vrolijk van.
2: What Does the Fox Say?
0: Ja, inderdaad, een vreemd nummer. Moet zeggen dat we met de muziekredactie echt moesten onderhandelen of we dit nummer zo meteen ook kunnen draaien. Maar er zit gewoon een vraag in, dus waarom niet? Hoe klinkt een vos? Nou, iets als... Als hij tam is. Ja, het bestaat. En als je hem kietelt, dan klinkt hij zo. En voordat er andere liedjes komen met welk geluid maakt een lemuur, oftewel een halfaap, ik ben je voor. Of wat dacht je van een bruine sprinkhaan? Of een Afrikaanse pinguïn? Doe me denken aan die toeters, weet je wel, van vroeger, waar je dan zo'n bellenblazen in had. Of tenminste, zo'n ja, hoe noem je dat? Zo'n toeter waar je met lucht, waar je dan in kon krijpen, die plastic toeters. Daar klinkt het een beetje naar. Maar ook als dit. Een beetje dan. Maar goed, een schildpad dat klaarkomt, dat geluid ken je denk ik wel als je een beetje een net zo slecht algoritme hebt als ik. Zo niet bij deze. Stel je voor, hè, je wacht tot het huwelijk met het hebben van gemeenschap en op de eerste avond gaat diegene dan vervolgens dat doen. Dat is het geluid wat er aankomt als iemand, als jij diegene... En weet je wat? Ik wil het me niet voorstellen, maar Ilse, dank je wel voor je leuke input.
3: Welke vraag uit een track heb jij ontdekt?
4: Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je jouw vraag wel...

74-75. En daarvoor What Does The Fuck Say te horen hier op NPO Radio 2. Ja, alles kan boeien. Het is een heerlijke stralende zaterdagochtend, waar de muziek de kerst op de taart is en de zon het cacaopoeder op de top. Dus gewoon lekker wakker worden, of dat nou met rare vosgeluiden is of met goed muziekgeluid. Ik ga je geen gekkigheid meer aandoen. Zometeen hoor je de Rolling Stones om het goed te maken. Maar nu is het tijd voor Maan.

0: 60 en ik hou van een 3.
1: Het geheel.
2: Het geheel.
3: Komt de allereerste, die heb je eigenlijk al beantwoord. Vul de informele uitdrukking aan. Een oude...
0: Daad.
3: Wat hang je figuurlijk op als je er zelf het beste van moet maken?
0: De slingers.
3: Wat staan er op een taart en worden uitgeblazen terwijl je een wens doet?
0: Kaarsjes.
3: Wat krijg je soms onder je ogen als je weinig slaapt? En wat is ook de vorm waarin je bij zakdoekje leggen gaat zitten?
0: Een kring?
3: Correct, ja. Zometeen hoor je We Don't Need Another Hero van Tina Turner en Waves van Mr. Props. Maar is de track van Tina Turner ouder of nieuwer dan die van Mr. Props?
0: Ouder.
3: Oké, je zei net dat je ging voor een 3, maar je hebt er al 5 goed. Nu nog het geheel raden. Hij is echt niet zo moeilijk vandaag, dus ik ga ervan uit dat je dit kan. Zeg het me, wat is het geheel?
0: Verjaardag.
3: Inderdaad, tot op een verjaardag hoort taart met kaarsjes erop. En uiteraard ook slingers in de kamer, omdat je weer een jaartje ouder bent geworden. Ja, op school vond ik het altijd wel schattig dat we dan in een kring gingen zitten en er dan voor je werd gezongen. Toen vond je het nog wel leuk. Tegenwoordig wil je als volwassene dat niemand meer weet dat je jarig bent. Door dus die confronterende leeftijd. Topper, je gaat er vandoor met een thee van Tanna's theepakket. Ben je er blij mee?
0: Ja, zeker. Superman.

zo'n nummer waar je helemaal in verdwijnt. Hetzelfde als wanneer je dan in de zee wil gaan springen wanneer je op vakantie bent. Die waves die klappen dan zo tegen je lijf aan en denk je, goh, lekker op vakantie. Ik vind het helemaal niet erg om zout water in mijn mond te krijgen, want ik ben lekker in Spanje. Maar dat zijn we niet echt. We zijn nu gewoon in Nederland. Tenzij je vanuit het buitenland aan het luisteren bent, dan ben ik gewoon heel erg jaloers op jou. Maar ik gun het je ook echt enorm, die rust, die zenheid. Ik heb het niet. Maar ik heb ook heel veel koffie op, dus ik stuiter. Zometeen kan je verder stuiteren met Jeroen van Inkel. Rinkel de Kinkel, heel veel plezier met hem. Ik heb Len nog voor je klaarstaan. Steal my sunshine. Nee, we gaan niks stelen. We gaan niet stelen. Vandaag hebben we genoeg sunshine. Gevolgd door Sienna Spiro, nieuw hier te horen op de radio. Material, a lover. En ik ben er morgen weer met de album

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
0: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Dit is NPO Radio 2. Het is 9 uur geworden. Tijd voor het NOS Journaal met Suzanne de Vries.
15: Goedemorgen Jeroen. Bij een explosie in een kolenmijn in China zijn 82 mensen omgekomen. Correspondent Laura van Meegen.
16: Toen de explosie plaatsvond, zaten er bijna 250 mensen ondergronds in die mijn, meldt de staatsmedia. Het gebeurde gisteravond rond 19:30 ongeveer. En er zijn nog zeker 9 mensen die ze nog niet hebben gevonden. De staatsmedia meldt ook dat het moeilijk is voor reddingswerkers op dit moment om hun werk te doen, omdat de ingang naar de mijn heel erg klein en smal is. Dus de reddingswerkers moeten in kleine groepjes naar beneden en dat het reddingswerk ook nog steeds bezig is. Dus het dodental kan nog oplopen.
15: Over de oorzaak van de mijnramp in China is nog niets bekend. De eigenaar van de mijn en de mensen die verantwoordelijk waren voor de veiligheid in de mijn zouden al wel zijn aangehouden. Bij een ongeluk op de A4 bij Schiedam is vannacht een motorrijder omgekomen. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen, zegt de politie. Het slachtoffer is iemand van 45 uit Vlaardingen. Vandaag wordt duidelijk of de patiënt die in Nijmegen in het ziekenhuis ligt besmet is met het ebola-virus. Gisteren werd hij daar opgenomen met milde klachten. Volgens deze deskundigen is de kans klein dat het inderdaad ebola is. Maar ziekenhuizen zijn wel voorbereid.
17: In Nederland zijn we sinds de grote uitbraak die is geweest in West-Afrika in 2014... zijn alle universitaire medische centra en ook de ketens, het RIVM, de GGD, huisartsen, zijn daarop voorbereid. En er liggen protocollen, er liggen maatregelen en daar wordt op getraind.
15: En dan nog dit. In Den Haag heeft een meeuw een voetbalvereniging buitenspel gezet. Op het hoofdveld heeft hij een nest gemaakt en er liggen ook al eieren in. Meeuwen zijn een beschermde vogelsoort, dus het nest mag niet weggehaald worden. En op dat deel van het veld waar dus dat nest is, mag de komende tijd dan ook niet gevoetbald worden.
14: Zelfs niet door de IJsselmeervogels?
15: Misschien dat wel. Het weer dan nog. Ja, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer.
14: Hey, dankjewel weer. En Erik, even gewoon vertel, wat is er aan de hand op de wegen?
18: Nou, gelukkig op de meeste plaatsen niets, maar in de regio Rotterdam toch wel twee bijzonderheden. Om te beginnen de A4, zoals in het nieuws al gemeld, was daar vannacht een ernstig ongeluk van Rotterdam richting Den Haag bij de Keteltunnel. De weg is ook nog altijd dicht voor opruimwerkzaamheden en politieonderzoek. Omrijden kan via de A13. En de A16 in Rotterdam daar wordt het asfalt vernield bij de Van Binnenoordbrug. De weg is ook dicht. De parallelbaan is wel bereikbaar, maar beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En hou nu al rekening met bijna een half uur vertraging.
19: Ster.
20: Bob, wat doe je?
21: Ik ben een vakantie aan het boeken.
20: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
21: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
20: Lekker!
22: Chris?
23: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
23: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Heb jij ook zo zin in vakantie?
21: Prijsvrij vakanties.
24: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
25: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.

wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.

0: 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy met de Isley Brothers. The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album Tweedaagse.
7: Het is lang geleden dat hij zo voldaan glimlachte. Koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden. Tevreden.
8: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
6: Rinkel de Kinkel.
9: Haha.

0: Je bewolkt daar. Welkom in de Rinkel Kikkel Show. We hebben straks de rinkels kopen. En een ronde van Orkest tot Verpest komt ook voorbij. Deze action-packed entertainment show.
1: Hallo!
0: En dit is

ooit begonnen ze als Buffalo Springfield. En toen die band uit elkaar viel, werd deze country rockband gevormd. Poco. Vooral heel veel succes in de Verenigde Staten van Amerika. En in Nederland hebben ze maar een paar successen gehad. Waaronder deze dus. Call it love and soul. Dames en heren, staan we weer helemaal in de startblokken voor een nieuwe. Voor een sensationele. Voor een doortastende. Voor een allesomvattende. Ja. Rick Kinkel Show. En ik weet niet of je al naar buiten hebt gekeken, maar... Oh,

0: dan. Lekker, leuk dat je er bent. Fijn dat je luistert. Hartstikke gezellig. En yes, Sprinkelman is nog ziek deze week, maar naast mij zit Nicky.
1: Goedemorgen, Jeroen.
0: Goedemorgen. Fris en vrolijk als altijd. Fijn dat je weer even wil invallen.
1: Ja, nee, zeker. Ik zit graag naast jou, Jeroen. En voor Jesse nogmaals heel veel beterschap. Want ik vind het vooral van hem, voor hemzelf heel vervelend dat hij nog steeds ziek is.
0: Ja, het is super vervelend, maar ik heb gehoord dat het de goede kant uitgaat. Dus,
1: gelukkig maar.
0: En natuurlijk staat luister, je hebt digitale doorgegeven luik wagenwijd voor je open. Ik vind het leuk om van je te horen wat je vandaag allemaal gaat doen. En misschien wel meegekregen, na 33 jaar stopte de bekendste late night show van Amerika, Stephen Colbert, die zei daarover, het is zijn show.
2: Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where... No, we were lucky enough to be here.
0: Yes, en daar heeft Trump op afstand iets mee te maken, dat mag wel duidelijk zijn. Trump, ja, hij is hier blij mee, want die noemde Colbert eerder talentloos. Trump bemoeit zich altijd met de media. Zegt,
3: This is Donald J. Trump.
0: Yeah,
3: I hate Wrinkle Dick Inkle.
0: I know.
3: It's a fucking bad show.
0: Daarom.
3: Please make the radio great again.
0: Daarom maak ik me ook een beetje zorgen. Want hij heeft Colbert ook weggekregen, deze Trump.
1: Is zijn arm zo lang dat hij hier in Hilversum zelf kan reiken?
0: Bij het onafhankelijke NPO wel, nee.
1: Nee,
0: dat gaat never duidelijk lukken. En wat er ook deze week gebeurde, de jaarlijkse zomerfotosessie van ons Koninklijk Huis. En daar kon Annemarie de Kunder, royalty-verslaggever van RTL, kon niet laten om toch die ene vraag te stellen.
4: Maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. Hoe is uw relatie met Antoon?
5: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Ja. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
4: Ja, ik heb het liever niet over zulke privézaken.
0: Ja, ik vond het een beetje lullig. Ik vond het een beetje lullig van Annemarie. En Annemarie, dat weet u natuurlijk wel, die zal niet meer op de perslijst staan voor de volgende royalty-dingen die plaatsvinden. Ja, je hebt je eigen baan onderuit gehaald, Annemarie. Oké. Rustig aan. Breekt het lijntje niet. Dit is de Wrinkle Cake als jou.

0: boze dag met veel zon. 25 tot 29 graden. En zo krijg je een gezonde dosis van Soundgarden in de ochtend voor je kiezen. We hebben wij in onze mission statement staan. Hè? We hebben een Winkel de Kinkel mission statement. Af en toe een gezonde dosis gitaar. Even lekker. En wat er allemaal binnenkomt via de NPO Luister app. Marcel die stuurt morgen fijne uitzending op deze zonnige dag. Ik ga ook maar eens ontbijt scoren en dan rustig wakker worden met een bakkie op het balkon. Marcel, ik zou zeggen, geniet ervan. Pluk het moment. En ja, carpe diem, hè, zeggen ze, Marcel. Ashwin die gaat het grof vuil wegbrengen, schrijft hij. Een oude tafel en een salontafel die zijn van mijn moeder geweest, maar niemand wil ze meer hebben. Zelfs gratis niet. Oei. Ja, dat is ook heel vervelend. Als je het gratis aanbiedt en zelfs dan komt er niemand op af. Hij gaat ook nog even een cadeau voor zijn vrouw halen. Die wordt 50 jaar, maar wil dat niet vieren. En wil het ook niet bekendmaken. Nou, dat is te laat, Ashwin. Helaas. En Paul zegt, ik sta in de gym in Sydney. Ja, dat is opvallend. Hij heeft ook een bijpassend kapsel, alleen het zit niet. Maar hij zit daar naar Radio 2 aan te luisteren straks. Thuis pizza maken, zegt Paul. In Sydney dus. Filmpje, glaasje wijn en morgen bezoek van Nederlanders. Met een glas champagne uiteraard. Maar ooit zo echt. Ja, zeg. Australië, the home of Steve Irwin, the crocodile hunter.
1: Isn't he funny? And he's completely harmless.
0: Marco zegt, hey Jeroen, vandaag lekker mijn vinyl singles uitzoeken die ik heb aangekocht. Ik heb er nu 4150 en daarbij luister ik natuurlijk naar jou. Dat is heel knap dat je toch muziek uitzoekt en ondertussen ons op je oren hebt. Oké, vrienden, ik ga even naar een aparte categorie vrouw met gedegen zelfkennis.
2: Ik

0: periode. En ik moet altijd terugdenken aan die televisiereclame voor een bepaald damesproduct. Dat er een vrouw zei, het is logisch, hè? Wel heel erg lang geleden, 100 jaar geleden, dat die reclame plaatsvond. Maar het is logisch. De Logical Song van Supertramp. Wat zei je, sorry?
1: Ik moet zeggen dat ik die reclame niet ken.
0: Nee, dat ging. Dat is ook wel logisch. Want hoe oud ben jij?
1: Ik ben net 32.
0: Ja, dat kan helemaal kloppen. Het ging over een bepaald damesproduct. Dat werd dan in beeld aangeprezen. Mm-hmm. En dat was de payoff.
2: Het is logisch, hè?
0: Ja. Dus de mensen zeg maar van boven de 45, die weten het wel. Die denken, oh gat, ja, die reclame. maar dan moet ik altijd aan denken bij deze plaats van Supertramp. Dat is natuurlijk ook wel weer logisch. Alrighty, het is 9:31. Wat gebeurt er allemaal in de wereld, Suzanne?
3: Ja, goedemorgen, Jeroen. Grote zorgen ten zuiden van Los Angeles. Een chemische tank dreigt daar te ontploffen. Zo'n 40.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer houdt de tank nu koel. En in de tussentijd proberen deskundigen een oplossing te vinden om een explosie te voorkomen. Opnieuw waren er vannacht niet genoeg slaapplekken in Ter Apel. Daarom werden uit nood mensen opgevangen in Stadskanaal. Dus al de derde keer deze week dat niet iedereen in het aanmeldcentrum kan slapen. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Het gebeurde rond 11:30. Een motorrijder en een personenauto botsten op elkaar en beide bestuurders overleden ter plekke. En de Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. In de jaren 80 was hij een van de eerste rappers die bij het grote publiek doorbrak. Dat deed hij onder meer met deze plaat, It Takes Two uit 1988.

0: Ja, het is wel een hele bekende plaat, hè? Rob Bass die overleed aan de gevolgen van kanker. En hij was 59 jaar pas.
1: Ja, die plaat is echt 100.000 keer gesampled door alles en iedereen. Snoop Dogg, die hebben hem allemaal wel een keertje bij de loop gepakt.
0: Grote invloed, ja. Het weer dan nog. Ja, het is een zomerse dag met heel veel zon en 25 tot 29 graden.
1: Wilt u dat nog één keer halen voor ons?
0: 25 tot 29 graden.
1: Yeah, baby!
2: De jaren 80. Hij was erbij. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: De jaren 90. Hij was erbij.
4: Guys over Baghdad have been aluminum.
3: 2026.
5: The United States military began major combat operations in Iran.
2: 2026.
0: Hij is erbij.
2: Nog.

en maandag hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

voor de liefhebbers van albums en albumtracks. Wordt dit een smul weekend met de album Tweedaagse. Morgen begint hij en ook maandag loopt hij door. En dan zit ik hier om de albumtracks aan elkaar te chansoneren. Zou je dat zo mogen zeggen? Ja, ik denk het wel. Fijne helen, hoor je hier.

0: ja, waar we een weersvoorspelling hebben voor de hele dag van woehoe, ahi, jee. Een fel zon, 25 tot 29 graden. Zuiden mogelijk lokaal iets warmer. En dit is de dag dat het 92 jaar geleden is. Dat Bonnie Parker en Clyde Barrow, oftewel... Ja, oftewel, ja, inderdaad. Bonnie en Clyde in een hinderlaag liepen van de politie en worden doodgeschoten. 92 jaar, soms loop je op het internet wel eens tegen die foto's aan. En dan schrik ik al een keer zo ongelooflijk van hoe die gasten eruit zagen met 1,3 miljoen kogelgaten in hun lichaam. Vreselijk. En er staat vanavond een grote wedstrijd op de planning. Rico Verhoeven, die neemt het bij de piramides van Gizeh op tegen Alexander Usyk. Voor Rico een uitdaging, want ze gaan boksen in plaats van kickboksen. En aan zo'n wedstrijd gaat altijd een zogenaamde stare-down vooraf. En daarbij staan ze recht tegenover elkaar en kijken ze diep in elkaars ogen. En daarbij viel een verslaggever iets op.
1: Usyk die knippert niet tijdens de stare-down. Gisteren deed hij het ook al. 1 minuut 21 deed hij het zonder te knipperen. Ja, nu heb ik het nog niet kunnen tellen, maar het was opnieuw super lang zonder dat hij zijn ogen dicht deed.
0: Hij knippert dus helemaal niet met zijn ogen en dat is heel erg bijzonder. Ik probeer het ook wel eens, want volgens mij is het ultra cool als je dat kan, maar je kan het dus totaal niet. Maar weet je wie dat wel kunnen? Dat Formule 1-rijders hebben dat ook heel vaak. Die worden wel eens bestudeerd met camera's in die helmen. En dan zie je dat ze weinig knipperen. Dat moet natuurlijk ook wel, want alles kan binnen een flart van een seconde veranderen met die snelheid van boven de 300 kilometer. Maar... En dan heb je Ricky Martin, die verliet afgelopen weekend het podium tijdens een optreden in Montenegro. Niet omdat hij werd bekogeld met bier, maar omdat er traangas naar hem gespoten werd. Wat daar nou leuk aan is, weet ik ook niet helemaal. Misschien gewoon was iemand heel emotioneel, maar kon zelf niet huilen of zo. Dat hij dacht, ik spuit gewoon een beetje traangas in de ruimte. Nee, dat, nou ja, in ieder geval. Een deel van het publiek moest de ruimte verlaten om hulp te krijgen. En toen, na een tijdje, keerde Ricky terug om het optreden af te maken. En toen klonk het zo weer uit. Ja, het heeft toch geen goed gedaan, die traangas.
2: Ik denk dat het een beetje op zijn stem geslagen is.
0: Ja, het is stembandgas was het ook. Leek achteraf. Best wel een beetje lullig, maar het gaat weer goed met hem, met ons Ricky Marten. Dat is het goede nieuws. Hey, onderweg nog straks, officieel in deze radioshow, wat het universum voor jou in petto heeft. De rinkelscopa.
3: NPO Radio.

Ja, Linda Perry van de Four Non Blondes schreef nog andere liedjes ook. Dat is, Get the Party Started, onder andere van Pink. Een heel klein stukje liet ik je daar horen. Eventjes als reminder, maar ja, dat was ongeveer plaat met de grootste clichés. Allemaal tekstgedeeltes die ze achter elkaar had gegooid. Die allemaal 100.000 keer gebruikt waren. Maar toen heel goed werkte in die track van Pink. Hey, dit is raar.

Heb jij thuis ook een Hall of Fame met alle medailles van de avondvierdaagse erin? Nou, ik wel hoor. Een heel mooi klein kastje. Prijzenkast. De Huize Inkel prijzenkast. Inderdaad, heel erg klein. De Hall of Fame. Het script van Will.i.am hoorde je daar.

zeggen. Heel erg interessant. Ga er even goed voor zitten, want ik ga vertellen wat er later in dit radioprogramma komt. Namelijk dat wat het universum voor jou in petto heeft. De rinkels kopen.

0: huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, Bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
8: Lot, je bent op de radio, hè?
7: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
8: Over de vakantiegeld supersaleweken?
7: Ja, dat wou ik dus zeggen.
8: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
14: Big deals bij Keukenconcurrent.
13: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Zo werd het 1 minuut over 10 in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor de NOS Journaal. Suzanne de Vries, goedemorgen.
20: Goedemorgen Jeroen. Zorgen bij het Rode Kruis over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen daar verder moet. Vannacht moest voor de 3e nacht deze week een nachtnoodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum geen bedden meer waren. Afgelopen nacht werd een noodopvang opgebouwd in Stadskanaal. In Ter Apel delen hulpverleners van het Rode Kruis vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Nog altijd stijgt het aantal besmettingen daar, zegt correspondent Alice van Gelder.
21: Ja, het officieel vastgestelde aantal besmettingen staat op 82... maar het aantal vermoedelijke besmettingen is flink hoger, dat is 750... en het aantal verdachte sterfgevallen is 177. En vandaar ook dat er waarschijnlijk zoveel besmettingen of verdachte besmettingen bijkomen. Uiteindelijk willen ze natuurlijk ook gaan kijken van ja, hoeveel nieuwe besmettingen zijn er dan dadelijk om te zien of ze het echt kunnen indammen.
20: Ook in Nederland is er mogelijk een ebola-geval. Iemand ligt met milde klachten in een ziekenhuis in Nijmegen. En vandaag wordt duidelijk of deze persoon inderdaad besmet is met ebola. In een natuurgebied in Brabant zijn 4 mensen opgepakt nadat zij handhavers uit de regio Os hadden aangevallen. De boa's kwamen af op geschreeuw en vuur in het gebied. En toen ze de groep aanspraken, besloot een vrouw meerdere mannelijke handhavers in hun billen en kruis te knijpen. En ook werden er toen allerlei spullen naar de handhavers gegooid, van barbecues tot tassen. Uiteindelijk moest de politie ingrijpen om de rust terug te laten keren. En het is lekker weer dit Pinksterweekend. Dat betekent dat heel veel mensen naar recreatieplassen gaan. Maar het buitenwater is nog erg koud. En daarom moet je goed oppassen, zegt de politie op Instagram.
0: Vermoeidheid, alcohol en onderkoeling vergroten het risico op verdrinking. In het voorjaar kan het water namelijk nog erg koud zijn. Hierdoor kun je bijvoorbeeld onderkoeld raken of krijg je misschien kramp. Het is daarom altijd belangrijk om niet te ver het water in te gaan en te zorgen dat iemand je altijd in de gaten houdt.
20: De politie zegt ook dat je direct 112 moet bellen als je ziet dat iemand verdrinkt. Want het kan gevaarlijk zijn als je zelf probeert niet getraind iemand te redden uit het water. Het weer, ja, ik zei het al, een zomerse dag dus. Veel zon en 25 tot 29 graden.
19: Wilt u dat nog één keer halen?
20: Heel veel zon, 25, 29 graden. Heerlijk, dat zeggen we ook.
19: Ja, dankjewel. Erik Evengroen, merken we al iets terug van in het verkeer op dit moment?
3: Nou ja, geen files nog richting het strand wat dat betreft. Maar wel op een paar plekken gaat het traag. En dat is met name in de regio Rotterdam. Om te beginnen de A4, daarna richting Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel staat zo'n 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12, Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dat kost je een kwartier. De A16 dan, Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield. De parallelbaan is wel open, alleen daar heb je bijna 3 kwartier op onthoud. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte de N306 Harderwijk richting Kampen. Er is daar een groot evenement aan de gang. Voor Walibi Holland staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
22: Ster. Jongens, eten!
23: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
27: Voor de makers. Praxis.
28: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
29: Wat een goed plan.
28: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
29: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
28: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
30: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
31: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
32: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
33: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
32: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
33: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
34: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
35: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
35: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
5: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
6: Een heel boek? En de kinderen dan?
5: Die zijn veel te druk met spelen.
6: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
5: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
6: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
5: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
6: Proost.
5: Op sunweb.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
10: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Rinkel de Kinkel.
19: Hey, goedemorgen.
11: CNN Para.
12: Het is maar
19: 23 graden boven op de Radio 2 Zetmast.
13: Hallo!
19: Daar waren we weer. Hi!
13: Mister!
19: Hallo daar!
13: Oh, Mister Hinkel!
14: Right here, right now.
15: Please welcome!
14: Jeroen Van Hinkel.

0: liefde en vriendschap bestaat uit het ontdekken van onszelf in de ander en de vreugde van de herkenning. Mooie uitspraak van Alexander Smith uit Schotland. Mooie uitspraak om deze zaterdag mee te beginnen, vrienden en vriendinnen. 23 mei, een week na het Songfestival, alweer nieuws over het liedjesfestijn. Als de AVRO-TROS het festival blijft boycotten, dan wil Omroep Max, Jan Slachter, het wel van ze overnemen. Alleen, dat wil ze niet helemaal uit eigen zak betalen. Daar kan ik me dan ook wel iets bij voorstellen. Jan is heel erg gewend om op de kleintjes te letten. Dat doet hij goed. Ook vinden ze dat er wel een Nederlandse inzending moet meedoen. Dus dat is een duidelijke statement ten aanzien van het Songfestival. En journalist Gijs Sanders en zijn cameraman zijn weer terug in Nederland. Twee werden afgelopen week in de internationale wateren gearresteerd door Israël. Het gaat naar omstandigheden goed met de twee. En hij heeft een video op Instagram gezet, Gijs. En hij vertelt dan daar wat hij allemaal gezien heeft.
1: Heel veel mensen, ik ben er relatief vroeg van afgekomen, maar heel veel mensen, bijna iedereen is gemarteld, in elkaar geslagen. Er zijn tientallen mensen met gebroken botten. Doetendlauw geslagen. Die moest op onze knieën zitten terwijl we luisterden naar het volkslied van Israël.
0: Ja, dat is nogal het een en ander wat hij daar zegt. Gemarteld, in elkaar geslagen. Nou. Poeh, als dat allemaal waar is, is het wel zeer heftig, dames en heren. En Ed Sheeran. Nieuws over hem. Het is een beetje record label info, maar ik vind dat toch interessant. Hij gaat na 15 jaar afscheid nemen van het muzieklabel Warner Music. Hij benadrukt dat zijn vertrek niet voorkomt uit een conflict, maar dat hij op zijn 35e nu andere prioriteiten heeft dan de tiener die hij was toen hij zich aansloot bij het label. Ja, dat kunnen we ons allemaal nog herinneren, die beginfase. Toen verzamelde hij nog boxershorts, kan ik me ook nog herinneren, ja. Oké, even melden met de grote rinkel, de kinkels, Jan. We zijn weer volop aanwezig.
2: Ik denk, ze zijn allemaal ontsnapt uit hun inrichting.

afronden. Afronden, maar. Oeh, ja, totaal niet gelovig, deze gasten. Nee hoor. Kyrie Eleison, Mr. Mister, hoorde je daar?

0: misschien een beetje fel over, maar ik ben zo meteen beïnvloed door wat voor weersomstandigheden er zijn. 25 tot 29 graden. En de complete Rinkel de Kinkel crew is er ook helemaal op gekleed. Dus ik heb een makkelijk overhemd aan wat ik uit kan doen als het heel erg heet wordt. En jij hebt, wat heb jij aan?
1: Ik heb een rok aangetrokken, een beetje een dunne. Zodat als ik zeg maar na de show naar buiten ga, dat ik niet zo'n klap in mijn gezicht krijg van de hitte. Oh. Maar dat ik gewoon wat luchtig al gekleed ben.
0: Ah, juist. Ja. Oké. Okay. En een t-shirt, daarop staat de tekst Girls.
1: Ja, dit is een t-shirt die Rachel aan had in Friends, ooit.
0: Nee. Ja. Ben jij zo iemand die dat...
1: Vind je dat heel erg?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Oh nee. Ja, ik zag deze toen ergens voorbij komen online. En toen was de advertentie zeg maar het shirt. En dan de scène uit Friends.
0: Ja, wat leuk.
1: En ik vond het al een leuk shirt, dus dat triggerde mij nog extra.
0: Ja, de Friends-gasten hebben een speciale rol in de show, want je hoort af en toe wel eens een jingle. Dit kwam uit hun reunie.
2: Oh! Mr. Hinkle.
0: Nou ja, de rest is dan met mijn naam en zo. Maar dat kwam uit hun reunie, uit de reunieaflevering van Friends.
1: Ja, die hebben ze nog gelukkig nog op kunnen nemen voordat Matthew Perry overleed. Inderdaad.
0: Dat was een mooi moment. En deze serie moet het met een acteur minder doen. Let op, komt een fragment.
3: Name's Conrad Harrigan, family man. And if you cross my family...
0: Ja.
3: Well, you'd better pray.
0: Dat is Pierce Brosnan, komt de serie Mobland, komt dit fragment. Heeft afscheid genomen van eigenlijk de hoofdrolspeler Tom Hardy. Acteur is ontslagen vanwege meerdere conflicten. Tweede seizoen is al opgenomen, maar een derde wordt ook niet uitgesloten. Er is dan nog niet bekend hoe Hardy uit de serie wordt gegeven, maar ik voorspel een scène waarin hij doodgaat. Ik kan me vergissen. En we zijn nog weer bezig met het vervolg op de biopic van Michael Jackson.
4: I like to thank all the DJs.
0: Die onlangs uitkwam. Volgens producenten hebben ze al een derde van de tweede film op de rol staan. Huidige film loopt tot 88. Althans, dan in de film duidelijk. Er zijn wel scènes opgenomen, een paar. Maar daar zijn er een aantal van geschrapt, omdat...
5: Een juridische clausule rond Jordan Chandler, die niet geportretteerd mag worden. De ouders beweerden namelijk dat Jackson de toen 13-jarige jongen heeft misbruikt. En in 1994 zagen zij af van de zaak in ruil voor $20 miljoen. En was een afspraak dat hij nooit geportretteerd zou worden in films of series.
0: Ja, zo zijn er wel een paar andere mensen die ook niet te zien waren. In ieder geval niet in deel 1. Zo heb ik Diana Ross heb ik totaal niet gezien. Ook Janet Jackson kwam niet voorbij. Oké, een fijne dag. En vergeet het niet, hè. Je bent lekker vrij. De hele dag. Rinkelschoop onderweg. En nu dan, Texas.

0: Volkswagenbusje door Frankrijk crossen met een groep vrienden. En dan destijds op de radio. Michel Fugain in Le Big Bazaar. Het is 5:05 alweer reeds. 10:55. En hoe gaat jouw week eruit zien? De sterren die vertellen het je. Dit zijn de rinkelscopen. Begin met Waterman. Een 10. Jouw geheime talent gaat ontdekt worden. Het is jouw tijd om te gaan shinen.
1: Vissen, een 7,5. Je gaat een belangrijk voorwerp kwijtraken, maar je zal het ook snel weer terugvinden.
0: En dan de ram, een 6. Een oude bekende zal je pad weer kruisen. Of dit een aangename of een onaangename verrassing zal zijn, houden we nog even in het midden.
1: De stier, een 3. Het wordt niet jouw week. Verschillende tegenslagen zullen op jouw pad komen, maar laat je niet uit het veld slaan. De zon schijnt.
0: Tweelingen, een 8. Je zal een interessante kans tegenkomen deze week die nieuwe deuren voor je kan openen. Maar onthoud goed, bij twijfel niet doen.
1: Kreeft krijgt een 5 deze week. Je week begint goed, maar een geest uit het verleden zal roet in het eten gooien. Of dit gaat om een oud patroon, gedachte of zelfs een oude bekende, wees gewaarschuwd.
0: Leeuw, een 9. Koop een kraslot, beste leeuw. De sterren voorspellen dat de wind je wel eens in de zeilen kan hebben deze week.
1: Een maagd, een 4. Haastige spoed is zelden goed. Wees voorzichtig in het verkeer. De drukte in je hoofd zal je nog de kop kunnen kosten.
0: Weegschaal, 7. Jouw harde werk zal worden beloond. Misschien heb je al een tijd het idee dat je inzet niet gezien wordt, beste weegschaal. Maar de sterren zien alles.
1: En dan de schorpioen, een 8. Koop geen nieuwe kleding in hoofdletters. Kijk eens wat je in de kast hebt hangen en trek iets aan wat je al een tijdje niet meer hebt aangehad. Ik beloof je dat je overladen zal worden met complimenten.
0: En de boogschutter, een 3. Sorry, boogschutter. Je gaat knallende ruzie krijgen met de buurvrouw. Het is belangrijk dat je ondanks dit stralende weer je hoofd koel weet te houden. Maak het goed en nodig haar volgende week uit voor een buurtbarbecue.
1: En de steenbok tot slot in de rinkelscopen, een 7. Als je ergens energie in stopt, gaat het je iets opleveren. Wie niet zaait, kan ook niet oogsten. Vertrouw op jezelf.
0: Oké, uitstekend. De payoff is jou bekend, hè, Nicky?
1: Dat zeker, ja.
0: Oké, dan gaat hij daar komen. Want dan had je ze weer, de rinkelscopen. En je weet het, je week is niet compleet als je rinkelscoop niet weet.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Evolution van Nothing But Thieves. NPO Radio 2 Top

0: DJ met veel te veel echo op zijn stem. Ik sta hier in de kerk en je hoort daar de meest gekke dingen. Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Moeten we misschien ook verder niet op ingaan, maar er is wel iets heel grappigs aan de hand. In Italië, het Vaticaan, daar is een kalender met allemaal sexy priesters. Dat is al jarenlang een hit in Rome. Mensen komen langs en doen meteen. Alleen nu blijkt dat de man op de voorkant van de kalender helemaal geen priester is. Hij is steward. Maar ja, hoe komt hij dan op die kalender terecht, vraag je misschien af. Hij werd in 2004 gevraagd door de fotograaf die hem wel vond passen of hij mee wilde doen aan een fotosessie. Al dus geschieden, maar hij is dus helemaal geen priester. Hij is niet de enige oplichter. Geen één van de mannen die in die kalender afgebeeld staan is een echte priester. En dat hebben ze dus al jaren daar verkocht. In Vaticaan, Rome, Vaticaanstad daar. Het is een zeer gewild item bij de toeristen. Maar het is helemaal niet echt. Daar gaat mijn vertrouwen in de kerk. Oh, wacht even. Dat was al weg. Een onverwachte gast bij Starbase. Dus de lanceerbasis van Elon Musk. En zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Weet je wie daar opdook? Dat was Nicki Minaj. Die dook erop. Compleet in stijl. Met een t-shirt met Starship erop. Dat is de titel van natuurlijk een van haar grootste hits. Ondanks dat er die dag geen raket de lucht in ging, wilden ze toch even wat zeggen.
1: Major shout out to Elon. Elon, thank you for everything that you're doing for humanity.
0: Ja. En waarom wil ze graag de ruimte in? Omdat alles daar glimt en schittert. En daar houdt ze van natuurlijk.

En lieve vrienden, als je er nog op uitgaat vandaag... vergeet niet, hou je kin omhoog. Want anders heb je er twee.

0: Ik doe het met alle soorten van genoegen. Lachen, hahaha. Op zo'n dag als vandaag. Hé, hey, heerlijk. 29 graden. En onderweg in deze radioshow, waar je iets mee kunt winnen. Van orkest tot verpest.
1: Ontmoet ons straks weer.
2: Join us again.
1: Als we terugkomen met...
2: As we come back with... Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel.
1: Met Van Inkel.
2: On NPO Radio 2.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ster. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen... Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy. Met de Isley Brothers. The Roots and Special Guests. Burna Boy. John Legend. Nile Rodgers and Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: 1 minuut over 11. Even kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt met het NOS Journaal. Met Suzanne de Vries.
16: Goedemorgen Jeroen. Het dodental van de explosie in een mijn in China is opgelopen tot zeker 90. Die gasexplosie was vannacht in een kolenmijn. Op dat moment waren er zo'n 250 mensen aan het werk. Over de oorzaak is nog weinig bekend, zegt correspondent Laura van Meegen.
17: We weten nog niet meer dan dat er een gasexplosie was. Ik weet ook niet hoeveel informatie we uiteindelijk gaan krijgen. Want het is natuurlijk een gigantische ramp. En China wil slecht nieuws altijd zoveel mogelijk onder de pet houden. Het staatspersbureau Xinhua gaan melden bijvoorbeeld wel al dat de eigenaren van de mijn en de mensen die verantwoordelijk zijn of verantwoordelijk waren voor veiligheid in de mijn al opgepakt zijn door de politie.
16: Ander nieuws dan. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet bekend. De gemeente Vaals in Limburg neemt maatregelen om de drukte in het gebied tegen te gaan. Vooral als het mooi weer is, zijn er heel veel wandelaars, fietsers en motorrijders. En inwoners die zijn klaar met de drukte, zegt de lokale burgemeester.
18: Zij geven aan dat zeker op de piekmomenten, en het geven ook metingen aan, dat het te druk is op onze smalle, heuvelachtige wegen. En dan moet u zich voorstellen, dan maken daar niet alleen gemotoriseerde voertuigen gebruik van, maar ook inderdaad fietsers, wandelaars. En jij zit rustig in je tuin en de rust is dan voorbij.
16: Vooral voor motorrijders komen er nu strengere regels. Per jaar mogen er nog maar 4 grote toertochten worden georganiseerd, heeft de gemeente bepaald. En in Amsterdam en Houten krijgen fietsers binnenkort een maximumsnelheid, schrijft het AD. Ze mogen maximaal 20 kilometer per uur op het fietspad. Het is een proef om te kijken of de veiligheid op fietspaden zo beter wordt. De gemeente zet verkeersborden neer en ook camera's. Minister Karremans noemt de proef belangrijk, want hij wijst op het gestegen aantal fietsongelukken. Het weer. Het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. En in het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer.
0: Erik, even groen bij de ANWB. Wat gebeurt er op de wegen?
19: Nou, op veel plekken rijdt het gelukkig prima door. Maar recreatieverkeer veroorzaakt toch de nodige vertraging. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar gebeurde ook nog een ongeluk bij Barneveld. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor de Benelux-tunnel. Bijna een kwartier oponthoud ook met 5 kilometer file. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar is de weg dicht voor asfalteringswerkzaamheden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Parallelbaan is wel vrij, maar daar heb je sowieso ook 20 minuten op onthoud. Dus beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tenslotte valt nog op de A58 Tilburg richting Breda. Bij knooppunt Galder liggen er voorwerpen op de weg. Er staat daar zo'n 7 kilometer file met een kwartier vertraging.
20: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
21: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de bar?
22: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
20: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
23: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
24: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
27: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
28: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu...

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Rinkel de Kinkel.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

met een beetje geluk gaat het ook nog wel lukken. Vanavond, als het lekker lang warm blijft, zullen we maar zeggen, kun je dansen in het maanlicht? Oeh, de gedachte alleen.

0: film Kill Bill. Ken je toch wel? Van dit geweldige thema. Onder andere vele andere dingen die tijdens het maken van die film Kill Bill moesten 1500 liter nepbloed aan te pas komen. 1500! Gisteren kwam er een 5 uur lange versie uit van de film, waarin deel 1 en deel 2 te zien zullen zijn. Met daarbij een aantal scènes die de film toenertijd niet hebben gehaald, maar nu wel te zien zijn. Dus dat is heel bijzonder. Je moet wel zitvlees hebben. 5 uur lang. Holy schroot hoop. Maar het is dan ook wel een legendarische film. Dat natuurlijk wel. En een irritatie van velen. Je kent het misschien wel. De mensen die hun handdoek op een zonnebedje leggen en dan vervolgens de hele dag verdwijnen. Niet aanwezig zijn. Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Verschrikkelijk tijdens vakantiesituaties en dat soort dingen. Ze houden een kostbaar plekje bezet, terwijl ze daar helemaal geen gebruik van maken. Maar daar heeft deze Brabantse man, die heeft daar iets op bedacht.
1: Het gaat eigenlijk over een social kaart. Dat mensen in de gaten hebben van wat ze aan het doen zijn.
2: Eigenlijk is het een soort parkeerkaart voor je handdoek. Ga je weg bij je handdoek, dan krijg je 1 of 2 uur de tijd om weer terug te komen.
0: Nou, wat een uitvinding.
3: Ik vind dit echt een fantastisch idee. En als ik die man was, zou ik snel patent aanvragen, want anders ga ik ermee aan de haal.
0: Hey, trouwens, heb je al een beetje naar buiten gekeken?

0: blauwe zee. Helemaal geen witte kopjes op de zee. Weinig wit. Ik zie mensen lopen met koeltassen. Handdoeken liggen er al. Hartstikke gezellig. Grijp je kans ook. Zandvoort is er klaar voor. Zomerse dag met veel zon. 25 tot 29 graden. Vanmiddag in het zuiden mogelijk zelfs nog iets warmer. Moet niet veel gekker worden.
1: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

Alvast vooruitlopend op de album Tweedaagse kan ik melden dat dit van een album komt waar nog veel meer beach tracks op staan. On the Beach. Je had ook een nummer dat heet Nothing Happening by the Sea. Het heeft allemaal met de zee te maken, deze geweldige Chris Rea die je daar hoorde.

0: voor de Eerie Top 10. Hele week ben ik bereikbaar. nporadio2.nl/Rinkel de Kinkel. Dan kan je dat aan me mailen als je iets of iemand in de Eerie Top 10 wil zetten. Of zet een briefkaart naar onze postbus in Hilversum. Dat kan ook. Als jij dus iemand erg irritant vindt de komende week. Een voorbeeld die de afgelopen week was binnengekomen is nummer 5. Schiphol. Een grote rotzooi, ontzettend druk. Veel beveiligers hebben zich ziek gemeld. En dat betekent voor bijvoorbeeld deze reiziger.
1: En we hebben hier ruim 4 uur in de rij gestaan. En uiteraard vliegtuig gemist. Dus we hebben hem omgeboekt. We gaan morgen nu pas weg.
0: Ja, het is schandalig. Je zou er spontaan van overgeven. Zoals echt, wat een ellende daar op Schiphol. Deel jouw irritaties de komende week via de site. En

NPO Radio 2 met Natasha Bedingfield. Een hele sterke vocaliste. Ja, zou Willem Duis vroeger gezegd hebben. Maar er zijn meer mensen die heel mooi kunnen zingen. Moet je dit horen?

Oh, je ziet gewoon die California Sunset voor je. En die stem komt dan op de radio spieken. Dat is de stem van John Waite, dames en heren. Oh, yeah. Hij zat toen in Bad English en hij zong over de zon en het strand. Dit is Time Stood Still.

0: kroonprins, toen nog Willem-Alexander, belandt in de buurt van Leiden met zijn nog bijna nieuwe Ford Sierra XR 4x4 in de sloot. Ja, er was toen veel over te doen. En ja, tegenwoordig heeft hij natuurlijk een chauffeur. Dus
1: was hij toen ook niet met een vriendin?
0: Oh ja, dat was...
1: Bremers, ja. Hoe heet ze?
0: Valerie Bremers, nee.
1: Nathalie. Bremers. Willem-Alexander.
0: Ze heeft wat dat betreft, ja, of was dat een fotomodel?
1: Emily Bremers,
0: nee, dat was dus niet fotomodel. Emily Bremers, ja. Hij is ook één keer langs geweest in de radiostudio bij een collega van mij. En toen had hij dat hele lange fotomodel had hij bij zich. Wiens naam ik nu even vergeten ben.
1: Ook een ex van hem.
0: Ook een ex. Had hij ook contact mee, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Het is wel frappant dat hij altijd wel hele knappe vrouwen aan de haak slaat.
0: Ik snap dat wel.
1: Ja, ja, maar ja.
0: Je gaat geen lelijke vrouwen daten, toch? Of,
1: ik bedoel meer van, ik zou denken, je moet in zo'n gouden kooi. Als je met hem een relatie krijgt. Ja, van, dan moet je hem wel echt heel leuk vinden om dat aan te gaan, zeg maar.
0: Het is natuurlijk ook wel interessant zo, man, hè? Met de beveiliging erbij en overal staan auto's klaar. Een hele rambam.
1: Ja, maar als hij even langskomt voor een, een booty call... dan weet wel de...
0: Een horizontale ontspanning.
1: Ja. Dan weet het hele paleis het.
0: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Goed, in ieder geval. Dat is waar je allemaal alweer vandaag 38 jaar geleden. En nou, je weet, de budgetten bij de omroep staan onder druk... Maar op de een of andere manier lukt het ons nog altijd om het NPO Huisorkest in stand te houden. Ze hebben weer een hele bekende Radio 2 hit in een klassiek jasje gestoken.
2: Van orkest tot verpest.
0: Als je me kent, meteen bellen 0800-1122. Direct kom je bij ons in de uitzending. Schuif van de telefoon staat open. Maak kans op de rinkel, kinkel, eye catcher. Het gaat om dit fragment.

0: vind dat heel erg krap, want dit is een van de dingen waar ik zelf heel slecht in ben. Maar daarom een extra uitdaging aan jou, de uitdaging om te vertellen welke bekende track hier achter verscholen ging.
1: Ik denk dat de mensen hem ook moeilijk vinden, want ik heb nog geen bellers.
0: Oh, kijk. Nou, dat
1: dan wachten we nog even rustig af.
0: 0800-1122.
1: Sommige mensen luisteren met wat vertraging, dus...
0: Ja, dat is soms een beetje lastig als mensen via de satelliet luisteren. Dus hallo, met wie spreek ik hier?
2: Hoi, met Jacob.
0: Jacob, hallo daar.
2: Ik zit te denken aan, volgens mij is het Chelsea, maar ik weet alleen de band even niet, die Engelse band, maar...
0: Wat zei je, sorry?
2: Chelsea is de naam van de track.
0: Nee,
2: oh.
0: Nee, is niet goed.
2: Oh, oh.
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee. Bedankt voor het bellen. Yo, Jacob, see you later, alligator. Nee, het is dus moeilijk. Dat is een duidelijk ding. Goedemorgen, met wie?
3: Ja, hallo, met Paul.
0: Paul, hey Paul.
3: Ja, hallo.
0: Zeg het dus.
3: Ik dacht The Killers met Mr. Brightside.
0: Ik word gek. Morgen, ja. Ongelooflijk, Paul. Is dit iets waar je goed in bent of viel het kwartje gewoon automatisch bij je?
3: Nee, eigenlijk, ik
0: vond
3: dat echt pas op het allerlaatste, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja,
3: dus.
0: Oké. Ja.
3: Hij was lastig.
0: Hij was lastig, hè? Hij was lastig, ja. Hey, wat zijn je plannen, Paul, voor deze prachtige zon over grote dag?
3: Straks een lekkere fotoshoot met de familie.
0: Oh, hey, wat leuk. Doe een hele professionele fotoshoot, doe je?
3: Ja, als het goed
0: is
3: wel, ja.
0: Oh, gaan jullie ook naar buiten of is dat binnen in een studio?
3: Nou ja, met dit weer buiten ook.
0: Ja, dat zou ik wel even lekker doen, ja.
3: Ja, dat bedoel ik.
0: En het is nog een speciaal doel dat je dat doet?
3: Nee, ja, moederdag cadeautje nog.
0: Hey.
1: Oh. En hebben jullie een kleurthema, Paul? Met kleding en zo, of dat niet?
3: Ja, helaas wel. Dan kreeg ik ook commentaar op. Want iedereen moest weer naar het winkel.
1: Wat is het thema?
3: Ja, gewoon natuurtinten eigenlijk. Beetje dan.
1: Natuurtinten.
0: Nee. Natuurtinten. Ja, heel erg hip.
3: Heerlijk.
0: Ja, ja. Zeg, luister je ons vaker naar de show, Paul?
3: Ja, wel eens, moet ik zeggen.
0: Nou, oké. Misschien ken je de tekst. Dan mag je mee brullen. Jij krijgt van ons de officiële Rinkel de Kinkel.
3: Nee, ik moet heel duidelijk zeggen dat ik hem niet weet.
0: Ja, het geeft niet. Heel goed voor mijn zelfvertrouwen.
1: Oh,
0: voor mijn geld.
3: Sorry.
0: Nee, maakt niet uit. Ik krijg hem gewoon lekker niet. Nu.
1: Oh.
0: Nee. I catch him.

iets anders zeggen, maar ik pas mijn zin even aan. Zal ik het bezig, want deze draai ik graag. Michael McDonald, Kenny Loggins en Charlie Puth. En passend bij het...

0: NPO Radio 2. Ik zei het al, een van de lekkerste van dit moment. Charlie Puth, Bob Marley, Funkstar Deluxe komt er zo direct aan, dames en heren. Maar misschien ken je die Robert Janoff van B&B Vol Liefde. Hij deed mee in 2024 met zijn B&B in Schotland. Hij heeft nu een beetje een minder romantisch aspect ontdekt in zijn leven. Hij zit ook in een veel minder romantisch programma, namelijk Ontmaskerd van Kees van der Spek. We hebben een kleine tip voor je van de Rinkel de Kinkel redactie. Hij zegt te zijn opgelicht door een dame waar hij lang een affaire mee heeft gehad. En hoe de vork precies in de steel zit, dat gaan we maandag zien. Dan wordt de aflevering uitgezonden. Dus Kees van der Spek die zit er bovenop. En ik zat op Instagram te scrollen. Kreeg daar in het kader van het mooie weer een gratis tip van een arts in opleiding. En die wil ik graag met jullie delen. Zij zegt:
1: als ik nog één keer vandaag een tomaatje, morgen chocolaatje hoor, dan word ik gek. Vandaag een tomaatje, morgen kans op huidkanker. Ook één keer verbranden geeft je al risico.
0: Ja, waar het om gaat, het is dus, als je het niet weet, een uitspraak die nu rondgaat. En hoe zit het ook alweer?
2: Nou, ze zeggen dan inderdaad: vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje. Dat betekent dus dat je vandaag verbrandt en dan morgen lekker bruin bent.
0: Nee, dat is helemaal niet goed.
2: Nee, dat is verschrikkelijk slecht voor de huid. Dus smeer je goed in. Dat is gewoon altijd het devies.
0: Ja. En voor onze nieuwslezer, onze Ginger nieuwslezer Sydney Dijkers, die is Ginger smeer dubbel, Sydney.
2: Ja, Sydney moet zichzelf insmeren, denk ik, als hij achter het glas van de NOS-gebouw zit.
0: Maar het is wel goed, want de UV-index, wat zei ik nou net, het is wel matig vandaag.
2: Ja, vind ik raar. Ja, dat vind ik ook dat raar. Heel raar.
0: Volgens mijn watch, ik weet niet of mijn watch er helemaal goed bij zit.
2: Maar. Ja, ik weet niet hoe erg op de hoogte Apple is van dit soort dingen.
0: Zomerse dag vandaag, zomers, met veel zon. 25 tot 29 graden. Ja, ik zing gewoon even uit, volle borst.
3: Zo'n mooie dag als vandaag moet het altijd zijn.
0: Yo, 27 graden in Hillbilly Dorp en hier is Mister.

0: dat hadden die gasten van Funkstar Deluxe gedaan. En op een hele goede manier. Oude track van Bob Marley gepakt. Helemaal verbouwd. The sun is shining. En die zon is lekker aan het schijnen vandaag. Vergeet dus niet te smeren. Ik zei het al tegen je in de voorgaande aankondiging. Hou het goed in de gaten. Bij mij, ik heb al sommige delen van mijn lichaam steken uit. Die moet ik extra insmeren. Zo heb je bijvoorbeeld mijn neus. Mijn neus, die steekt behoorlijk uit. Als ik die niet insmeer en ik ga een rondje hardlopen, meteen rood. Echt. Mijn advies, vergeet de uitstekende lichaamsdelen niet. Ja, zo kom ik zonder bijbedoelingen terecht bij Dolf Jansen. Hallo.
1: Ik haakte af bij de zin, sommige van mijn lichaamsdelen steken uit. Daarna was ik gewoon weg. Toen was je
0: al weg.
1: Toen ging je ook nog hardlopen. Ik denk, Hoe doe je dat allemaal? Hou je het allemaal in de hand, man? Het is zo knap. Maar goed insmeren, hè? Heel goed insmeren.
0: Ja, smeren. Dat is het advies.
1: Heel belangrijk. Wij gaan spijkers van koppen maken. Wij zijn allemaal goed ingesmeerd. We zitten in de Florida in Utrecht. Blackbird is hier. Haar nieuwe plaat is gisteren uitgekomen. En die gaat gewoon nieuwe liedjes voor ons spelen. En ik heb één vraag voor jou. Zou jij doping gebruiken om jouw sportprestaties te vergroten, te verhogen? Dat je harder gaat, sneller, meer uitstekende delen?
0: Dat zou ik wel doen, ja.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Want wij praten over de Enhanced Games. Die zijn morgen. Dan doen alleen maar atleten mee die zwaar aan de doping zijn. En dan heel hard gaan lopen en gewicht heffen en zwemmen.
0: Geweldig.
1: Dat is wat het is, ja.
0: Ja.
1: Maar goed, zijn keuzes. En insmeren.
0: Ja, insmeren. Zijn ze ook heel agressief, die lui? Want dat hoor ik wel eens. Als je veel doping gebruikt.
1: Ja, dat zou kunnen. Je schijnt er een heel klein piemeltje van te krijgen en agressief van worden.
0: Dus dat heb ik.
1: Keuzes. Het zijn keuzes.
0: Het zijn keuzes. Ja, je moet het zelf weten. Uiteindelijk, je beslist het zelf allemaal. Straks.
1: Naturel, mensen. Naturel.
0: Spijkers met koppen. Yes, deze radiozender.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
5: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan €2 miljard.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
17: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
18: Allsafe. Geeft ruimte.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Het is nog niet eens 12 uur en ik mag al tegen u praten. Dat is wat het is van Rex Spijkers met koppen. Jesse van Schaik werd gearresteerd door het Israëlse leger met zijn hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Zij schuift aan met haar vader en Blackbird, om het wat te noemen, staat hier achter mij met band en fijne nieuwe liedjes. Ondertussen is het toch steeds geen 12 uur en toch het nieuws van dat tijdstip met Suzanne de Vries.
21: Goedemiddag Dolf. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen gaan naar een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat, is nog niet bekend. Het Rode Kruis maakt zich ondertussen nog steeds zorgen.
22: Mensen hebben rust nodig. Dit gaat om mensen uit Gaza die een paar dagen geleden nog tussen de verwoeste gebouwen stonden. Mensen uit Jemen die zeggen, anders was ik dood geweest. Dus dan beter hier op het gras. Ze verdienen rust. Dus we doen dan nogmaals maar een keer de oproep aan gemeenten. Toon solidariteit, toon medemenselijkheid. En zorg ervoor dat deze mensen de plek krijgen die iedereen zou moeten verdienen.
21: Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden nog dat minister Van den Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda. Daarmee streed ze voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om meer dan 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat was een groot verschil met een jaar geleden, want toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu vaker achter een wolfwerend hek. En een feestje in Groningen, want het stadspark daar bestaat 100 jaar. Eigenlijk al langer, maar een eeuw geleden werd er een groot paviljoen geopend. Dat wordt dit weekend in Groningen goed gevierd, zegt en zag verslaggever Mark Robin Visser.
0: Gefeliciteerd allemaal.
1: Wat vindt u ervan?
0: Vindt u het mooi? Een moderne skatebaan, of niet?
1: Ja, ik vind het vrij modern, ja. Zeker weten. Ja.
0: 100 jaar geleden was dat hier nog niet, hè? Jullie weten dat het park 100 jaar oud is?
1: Oh, serieus? Ja. Oh, dat wist ik niet.
0: Oh, ik dacht dat jullie daarom het bier open hadden gemaakt.
1: Nee, dat is bij ons altijd feest. Dat is bij ons altijd feest.
0: Nou, dit weekend dubbel feest.
1: Nou, dan gaan we er wel even op drinken, denk ik.
0: Dacht ik ook.
1: 100%.
21: Ja. Ja, het weer dan nog. Het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Dan naar de ANWB, daar zit Erik Evengroen. Erik, is dat druk op de weg naar de stranden?
3: Nou, Suzanne, onder andere. Maar het is eigenlijk in heel Nederland wel druk met recreatieverkeer. Want in totaal staat er zo'n 130 kilometer file. En de meeste hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 5 tot 10 minuten. Maar er zijn uitzonderingen. Om te beginnen de A4, daarna richting Rotterdam. Ik loop het Benelux zo'n 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud. De A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg ook 10 minuten vertraging. De andere kant op dezelfde A12, vanaf Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven doe je er ook een kwartier langer over. En tenslotte de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen het knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is ook dicht. De parallelbaan is wel open, maar daar heb je bijna een half uur vertraging.
23: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
24: Ster. Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
25: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
26: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
27: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
28: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
29: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
31: Yes, hij doet het.
32: Ja hoor, dat kan zeker.
33: Roger!
30: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een
6: bar? Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen... de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam... Jouw Veneta.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Spijkers met koppen.
2: Dit is het onwaarschijnlijke geluid van een warme zaterdagmiddag op NPO Radio 2. Willemijn.
3: Zometeen, we gaan sporten met doping. We duiken in de actieve herinneringen van politici. En Gaza-activist Jesse van Schaik is hier. En haar vuurtje is nog lang niet gedoofd.
2: Dat is wat het is en nog veel meer. Zij Willemijn, ik ben dorp in de Spijkers met Koppen. Hier is Blackbird.
1: Spijkers met Koppen.

0: Vorige week hadden we ook al zo'n dame die ik het liefst wil zijn. En nu hebben we er weer zo eentje.
1: Blackbird!
0: Blackbird!
1: Nieuw plaat uit, nieuw plaat heet Do You Read Me. Vanavond presenteren ze hem hier verderop in Tivoli Vredenburg. En nu gewoon de nieuwe liedjes hier al bij Spijkers.
0: En
1: met
0: lekker
1: koppen.
0: Dansbaar.
1: Lekker dansbaar,
0: en
1: fijne,
0: lekker dansbaar.
1: Fijne plaat van
0: Heerlijk.
1: Blackbird.
0: Body language. Mm. Goed begin. Goed, morgen beginnen in Las Vegas de Enhanced Games.
1: Yes.
0: Een sporttoernooi waarbij deelnemers echt alles uit de kast mogen halen om records te breken. Echt alles ook. Doping.
1: Ja.
0: De oprichting van deze dopingspelen zien er zelf weinig kwaad in, de oprichters. Maar professionals en sportliefhebbers zijn kritisch over dit toch wel tamelijk bizarre project. Volkskrant-journalist Erik van Lakerveld dook in de organisatie van dit evenement. En sportarts Guido Vroemen, goeie naam, weet wat je als sporter veilig kan spuiten en slikken. En Dolf heeft vanochtend een extra banaan gegeten om enhanced dit gesprek in te gaan.
1: Zeker, heren, welkom. Ja, lach maar. We praten over een sporttoernooi met doping. Terwijl er in de topsport al heel lang wordt gestreden tegen doping en dopingbestrijding en dopingcontroles, et cetera. Wie bedenkt dit? Wie haalt dit in zijn hoofd?
2: Ja, dit is een Australische zakenman, Aaron D'Souza. Volgens hemzelf is hij een amateurfietser. Ik kan er weinig over vinden, maar kennelijk, hij was een keer in de sportschool. Hij was een heel gespierde man. En hij vroeg aan die man, hoe kom jij zo gespierd? Ja, ik heb wat medicijnen van de dokter, waardoor de spieren wat toenemen.
1: Ja.
2: Wil je het nummer van mijn dokter hebben? Vroeg hij aan die D'Souza. D'Souza, nee, dat hoeft niet. Maar toen is hij wel gaan denken van de mens kan sterker zijn dan op een boterham met pindakaas.
1: Ja, dan praat je bijvoorbeeld over anabolen en aanverwante andere
2: Zeker,
1: zaken.
2: Ja.
1: Betrokken is een man die heet Balaji Srinivasan.
2: Ja.
1: Ik zeg het gewoon nog een keer, Srinivasan. Hij zit in de hoek waar ook mensen rond Donald Trump heen zitten. Die praten over de mens als misschien wel onsterfelijk, steeds sterker, steeds beter, steeds groter. Peter Thiel, een naam die je zou moeten kennen, zit er ook bij. Wat willen deze mannen?
2: Ja, die mannen komen allemaal uit de crypto-tech-libertarische hoek.
1: Ja.
2: Het idee dat regels en overheid, daar moet je eigenlijk niks van hebben. Het gaat erom dat je zelf alles creëert. Het liefst met heel veel geld verdient. Daar gaat het natuurlijk ook om. Donald Trump Jr. zit er ook bij. Die maakt het
1: zelfs de
2: verbinding met dus de MAGA. Dus Make America Great. Nou, Make the Mens Great. Hè.
1: Yes.
2: Dus het is lak aan regels. Gewoon doen wat je wil.
1: Het draait om uitmuntendheid, innovatie en Amerikaanse dominantie op het wereldtoneel.
2: Ja, dat zegt Trump Jr. Ja,
1: ik citeer hem elke dag één keer gewoon. Voor de zekerheid. Guido, jij zit in de fietswereld en daar ben ik blij om. Anders zou ik denken, wat heb je aan? Jij bent op de fiets gekomen, waar vandaan?
3: Amersfoort.
1: Oké, dat viel mee. Of heb je wel nog een heuveltje gepakt op de heuvelrug nog even een extra?
3: Ja, eentje, maar dat viel wel mee hoor.
1: Je hebt een serieuze fiets bij, zag ik boven staan. In de fietswereld, zeker het profielrennen, wordt vaak over doping gesproken, is ook van alles gebruikt. Hoe kijk jij naar dit idee überhaupt? Doping gebruiken om sneller, hoger, verder?
3: Ja, als je het gaat vergelijken met wereldrecords breken, dan is het eigenlijk gewoon ten opzichte van de, zoals het hoort, is het gewoon not done.
1: Omdat je geen doping mag gebruiken?
3: Precies. Weet je, dit is vals spelen.
1: Ja.
3: Dat is gewoon waar
1: maar
3: het om gaat.
1: Maar wij weten nu dat al deze atleten in die zin vals spelen, want allemaal zijn ze zwaar aan allerlei dopings.
3: Ja, maar dat wil dan niet zeggen dat je denkt, nou, laten we het allemaal vrijgeven. En dan gaan we ook niet meer controleren. Want dan krijg je natuurlijk dat iedereen maar wat gaat doen. En dat heeft natuurlijk heel veel risico's. Want daar weet je dus ook niet meer wat iedereen aan het doen is.
1: Hoeveel ze gebruiken, hoe gevaarlijk het is.
3: Want, ja, normaal gesproken kun je beter één pilletje nemen en daar word je beter van. Maar wacht even, als ik er dan 100 neem, dan word ik misschien wel 100 keer zo goed.
1: Juist, of je gaat dood.
3: Of je valt om.
1: Mooie keuzes. Even over atleten. We praten over drie sporten die ze gaan doen. Althans, drie varianten. Ze gaan zwemmen, gewicht heffen en sprinten.
2: Juist.
1: Niet tegelijkertijd overigens, maar drie aparte sporten. Wie doen hier aan mee?
2: Ja, ze hebben vooral, daar had ik het met Guido voor de uitzending ook over. Ze hebben vooral zwemmers weten te strikken. Waarschijnlijk omdat er in het hoogste niveau zwemmen relatief weinig te verdienen valt.
1: Ja.
2: Maar goed, er zitten een paar oude Olympisch medaillewinnaars tussen.
1: Echt serieus goede zwemmers?
2: Serieus goede zwemmers. En bij de atletiek, dus de 100 meter, zitten er twee bijzondere sprinters bij. Fred Curley, twee keer op het podium op de Spelen. Eén keer wereldkampioen. En Marvin Bracey Williams. Die twee stonden samen op 1 en 2 op het WK in 2022...
1: Waarom doen mannen die dat niveau hebben bereikt, in dit geval de 100 meter, maar ook bij zwemmen. Waarom doen die mee aan dit spektakel?
2: Curly en Bracey Williams zitten al in een dopingprocedure. Dus Bracey Williams is al 45 maanden geschorst. Curly heeft al een voorlopige schorsing vanwege het missen van zijn whereabouts. Dus die denken, ja, die verbranden gewoon de schepen achter zich en denken, dan kunnen we nog cashen.
1: Want we praten ook over de mogelijkheden van groot geld verdienen als je presteert morgen.
2: Juist. Op de 50 meter vrij, mannen en vrouwen zwemmen. De 100 meter mannen en vrouwen sprinten, is de bonus voor een wereldrecord, wat dat ook betekent buiten de context van een normale bond, maar goed, is $1 miljoen.
1: Ik zie een aantal mensen die gaan hun zwembroek aantrekken. Nou ja,
2: en het winnen van het wedstrijdje, morgen is $250,000.
0: Maar als je meedoet en je wint niet, dan ben je wel de lul voor de rest van je leven. Want dan heb je meegedaan aan deze spelen. Dan neemt natuurlijk, of deze wedstrijden, neemt toch niemand meer serieus, ooit?
2: Nee, dus dat klopt. En tegelijkertijd kan je bijvoorbeeld bij het zwemmen, ze hebben een zwembad aangelegd, speciaal voor deze wedstrijd. Die is maar 4 banen breed. Dus ze doen aan elk onderdeel 4 zwemmers mee. En de nummer 4 krijgt uit mijn hoofd nog $75,000.
1: Dus zelfs ik zou $75,000 kunnen verdienen als ik de overkant haal. Dat is dan wel een ding.
2: Exact.
1: We praten over drugs, op doping. Ik wil nog weten wat ze gebruiken. Maar het is sport, maar het is gevaarlijk om doping te gebruiken. Is dat zo? Is het gevaarlijk of kan het geen kwaad?
3: Per definitie is het niet gevaarlijk. Ze gebruiken stoffen die ook in de medische wereld gebruikt worden bij mensen. Alleen hier worden natuurlijk, zeker normaal gesproken in de sport, mensen die doping gebruiken, die gebruiken het in hoeveelheden die niet in normale clinical trials worden gebruikt. 100 keer zoveel, dat is altijd beter. Meer is altijd beter.
1: Ja.
3: Er wordt niet verder dan. Kijk, nu zeggen ze, we worden ook gecontroleerd. Dat is medische begeleiding. Alleen, je weet hier verder niet ooit iets van wat. Nou ja, wat gebeurt er dan over 5 jaar? Ik zet bepaalde zaken aan en zie me aan om eiwitten te maken. Die ontsporen misschien wel.
1: Jij bent sportarts. Jij weet hoe goed sport kan zijn, maar ook hoe gevaarlijk. Wat kan het gevolg zijn? Er is één atleet, Marius Kusch. Je kent hem niet. Marius Kusch, een goede Duitse zwemmer. Die heeft voor de zekerheid zijn sperma laten invriezen voor de wedstrijd, omdat hij niet zeker weet hoe hij eruit komt.
3: Ja, dat kwam vanuit zijn vriendin, hè?
1: Zijn vriendin
3: zei dat inderdaad. Maar ja, als je heel veel testosteron gebruikt, dan gaat je eigen testosteron aan, maar gaat omlaag. En als je dat heel lang gebruikt, stopt dat gewoon. Je kunt er onvruchtbaar van worden. Je kunt er alle andere zaken van krijgen. Dus hij dacht van, of in ieder geval zijn vriendin dacht, wacht even, misschien willen wij nog wel kinderen. En jij doet het nu wel, we kunnen misschien veel geld verdienen.
1: Als jij praat, zijn er opvallend veel ambulances. Is daar enige verband tussen?
3: Ik durf het niet te zeggen, maar ik hoop het niet.
1: Wat gebruiken ze?
0: Ik wil toch één ding. Ik snap gewoon niet, waarom wordt dit nou georganiseerd? Wil die Pieter Thiel laten zien?
1: De mens kan alles, de mens kan meer.
2: Nou ja, dat is de soort van de filosofische onderlaag die ze eronder proberen te leggen. Maar als je naar de website gaat van de organisatie, dan bieden ze daar ook voedingssupplementen en dus ook
0: doping aan.
2: Ja. Dus het is gewoon een soort manier om producten
1: shit te verkopen.
2: Te verkopen.
1: Weten wij zeker dat het zwembad 50 meter is? Weten wij zeker dat de baan 100 meter is? Weten wij zeker dat de gewichten wegen?
3: Ze zeggen van wel.
1: Ja, ze zeggen van wel.
2: Ik mocht het nakomen meten, zeiden ze.
1: Dus de afstanden kloppen.
2: Ze vonden het een belediging dat ik het vroeg. Of de baan niet 99 meter is. Of afloopt. Want dan ga je harder.
1: Iets gebruiken om harder te fietsen?
3: Nee, ik niet. Maar je moet het doen met wat je hebt. En daar kun je slim voor trainen. Doe je zelf ook.
1: Ja.
3: Maar als je denkt,
1: goede voeding, goede rust.
3: Exact.
1: Zaad invriezen, gewoon de basis.
3: Dat zijn de basisdingen.
1: Ja.
3: Maar als je denkt, ik ga van mezelf. Ik ben een werkpaard en ik wil een racepaard worden. Ja, dat gaat niet lukken.
1: Ga je kijken?
2: Nee, ik ga niet kijken.
1: Ga jij kijken?
3: Nee.
1: Maar er gaat iets gebeuren wat we nog nooit gezien
3: uiteraard,
1: hebben.
3: Gaat
1: een man met een fucking motorboot gaat de 50 meter.
3: Nou, dat weet ik niet. Ja. Maar er zit ook nog. Bij het zwemmen heb je ook nog een pak.
1: Juist, waardoor je op het water zo'n beetje.
3: Dat scheelt ook nog.
2: Ja, want vorig jaar heeft Golomeev al een poging gedaan. Hij kwam 200ste onder het wereldrecord op de 50 meter vrij. Met zo'n drijfpak.
1: Ja.
2: Die een paar jaar geleden in het zwemmen
1: verboden zijn. Verboden zijn om met op het water dreven in plaats van erin.
2: Maar weet je de tijd?
1: Natuurlijk niet.
2: Heb je ervan gehoord dat het
1: echt
2: zo was?
1: Niet. Nu jij het zegt.
2: Dus volgens mij boeit het uiteindelijk niemand dat zo'n wereldrecord.
1: Wij willen gewoon atleten zien die iets presteren en niet met spuit en shit. Ja. Dankjewel Guido Vroemen, dankjewel Erik van Lakenveld. Dankjewel.
4: Spijkers met koppen.
1: Ja. Dankjewel. Goed verhaal. Morgen dus Enhanced Games. U hoeft niet te kijken, maar u mag wel kijken. En dit programma is volledig clean. Maandelijkse luchtalarm. Het maandelijkse luchtalarm gaat verdwijnen. Vanaf 2028 gaan we dat zonder loeiende sirenes op de eerste maandag van de maand doen. En komt er als kabinet ligt iets nieuws voor in de plaats. Dus in plaats van het luchtalarm. Maar eigenlijk weet niemand precies wat dan. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid wilde daar graag zelf tekst en uitleg over geven. Ik vind het dapper. Bij mij aan tafel. Goedemiddag, minister Van Weel.
5: Goedemiddag, meneer.
1: Luchtalarm verdwijnt, maar ja, ik zei al, er is nog geen nieuw systeem. Dat voelt een beetje alsof u eerst de brandweer opheft en zegt, maar later komen we met water.
5: Nee, zo moet u dit niet zien. Kijk, dat huidige luchtalarm is gewoon niet meer van deze tijd. Het is grof, mechanisch, weinig verfijnd.
1: Maar goed, als er een gifwolk hangt, dan zoek ik ook geen verfijning.
5: Nee, maar het is wel zo. Dat geluid is meteen heel absoluut, heel heftig. Mensen schrikken zich rot.
1: Ja, dat is ook een beetje het idee van een alarm.
5: Nee, ja. Je wilt mensen alleen waarschuwen. Je wilt ze niet alleen waarschuwen, je wilt ze ook geruststellen.
1: Ja, doet de VVD al jaren, vooral zichzelf. Maar even voor de luisteraar. Kunt u even nog één keer laten horen hoe het huidige luchtalarm klinkt?
5: Nou, dat lijkt me niet nodig.
1: Nou, ik vraag u dat, want wij mogen dat geluid niet afspelen op de radio. Want dan denken mensen thuis meteen dat er iets aan de hand is. Dus daarom vraag ik het aan...
5: Ja, nee, precies. Dus daarom hoeft dat volgens mij ook niet.
1: Maar voor de luisteraar is het wel prettig als u nog heel even laat horen. Wat is er nou volgens u mis met het huidige luchtalarm?
5: Nou, goed. Daar gaat-ie dan.

0: Dus.
1: Nou ja, precies dat dus. Meteen iedereen rechtop in bed. Meteen paniek. Dat kan best een tandje minder
0: hysterisch. Wat zou u willen? Wat zou u willen? Iets vriendelijkers?
1: Ja, iets frissers. Iets eigentijds. Iets dat zegt, let op, maar verlies u zelf niet.
0: Oké. Dus niet...
1: Precies, niet dat. Nee,
0: maar meer?
1: Meer iets van... Oeh.
0: Minder... Dit klinkt alsof iemand heel voorzichtig probeert een ambulance na te bootsen. Mag ik het al zo zeggen?
1: Ja, maar dat is precies de richting. Okay. Minder paniek, meer begeleiding. Okay. Ik heb door mijn jaren bij de VVD ook wel geleerd om rustig te blijven als alles om me heen in brand staat.
0: Dus het moet niet echt een alarm zijn, maar meer, zegt u, een geruststelling.
1: Nou, als u het zo plat maakt, klinkt het belachelijk. Maar je zou best kunnen denken aan iets als... Lieve mensen, er is mogelijk iets gaande, maar blijft u rustig.
0: U wilt geen luchtalarm, u wilt een lieve voice-over.
1: Nou ja, een stem heeft wel voordelen. Een stem kan context geven, richting, duiding.
0: Wat voor stem praten we over?
1: Nou, rustig. Herkenbaar, niet te scherp, iets sussends.
0: U bedoelt eigenlijk uw eigen stem?
1: Nee, dat zeg ik helemaal niet.
0: U omschrijft uzelf als een Amber Alert vacature tekst voor rampspoed. Mag ik het zo samenvatten?
1: Nou, ik heb natuurlijk van mezelf al een licht sussend stemgeluid.
0: Zeker.
1: Een kleine slits, dat weet ik ook wel. Maar in dit geval werkt dat juist in ons voordeel.
0: Dus vroeger had je een sirene en nu krijgen we een slissende samenvatting van een crisissituatie.
1: Nou, dat valt reuze mee. U chargeert, maar bedoelt soms iets van... Sluit rustig uw ramen.
0: Ja.
1: Schuift u zich schuil in de veiligste situatie.
0: Prachtig.
1: En blijft u vooral samen scherp.
0: Het is echt mooi. We worden straks beschoten door een ASMR-fragment.
1: Nee, maar hoort u hoe rustig dat
0: is?
1: Hoe
0: rustig.
1: Veilig? Dat is toch een heel ander gevoel dan...
0: Ja. Wow. Oh, u doet dit opvallend goed na. Heeft u het vorige luchtalarm zelf ingeschreeuwd, of wat?
1: Nou, dat zou je as such kunnen zeggen, maar daar kan ik niet over loslaten.
0: U wilt gewoon dat als Nederland de komende decennia gevaar loopt, uw stem uit de lucht komt vallen. Uw stem, u zoekt geen nieuw luchtalarm, u zoekt vereeuwiging. Van Weel, met extra Buma-inkomsten ook nog eens een keertje.
1: Nou, ik zeg niet dat ik daar financieel iets aan over wil houden, maar als uw stem straks ruim 4000 keer per maand door Nederland klinkt, is dat natuurlijk ook niet onverdienstelijk.
0: Maar goed, het maakt allemaal niet uit, want tegen 2028 bestaat dit kabinet waarschijnlijk toch al lang niet meer.
1: Precies! Ja, dan is mijn kostje gekocht.
0: Minister Van Weel, dank u wel. Precies dat. Ruim een maand geleden zette de Global Summit Flotilla koers richting Gaza. Met aan boord dubbele punt medische hulpgoederen, voedsel. En een groep vastberaden activisten, hulpverleners met als doel... om via zee de Israëlische blokkade van de Gazastrook te doorbreken. Deze week werden de opvarenden van de flotilla met geweld... van bootjes gesleurd, ingerekend op het Israëlische leger. Die overval gebeurde illegaal, volledig illegaal in internationale wateren... 100 kilometers van de Israëlische kust. Laat ik de sleutelwoorden nog een keer herhalen voor wie met een half oor luistert. Internationale wateren, 100 kilometers van de kust, volstrekt illegaal. Dan heeft u een beeld en het gebeurde al voor de zoveelste keer. Willemijn, die zelf al bang is voor de boa op de pont over het IJ... gaat in gesprek met Jesse. Jesse die hardhandig door het Israëlische leger van haar boot heeft geplukt... en met haar vader Frank, die thuis met zweethandjes toe moest kijken... hoe zijn dochter werd ingerekend.
2: Welkom. Juist, dochter, vader, goedemiddag. Hi. Jesse, wat goed dat je hier zit. Gisteravond 10 uur landde je op Nederlandse bodem.
3: Klopt.
2: En nu zit je hier.
3: Klopt.
2: Eerst maar even gewoon een hele normale vraag. Hoe is het met je?
3: Relatief goed. Maar goed en woedend en verdrietig. Fysiek relatief goed ook. Mm-hmm. Mijn duim doet pijn en mijn schouder ook. Elke keer als mensen me knuffelen moet ik zeggen... Ah, linkerschouder. maar verder vooral woedend, verdrietig. En maar ook heel, heel blij om
2: iedereen te zien. En die duim en schouder, die heb je overgehouden aan wat is het? 16 uur voorover gebogen zitten?
3: Het 16 uur handboeien op mijn rug gebonden hebben. Mijn polsen zijn ook nog steeds, doen ook nog steeds pijn. Dus elke keer als ik klap, denk ik, oh ja. Geschopt en geslagen worden.
2: Ik zou zeggen, laat de mensen voor jou klappen. Ja? Dat is... Ja. En laat ze op een gegeven moment ook weer stoppen. Want dan kunnen wij verder praten. Jesse, we gaan het erover hebben. Maar eerst natuurlijk even naar je vader, Frank. Ik zit me zo voor te stellen thuis. Op een dag komt je dochter Jesse, 21... toch wat anders dan misschien iemand van 68. Kom naar je toe en zegt... Pap, weet je wat, ik ga mee met die flotilla. dan denk jij niet meteen als vader, nou, Jesse, wat een fantastisch idee.
4: Lekker doen.
2: Of
4: nee.
2: Wel?
4: Nou, ja, en, kijk, het zit zo. Jesse is al 7 jaar lang actief eigenlijk. En, ja. En ook rond Palestina heeft ze heel veel gedaan. UvA-protesten, eindeloos veel gedemonstreerd, hebben zelf gedaan. We hebben het ook zelf gedaan, omdat we haar altijd meenamen vanaf dat ze echt een babytje was.
2: Ja.
4: Dus in die zin komt het niet helemaal uit de lucht vallen, maar het is natuurlijk wel, oh, de flotilla, fuck. Dat is echt wel next level activisme.
0: Terwijl normale kinderen zeggen, ik ga drugs gebruiken om topsport te bedrijven. Dan weet je een beetje toch wat je krijgt.
4: Precies.
3: Ja, precies.
4: Ja. Maar aan de ene kant super trots, want we konden gelijk wel inschatten, ja, voor zover dat echt kan, wat het zou kunnen betekenen. Maar ook vrees en bezorgdheid en angst en klamme handjes. Ja, zeker.
2: Jesse, jij studeert geschiedenis. Die heb je een paar weken stilgelegd om uiteindelijk mee te gaan.
3: Ja.
2: Waarom dacht je, ik moet hierbij zijn?
3: Ik moet hierbij zijn, want ik kon gewoon niet anders. Want mijn vader zei, van, ik heb al langer geprotesteerd, zeg maar. Nou, sinds de genocide is begonnen, maar ook al daarvoor. Het is gewoon sinds 1948 is het gewoon onmogelijk wat er gebeurt in Palestina. Maar vooral sinds de genocide gewoon het zien van die beelden. Het gewoon het weten dat het gebeurt. En gewoon, ja, het is dan wel niet fysiek voor onze neus, maar door die beelden, dat iedereen het weet, ik kan dat niet doen. En zeker als geschiedenisstudent. Mm-hmm. Zo van, schrijf over de geschiedenis, lees over de geschiedenis, maar dan, wanneer er iets historisch gebeurt, daar niet zelf wat bij doen. Een soort van passieve houding aannemen. Ja. Dat kon ik gewoon
2: maar
3: niet.
2: Maar tegelijkertijd, als je de krant openslaat, staat de krant bijvoorbeeld ook helemaal vol met Oekraïne. We hebben hier een aantal keer Joris Luijendijk gehad, andere schrijvers. Die gaan daar naartoe met aggregaten, met wapens, met weet ik veel wat allemaal. Waarom kies jij, het klinkt een beetje gek, je kiest, maar waarom gaat dit onderwerp jou zo verschrikkelijk aan het hart?
3: Alle onderwerpen gaan aan het hart. Ik bedoel, Oekraïne, maar ook Soedan, Congo. Zo van, de hele wereld staat de hele tijd in de fik. Mm-hmm. Overal zijn crisissen. En voor mij, ik kan niet anders dan gewoon zoveel mogelijk doen daar tegen te vechten. Alleen, het is fysiek onmogelijk om overal te zijn. Ik kan mezelf niet opdelen, maar als ik het kon, zou ik het doen.
4: Dat is
3: dus
4: waar.
3: Het is nu, het is nu Palestina. Maar ik probeer gewoon overal er tegen te vechten. En nu met Palestina is het gewoon, er was een flotilla, er is een vloot en ik kon mee op die vloot. Dus voor mij was dat nu het onderwerp. Maar voor mij is het gewoon, de hele wereld voelt als mijn thuis waar ik voor wil vechten. Dus het is Palestina, maar het is overal.
0: Ik zag je op camera en je kan duiden waarom je dit doet, wat je nu ook vertelt. Je spreekt ook zowel ons aan, inwoners van een land, je spreekt de regering aan, je spreekt zelfs regeringen over de hele wereld aan.
3: Ja.
0: Omdat ze niks doen. Jij wil, althans dat haal ik uit je woorden, jij wil laten zien, je kunt niet niks doen in zo'n situatie. Je moet wat doen, je moet ingrijpen, je moet maatregelen nemen, je moet et cetera. Dat is wat ik jou hoor zeggen in je.
3: Ja, absoluut. Als je niks doet, dan ben je medeplichtig. En als je medeplichtig bent, als je de beelden ziet, wetende dat jij degene bent die wat kan doen, als in zeker de regeringen. En als ze dan niks doen, dan ben je gewoon medeplichtig aan het laten vermoorden van mensen. En voor mij, dat kan ik niet toestaan. En ook, wat voor mij het sterkste was van de hele vloot, is gewoon dat wij als mensen, als in normale mensen, ja, ik ben geen politicus, ik ben ook zeker niet van plan dat te worden, maar dat wij wat kunnen doen. Wat wij kunnen doen is, met onze eigen handen hebben we boten gefixt, hebben de boten gemaakt en we zijn erheen gegaan. Dat
0: zijn politici die niks doen, medeschuldig. Ja, Dilan Yazulkus werd op een moment aangesproken op een poster ook van dat zij medeschuldig is aan de genocide.
3: Ja.
0: Daar is ze nog steeds boos over. Dit hele kabinet komt voort uit het feit dat zij niet wil samenwerken met mensen die dit misschien vinden. Kun je politici op zo'n manier aanspreken? Zijn politici medeschuldig aan genocide?
3: Ja, dat zijn ze zeker. Want of het nou een soort van, als je buurman valt en je laat je buurman liggen en hij sterft aan een hartaanval, ben je dan medeplichtig? Als mensen vinden van niet, dan mag je dat vinden. Ja. Maar voor mij, als jij met je eigen handen kan helpen, en zeker mensen als Yazulkus, zij kunnen daadwerkelijk iets doen. Het feit dat Nederland is niet alleen passief, Nederland is actief handel aan het drijven met Israël. Nederland is actief aan het investeren in Israël.
2: Daar is gelukkig nu weer iets over gezegd. Hè, dat we in ieder geval, als het goed is, die producten uit de bezette gebieden niet meer hier gaan importeren. Ik wil trouwens nog even iets tussendoor zeggen. Want er zijn ongetwijfeld ook mensen op internet die zeggen, oh ja, ze zullen wel allemaal tegen de Joden zijn. Dat is volstrekt niet het geval. Jullie hebben heel veel vrienden in Israël. Jullie komen daar heel vaak. Nou ja, jullie zijn daar een aantal keer geweest. Nee, laat ik het ook niet. Oh, dat heb ik me daar verkeerd laten vertellen.
3: Ik mag ook nooit meer komen. Ik ben 100 jaar niet meer in Israël.
2: Het gedeelte. Ja, we hebben vrienden in Israël, klopt in ieder geval wel.
4: Nou, we kennen mensen bijvoorbeeld. Nou, we spreken ook echt wel met mensen die Israëlische banden hebben of zelf in Israël gewoond hebben, mensen uit de buurt. En we proberen ook wel echt wel te snappen. Want zeker na 7 oktober was natuurlijk ook heel veel verdriet en woede bij gewoon mensen, Joodse mensen in Nederland. En daar hebben we ook echt wel gesprekken mee aangegaan. Het is alleen, we moeten altijd. Ik ben docent Nederlands op een middelbare school. Ik heb gisteren met mijn klas over gehad. Want ik heb verteld over wat er met Jess is gebeurd. We zijn naar het Nelson Mandela Park gegaan. Want daar om de hoek geef ik les in de Bijlmer. En over vrijheid en hoe je mensen niet weg kan zetten omdat ze een bepaalde huidskleur achtergrond hebben. En dat gaat natuurlijk ook over hoe je over Joden praat. En dat is heel belangrijk. Om dat onderscheid te blijven maken. Je moet niet zeggen, oh, maar de Joden zitten van. Nee, de Israëlische regering. Het is zoals Jesse zegt, een ontoerekeningsvatbaar, genocidaal, psychopathisch regime wat daar zit.
3: Heeft niks te maken met Joden.
4: En dat zijn niet dat ze zeggen dat alle Israëli's fout zijn. Er zijn ook echt acties in Israël voor Palestijnen. Alleen die worden in korte tijd in elkaar geslagen door de Israëlische politie.
2: Maar heel goed, dat onderscheid hebben we gemaakt. Ik wil even, voordat de tijd alweer om is, Jesse, naar wat er is gebeurd. Ja. We hebben het allemaal kunnen zien. We hebben allemaal die flotilla gezien. Op een gegeven moment, jullie zijn op pad gegaan. Toen zijn jullie nog, laten we zeggen, ontsnapt de eerste keer.
3: Ja.
2: De tweede keer, laten we even een klein stapje in de tijd maken. De tweede keer, dat was afgelopen week. Toen lukte het niet meer.
3: Ja.
2: Wat gebeurde er op dat moment?
3: Het was heel vreemd. Ik had net mijn nachtdienst afgemaakt. We hadden verwacht dat we die nacht misschien zouden worden aangevallen. En we waren aan het kijken naar drones. Er waren een paar drones, maar normaal zijn er veel meer, wat ook gek is. En toen die ochtend ging ik bijslapen van mijn nachtdienst. Toen na een uur werd ik weer wakker gemaakt van we zien militaire schepen. Sorry, ik praat dit snel, want er is gewoon veel gebeurd.
0: Maar ik vind je helemaal niet snel praten.
3: Dankjewel.
2: En het is heel lief dat je vader dan... Ja. Dat zie je niet op de radio, doe maar rustig, Jesse.
3: Nee, ik snap het.
2: Je wil heel veel vertellen, ja.
3: Dus we zagen toen militaire schepen en iedereen was een beetje verward. En toen vanaf de ochtend, toen hoorden we eerst berichten van dat boten worden via de radio. Toen hoorden we via de radio Britney Spears. En dan weet je dat je fucked bent. Want de vorige keer had Israël de radio gejamd met Bob Marley. Deze keer Britney Spears. Dat zeg maar wat ze doen is dus onze radiokanalen jammen. En toen kwamen de boten aan. Toen kwam er een... zagen we een speedbootje dichter bij ons komen. En toen wisten we van onze boot van het is afgelopen.
0: Voel je angst? Voel je angst? Voel je woede? Wat voel je?
3: Woede. Ik had geen angst. Want ik dacht gewoon, dit is waarom ik op deze missie ben. Ik dacht gewoon van, het enige wat ik dacht was, ik wil Palestina bereiken. En als ik Palestina niet bereik, is het best wat ik kan doen. Aan de wereld laten zien wat Israël doet. Dus ik voelde geen angst. Ik voelde een soort... woede en berusting daarbinnen. Van dat ik gewoon dacht, oké, ze komen en dat ze me ophalen. En dat er dan gewoon... het enige wat ik voelde was gewoon de hoop dat de hele wereld zou toekijken en het zou weten en er stennis over zou schoppen.
2: We weten inmiddels allemaal wat er... We weten het niet allemaal. We hebben gelezen wat er gebeurd is. Mensen zijn in elkaar geslagen, hebben trappen gehad, zijn heel veel ribben gebroken. Er zijn verhalen van vier vrouwen die seksueel lastiggevallen zouden zijn. Ik las een interview met een Italiaan die ook mee was. Die zei, het was zo angstaanjagend wat er is gebeurd. Ik had op een gegeven moment het gevoel, voor hetzelfde geld schieten ze me in de rug.
3: Ja.
2: Ik kan me niet voorstellen dat je op geen enkel moment hebt gedacht, dit zou wel eens verkeerd kunnen gaan.
3: Ik heb oprecht nooit gedacht van ik kom hier niet meer uit. Maar het ook, elke boot was ook weer anders. Maar ze hebben bij ons wel geweld gebruikt. En ze hadden bij mij voetketen omgedaan. En ze sleurden me een bus uit. En toen ik niet meer kon lopen, omdat ik hield het tempo niet bij. En toen viel ik op de grond en sleurde me gewoon over de grond mee. En ik dacht wel van, het interesseert hen niet of mijn hoofd zeg maar nu tegen een stoelpoot of een stenen muur aankomt.
2: Is alles, dat is natuurlijk een idiote vraag. Dat snap ik ook wel, want je zit hier en je bent gezond. En ik weet ook dat je ook alweer plannen hebt om nog een keer te gaan. Maar is alles het je waard? Alles wat er kan gebeuren, is
3: absoluut.
2: Dat het je waard?
3: Voor mij wel, want het feit, als ik niet zou zijn gegaan, als ik soort van hier blijf, als ik gewoon dagelijks die filmpjes zie, en ook zeker als geschiedenisstudent, ik wil niet alleen de geschiedenis bestuderen, ik wil er deel van uitmaken.
2: Maar je bent ook een dochter en je vader zit naast je.
0: Is het jou ook waard?
3: Ja, maar er zijn ook Palestijnse dochters zijn er ook en die worden dagelijks vermoord. Als in Palestijnse vrouwen van mijn leeftijd, die halen gewoon hun studie niet, omdat de universiteit is gebombardeerd, daarna zij. Het enige verschil tussen mij en een Palestijnse vrouw van 21 is dat ze gewoon daar is geboren.
2: En betekent dat, om het even helemaal door te trekken, dat als jij het leven zou laten, dan is dat maar zo?
3: Nou, dan is dat maar zo. Voor mij niet. Maar voor mij het beste wat ik kan doen met alles waar ik mee ben geboren. Ik heb niks gedaan om te verdienen waarom ik hier ben. Om zeg maar mijn ouders te verdienen en mijn privileges. Ik heb er niks voor hoeven doen. En iedereen heeft het recht waar ik mee ben geboren. Iedereen zou die rechten moeten hebben. Dus het beste wat ik kan doen met mijn rechten is die inzetten. En als ik daarbij het leven laat, dat wil ik niet. Dat is ook niet mijn plan.
2: Nee.
3: Maar ik wil wel blijven vechten en de gevaar houden me niet tegen.
0: En hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, dit is natuurlijk echt een vreselijke vraag. Want het is natuurlijk... Nou ja, het was best wel pittig. En als ik ook nu lees wat je bijvoorbeeld in Parool heeft geschreven, wat er gebeurd is. Het is gewoon moeilijk. Maar ik ben super trots op. En als het gaat, steun ik weer.
0: Je wil als vader, als ouder altijd je dochter, je kind beschermen.
4: Ja, maar
0: dat is wat wij doen. Maar je zegt ook, dit is wat zij moet doen.
4: Ja, maar de hele fucking klering zo is. Alles wat wij hebben hier in het Westen, waar we zeg maar, ons niet eens meer van bewust zijn dat we het hebben. Ons kiesrecht, alles, alle gelijke rechten, de democratie die we hebben, die is bevochten. Toen mensen die gewoon zeiden, en nu is het een keer godverdomme afgelopen.
0: En worden nu weer bevochten.
4: En wordt nu weer bevochten. En dit geldt voor de mensen in Palestina die al 78 jaar elke dag ellende door de baby's vermoord op gruwelijke wijze. Elke week weer, elke maand weer. En Jesse, en ik ben super trots dat ze dat wil doen, dat ze iets kan doen, dat ze iets doet. En dan is dat maar zo.
2: En tegelijkertijd.
4: Dat ze dat wil. En volgende keer als ze gaat, steunen we het weer.
2: En ze gaat weer.
4: Ja, ik ben bang voor wel, ja.
2: Ja, is dat zo?
3: Ik moet wel.
4: Ja.
3: Ja, als de genocide niet stopt, dan moet ik wel gaan. En ik reken erop dat iedereen met mij meegaat. En ik reken erop dat iedereen de flotilla blijft zien. Want als de genocide niet stopt, dan weet ik niet wat ik anders moet doen. Wij moeten de menselijkheid verdedigen. Want als wij het niet doen, dan doet niemand het.
2: Ik hoef het denk ik niet echt te vragen. Maar mag ik een waanzinnig applaus? Frank en Jesse van Schaik. Dankjewel dat jullie hier waren.
5: Met Koppen. Ja, ja, ja.
0: Dankjewel, dankjewel. Dankjewel, Jesse, dankjewel, Frank. Spijker met Koppen. Ik sta naast... Dankjewel. Succes. Ik sta naast, naast Blackbird. Jij maakt liedjes over het leven. Jij hebt een plaat gemaakt die heet Do You Read Me? Die gaat uiteindelijk over contact maken. Over hopen dat mensen contact met je maken. En daar is de plaat over gaan. Als jij dit gesprek hoort, wat gebeurt er met jou?
6: Nou... Jeetje, ja, ik heb hier alleen maar heel veel respect voor. Ik word er ook emotioneel van, omdat ik snap ook helemaal dat als mijn vader mij zou zien gaan naar een land als Israël op dit moment, dat zou hij verschrikkelijk moeilijk vinden. Ik heb hier heel veel respect voor allebei. En wat ik nu denk is, jeetje, dan moet ik het over mijn plaat gaan hebben. Ja, ik zou het inderdaad leuk vinden om iets minder op mijn telefoon te zitten. En ik zou het leuk vinden als de mensen om mij heen minder op hun telefoon zitten. Ik zou het fijn vinden als we veel meer met elkaar praten. En veel meer contact zoeken met elkaar.
0: Het gaat uiteindelijk over, ook dit gesprek gaat over menselijk contact. Wij weten dat er in Gaza en Israël ook heel veel mensen zijn die gewoon met elkaar willen leven en elkaar niet willen doodmaken, et cetera. Nee. Uiteindelijk gaat het over menselijk contact, over hoe wij met elkaar omgaan.
6: Ik denk dat het heel belangrijk is om empathie te hebben. Ook als er dingen ver van ons afstaan, ook als het gaat om andere geloven, cultuur. Ik denk dat wij daar tekort schieten. Omdat wij het gewoon ontzettend goed hebben. Dus ik vind het geweldig dat jullie dit weer op de kaart zetten, mensen uitnodigen en dat we echt horen uit eerste hand hoe het daar gaat. Ja.
0: Dankjewel. En prachtige liedjes is ook van belang. Lieve mensen, Blackbird!

Blackbird, dankjewel. Nog drie liedjes. Nog drie liedjes van Blackbird in deze Spijkerbroek op 12:43. Dat is een tijdstip en zo laat is het ook deze week. Deze week werd bekend dat tot twee keer toe, let op nu, tot twee keer toe een arrestatie op voortvluchtig drugscrimineel Jos Leidekkers. Je kent hem als Bolle Jos. Op het laatste moment werd afgeblazen. Jos werd net niet aangehouden. Blackbird, dankjewel. Nog drie liedjes. Nog drie liedjes van Blackbird in deze Spijkerbroek op 12:43. Dat is een tijdstip en zo laat is het ook deze week. Deze week werd bekend dat tot twee keer toe, let op nu, tot twee keer toe een arrestatie op voortvluchtig drugscrimineel Jos Leidekkers. Je kent hem als Bolle Jos. Op het laatste moment werd afgeblazen. Jos werd net niet aangehouden. Aangeschoven voor tekst en uitleg is officier van justitie Angela. Angela,

0: en ik had het makkelijk kunnen halen.
1: Maar wat ging er dan mis?
0: Ik ben uiteindelijk niet ingestapt.
1: U bent niet ingestapt?
0: Nee, het kon makkelijk, maar ik heb het niet gedaan.
1: Maar u heeft het niet gedaan?
0: Nee, de conducteur stond zelfs klaar bij de deur om het te ontvangen.
1: Waarom bent u dan niet ingestapt?
0: Ja, het voelde gewoon niet goed.
1: Het voelde niet goed?
0: Nee, dit was niet het moment om die trein te nemen. En toen heeft mijn man me hierheen gebracht.
1: Oké, gelukkig maar. U bent aangeschoven om te praten over Bolle Jos. Die verblijft in Sierra Leone. Foto's gezien vorig jaar, beelden. Toen dachten we, nou ja, ze hebben hem. Wat is er gebeurd?
0: Nou ja, we hebben hem inderdaad meer dan een jaar geleden gelokaliseerd in Sierra Leone.
1: Jullie weten precies waar Bolle Jos zit?
0: Ja, echt precies. We weten waar hij verblijft, met wie hij omgaat, hoe hij reist. We kunnen hem niet arresteren in het land zelf. Maar hij reist per boot naar Liberia. Dus dan kunnen we hem aanhouden op de internationale wateren.
1: Oké, en ik begreep dat hier ook speciaal mensen voor zijn getraind.
0: Ja, klopt. Wekenlang, dag en nacht. We hebben een speciaal arrestatieteam, boten, drones. We willen hem echt heel graag, Dolf. En toen ontstond er een situatie waarin aanhouding mogelijk werd.
1: En toen? Hebben jullie hem dus niet aangehouden?
0: Nee. Het doel was arrestatie. Ja. We konden hem aanhouden. En dat hebben we toen wel overwogen besloten niet te doen.
1: Oké, en er was nog een tweede mogelijkheid, begrijp ik?
0: Ja, absoluut. Speciale eenheden van de politie, marine lagen klaar voor de kust van Sierra Leone. Jos was in beeld. Alles zijn op groen.
1: Oké, en toen?
0: Toch niet gearresteerd.
1: En waarom dan niet?
0: Ja, het voelde gewoon niet goed. Nee. Ja, het idee dat ze hem hadden kunnen hebben is ook al genoeg. Hè? Dat is beter dan 90% van alle andere zaken. Ja. Het is eigenlijk ook een beetje zoals bijna vreemd gaan.
1: Vreemd gaan?
0: Ja, je kent dat toch wel, Dolf? Dat je iemand had kunnen hebben, maar dat je ervoor kiest om het niet te doen. Iemand is dichtbij en je had gekund, maar het gevoel is... Nou ja, misschien ken je dat eigenlijk ook niet.
1: Oké. Sorry. Ja, ik denk welkom. Wie bent u?
2: Nou, ik wil toch eigenlijk wel even rechtzetten over die laatste keer dat ze mij zogenaamd te kunnen pakken.
1: Nee. Nee.
0: Wat? Het is Bolle Jos?
1: Bolle Jos. Ongelooflijk.
2: Dag, officier Schampers. Of mag ik Angela zeggen?
1: Sorry. Ho. Dit is meneer Jos, bent u het echt?
2: Wat zei jij?
1: Ja.
2: Ah, zeg jij maar Bolle, hoor. Zie schrik, Hans.
1: Maar mevrouw Schampers, hij zit nu naast de... Pak hem.
0: Ja, dat zou nu wel een goede gelegenheid zijn, ja.
2: Pak me dan.
1: Het kan toch, het kan nu.
0: Ja, het zou kunnen, maar we doen het niet.
2: Ik zit er klaar voor, Angela.
0: Oké, je krijgt 10 seconden voorsprong. Dan gaan we 1, 2, 3. Kijk, mooi uit, Dolf. Zie hem gaan. Dat doe je het voor, hè. Nu kan je zeggen van, ik heb hem 3 keer bijna gepakt. En die 4e keer, die is nog leuker. En anders zou het nu klaar zijn. En al die mensen die hier werk aan hebben, Dolf.
1: Dankjewel, Angela Schamper. Precies dat. 1247 en Bio Radio 2. Fijn dat je erbij bent. BNN VARA, goed nieuws. Goed nieuws. Het is eindelijk tijd voor die langbeloofde tribunalen waar Forum kiezers en je buurvrouw met haar dromenvanger en een anti-5G-sticker al zo lang op wachten. Parlementaire enquête corona is aanstaande uitroepteken. Betekent dat hoofdrolspelers Rutte, De Jong, Grapperhaus zich moeten verantwoorden voor hun misdaden tijdens de coronacrisis. Maurice de Hond trouwens ook, maar die zou ik voor hele andere thema's ondervraagd willen zien. Afijn, machtsinstrument van de democratie gaat uiteindelijk optreden. Ja, ik probeer het wat sexier te maken dan het is. Het zijn natuurlijk geen tribunalen, geen veroordelingen. Er zijn geen arrestantenbusjes die Mark Rutte van zijn fiets komen trekken. Nee. Commissie onder leiding van VVD-Kamerlid Daan de Kort omschrijft hun taak als volgt. Quote, het doel is om te leren van de ervaring uit deze crisis om beter voorbereid te zijn op eventuele volgende crisis. Dat zijn echt stevige woorden. Willemijn Veenhoven, die tijdens de pandemie regelmatig op illegale huisfeestjes was te vinden. En ik heb daar beelden van. Dat spreekt met parlementaire enquête fanboy en hoogleraar bestuurder Wim Voermans, de ins en outs van de coronacommissie. Welkom.
3: Parlementaire fanboy Wim. Zo, leuke titel. Zo ben je denk ik nog nooit genoemd. Ja. Is het zo? Zit jij volgende week vrijdag met gewassen haartjes en een bakje chips klaar bij die livestream? Klaar om te genieten?
4: Gewassen haartjes kan ik niet beloven. Maar ja, daar zit ik voor klaar. Mijn vrouw kijkt altijd mee. Dat is de grote politieke
3: gezellig
4: junkie in huis. Hij heeft een heel ander vak. Maar dat, ja, wij gaan dat volgen. Ja. Hmm.
3: Een glaasje wijn erbij, gezellig. Ja, nee, maar het heeft jouw opperste interesse.
4: Ja.
3: Het gaat straks beginnen. Eventjes, we hoeven niet de hele parlementaire enquête uit de doeken te doen, maar even in het kort, wat staat ons te wachten? Wat gaat er gebeuren?
4: Nou, er komt een maand aan, een aantal weken. Hè. Ja. De parlementaire enquête over corona is al een tijdje bezig. De schriftelijke fase hebben ze gehad. Alles onderzocht en bekeken. Je kunt zelfs huiszoekingen doen, dat is niet gebeurd, geloof ik. Je kunt van allerlei geheime informatie...

0: informatie ophalen. Ze hebben al gesproken met de AIVD bijvoorbeeld. Maar nu krijg je de fysieke verhoren. Ja. Toch een beetje het hoogtepunt. En dan worden er hoofdrolspelers uit die tijd ondervraagd.
1: Ja, Rutte, De Jonge. Hoe heet die meneer van met
0: het OMT?
1: Van het OMT bedoel ik? Ja, ja, ja.
0: En natuurlijk Maurice de Hond.
1: Maurice de Hond ook, ja. Nou is zo'n parlementaire enquête, moet je echt niet licht opvatten. Dat is een zwaar instrument. Is het vergelijkbaar met een rechtbank? Hè? We hadden het er net over. Ik bedoel, is het zo, je mag echt niet liegen?
0: Nou, het is geen tribunaal. Nee. Ze kunnen niemand veroordelen, maar je mag niet liegen. Iedereen die daar iets gevraagd wordt, die moet eerst een verklaring afleggen. Die moet onder ede verklaren. Nou, als je mijnheid pleegt, dat is dus opzettelijk niet de waarheid vertellen, als ze daarachter komen, dan kan je 6 jaar celstraf krijgen en 25.000 euro boete. Beschadig jij daar iemand mee, dan kan je 9 jaar cel krijgen en 103.000 euro.
1: Is dat ooit voorgekomen?
2: Nee. Maar wij praten over herinnering. We praten over jaren geleden. We praten over herinnering. Er zijn soms mensen die zeggen, ik heb aan iets geen actieve herinnering. Ik noem maar even een rare zin.
0: Ja.
2: Of überhaupt, mensen kunnen dus zeggen, ik herinner het me niet. Dan lieg je niet, behalve over het feit dat je het je niet herinnert.
0: Ja, dat kan. Je kunt zeggen, ik herinner het me niet. De actieve herinnering zegt mij ook wel iets. Dat kan gebeuren. Menselijke geheugen is zeer feilbaar. Maar je kan dat niet altijd maar zeggen. Hè? Stel dat je minister De Jonge komt dan langs en die wordt gevraagd van, goh, in het begin van de coronaperiode, weet u nog iets met van die wakkere jongens die er waren? En stel, hulpverleners die met jou kwamen buurten om jou te helpen, om mondkapjes naar Nederland te brengen. Mm-hmm, echt een leuke lui. Mm-hmm, dat de jongen dan zegt, Nee, staat me niks van bij.
1: Nee.
0: Dat is onwaarschijnlijk. Ja. Daarvan weet je dat dat niet de waarheid kan zijn.
2: Maar wat er precies besproken is of afgesproken, als het niet is vastgelegd, dat kan hij zich wel niet herinneren.
0: Dat zou kunnen.
1: Ja, precies. Je hebt een boek geschreven. Actieve herinnering, de normen en waarden van nog weten en vergeten. En ik heb er een beetje doorheen gebladerd. Ik dacht, Wim, is dit niet straks als Rutte dit omhoog zwaait en zegt, joehoe, lieve mensen, dit gaat over dat herinneringen niet zo betrouwbaar zijn. Je hebt gewoon een soort vrijgeleide geschreven, Wim, voor politici.
0: Ja,
1: Lekker dan.
0: Ik ben nagegaan. Actieve herinnering, dat kleeft Mark Rutte aan. Die gaan we straks ook weer zien bij de verhoren. Niemand gaat daar een deuk inschieten. Dat glijdt allemaal af van hem als druppels van een eend. Dat hebben we gezien bij de toeslagen-enquête. Daar krijgen mensen geen vat op. Maar het woord actieve herinnering, dat heeft hij nooit gebruikt. Ja,
1: dat heeft hij nooit gebruikt?
0: Nee, dat is helemaal niet een tekst van hem. Dat komt van Bram van Ooyek uit 2016.
1: Maar Dolfs hele carrière is gebaseerd op dat Mark Rutte dit zegt.
2: Ja, jammer om te proberen mijn carrière met terugwerkende kracht zo samen te vatten. Ik had ook grapjes over Wim Kok.
0: Nee, maar dus hij heeft het 1 keer gezegd toen Jesse Klaver bleef aanhouden van, u zegt telkens dat u geen actieve herinnering heeft. Waarop die dan in 2018 een keer zegt, ja, u zegt telkens over mij dat ik geen actieve herinneringen heb. Ik gebruik dat woord zelf niet. Nee, dat gebruikte Rutte niet.
1: Hij heeft het alleen maar in een soort reactie op Jesse Klaver heeft hij dat
0: precies
1: in de mond genomen.
0: Maar dat het een of andere kunstenaar was die telkens, als het even niet uitkwam, een heel selectief geheugen bleek te hebben.
1: Ja.
0: Dat was wel zo. Alleen het woord gebruikte hij zelf niet.
1: Ja, maar even wat er in jouw boek gaat dat er eigenlijk over. We moeten niet zoveel waarde hechten aan herinneringen.
2: Het menselijk brein is ingericht op vergeten, is de eerste zin op de flaptekst.
0: Precies.
2: Ons brein is ingericht niet op herinneren, maar op vergeten.
0: Ja, alles wordt wat er binnenkomt via je 5 zintuigen wordt er in een nanoseconde uitgejast.
2: Maar wie bent u eigenlijk?
0: Ik ben nummer 4 in de Spijkers met Koppen hedenmiddag. Dat staat op de afzitting. Nee, dat weet je dan meestal wel zelf. Want het geheugen is best wel goed in staat om belangrijke dingen op te slaan.
1: Ja.
0: Maar ik geef even een voorbeeld. Ik heb mezelf als voorbeeld genomen. Dat kennen jullie misschien allemaal ook wel. Dat je komt ergens en opeens is er een soort onvrijwillige herinnering. Ik zit achterop een brommer. Toen ik 15 jaar was, ik had nog geen brommer. Ergens achteraf in Zundert rijden wij naar een fuif in Etten-Leur. En ik... als ik het nummer Don't Stop van Fleetwood Mac hoor, dan ruik ik gewoon die zomeravond en ik weet precies waar we zijn.
1: Ja.
0: Op de kruising van de Etterstraat.
2: Geur is een belangrijke in herinnering.
0: Geur is heel belangrijk om dat naar boven te brengen.
1: En muziek ook. Dus,
0: en muziek
1: ja,
0: ook.
1: Ja.
0: Dus dan allemaal hebben we dat wel. Marcel Proust met zijn koekje. Dan komt het een hele verleden bespringt je.
1: Ja.
0: Dus ik heb dat allemaal beschreven in dat boek. Hoe prachtig dat is, die onvrijwillige herinnering. Maar toen dacht ik aan het eind van dat hoofdstuk. Hé, 1977, ze zit achter op een brommer met zo'n helm. Kan van alles gebeurd zijn, maar ik kan nooit dat nummer daar gehoord hebben. We hadden geen oortjes, geen radiootje op een brommer. Dus daar, ja, je geheugen is ook in die zin nog eens onbetrouwbaar.
1: Is samengesteld uit dingen die je ooit hebt gehoord.
0: Je haalt dingen op, ja. Hier en nu. Ja. En die klik je aan elkaar. Ja. En alle mensen hebben dat. Geheugen is iets fantastisch, maar het is zeker feilbaar.
1: Maar bedoel je daarmee ook, is het ook wat je zegt van we moeten iets respectvoller, misschien iets zachter zijn naar politici die daar maar straks moeten gaan zitten en zich allerlei dingen herinneren en dat niet helemaal lukt?
0: Nee, dat is niet de boodschap van het boek. Nee, bij deze verhoren gaat het erom. Het is niet dat je één iemand vraagt wat er is gebeurd. Je gaat een beeld vormen. Je vraagt veel meer mensen over wat er gebeurd is. Die hebben daar zeker nog herinneringen aan. Er zijn ook schriftelijke stukken.
1: Ja.
0: En zij moeten vooral, waar we ze naar gaan vragen, is naar hun afwegingen.
1: Ja.
0: De proportionaliteit. Hoe heb je dingen gewogen? Waarom heb je dingen gedaan zoals je ze hebt gedaan? Meneer Van Dissel, voelde u zich ongemakkelijk op een gegeven moment? Moment dat eigenlijk dat ministeriële comité jou ongeveer het stuur in handen had.
1: Dat
0: kan
1: je
0: nog best wel over
1: verklaren. Daar is het OMT, die weten het allemaal goed. Alle beslissingen die zij nemen, even gechargeerd. Dat vinden we helemaal prima. Daar gaan we achter staan.
0: Ja, precies. Nou, ja. Daar kun je gewoon over vragen. Dat hangt niet af van het geheugen.
1: Nee, en daar gaat het ook uiteindelijk over. Het is geen tribunaal. Er worden geen mensen ter al helemaal niet veroordeeld. Maar het gaat erover, wat kunnen we ervan leren?
2: Zodat bij een eventuele volgende keer wij beter zijn voorbereid op.
1: Ja,
0: ja precies. Ja. Ja. Alleen Bart van der Brink heeft iets te bevrezen. Dat is nog een actieve politicus. Die was de assistent van Hugo de Jonge. In de tijd dat die mondkapjes ook werden besteld. Maar helaas, over de mondkapjesdeal gaat deze enquête niet. Vind ik heel wonderlijk.
1: En Bart van der Brink heeft wel wat anders te doen. Hè?
2: Handen vol.
1: Even het asielprobleem oplossen. Goed, dankjewel Wim Voormans. Fijn dat je er was. Lieve mensen, Wim Voormans.
3: Spijkers met koppen. NPO Radio 2.
4: Ster.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
8: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
11: Is dit allemaal van jou?
12: Alleen de belangrijke dingen.
13: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7.
4: En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
18: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert Chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
20: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
18: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
21: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Het is een paar seconden over 1 uur. Dat betekent dat we 2 uur ietsje sneller moeten afwerken. Maar dat gaat lukken. In Spijkers met Koppen spreken we bijvoorbeeld over prachtige voetbalshirts die soms maar zweet ruiken, maar ook veel geld waard zijn. En Blackbird heeft nog een paar hele fijne nieuwe liedjes. En dan ook nog Suzanne de Vries.
22: Goedemiddag Dolf. In Groningen komt de komende 3 nachten een noodopvang voor asielzoekers om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De opvang komt in een congrescentrum, zegt redacteur Milo Hornstra.
23: Het Rode Kruis is nu bezig om daar veldbedden neer te zetten in dat congrescentrum. Dus de mensen die buiten de hekken moeten wachten zullen vanavond naar Groningen worden gebracht met een bus. En dan zullen ze daar slapen. Het blijven korte nachten wel, want om 7 uur zijn ze gewoon weer in Ter Apel de volgende dag. Maar ja, ze hebben wel in ieder geval enige zekerheid dat ze ergens kunnen verblijven.
22: Ook de afgelopen dagen werd er al op verschillende plekken in de buurt een noodopvang voor de nacht geopend. Op een boerenbedrijf in Marum in Friesland is vogelgriep opgedoken. Op de boerderij waar het virus is opgedoken worden 80.000 kuikens gedood. Sinds eind april geldt er geen landelijke ophokplicht meer. En deze besmetting is geen aanleiding om dat toch weer in te voeren. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het is lastig om de uitbraak tegen te houden, dat zegt correspondent Alice van Gelder.
24: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt zelf ook wel, we hollen achter de feiten aan om het onder controle te krijgen. Maar we zien natuurlijk wel dat er veel meer hulp naartoe gaat. Dus ja, dat wordt nu opgeschaald. Verder hoorde gisteren ook van wetenschappers van de Universiteit van Oxford dat ze een vaccin aan het ontwikkelen zijn voor deze variant, want dat bestaat dus niet. En zij hopen, zeggen ze, dat vaccin binnen 2 tot 3 maanden klaar kan zijn.
22: Feyenoord heeft een nieuwe algemeen directeur. Dat wordt Robert Eenhoorn. Die naam is geen verrassing, want het was al bekend dat Eenhoorn en Feyenoord met elkaar in gesprek waren. Eenhoorn was tussen 2014 en 2024 al directeur bij AZ. En bij Feyenoord volgt hij Dennis de Kloeze op. Het weer. Het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Later vanmiddag trekken er wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Gaan we naar de ANWB. Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
25: Nou ja, voor een zaterdag best wel druk. Er is natuurlijk veel recreatieverkeer onderweg met het mooie weer. En het is natuurlijk ook een lang Pinksterweekend. Dat zien we inderdaad op de weg. Veel files met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. En een paar opvallend langere, zoals de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor Knobbert Benelux heb je ruim een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de afgesloten A16. Want de A16 is dicht tussen Knobbert Terbrechtseplein en Knobbert Ridderkerk. Dat is richting Breda voor werkzaamheden. Er staat daar zo'n 2 kilometer file met een kwartier oponthoud, want de parallelbaan is wel open. Het is beter om te rijden via de Ring Rotterdam. Verder valt op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog een kwartier. En tenslotte is het druk richting Zeeland op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor Helvoetsluis 5 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud.
0: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen. Ster.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
5: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
26: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
27: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
26: Wat is dat?
27: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
26: Wie heeft daar nou geen zin in?
20: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
26: Heb jij ook zo zin in vakantie?
27: Prijsvrij vakanties.

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Spijkers met koppen.
11: Koppen, tweede uur, live vanuit Vlerin. We gaan op zoek naar de beste ideeën van deze eeuw. De slavernij hebben we altijd onderschat, het is nog veel groter. En Dolfo weet waarom duizenden mensen euro's betalen voor een zweetger. Dat allemaal zometeen, maar eerst lieve mensen, is hier Blackbird!
10: Spijkers met koppen.

0: Blackbird. En ze zingt Madonna was right, I'm getting into the groove.
1: We are getting into the groove, very much. Nog twee liedjes van Blackbird in deze spijkers met koppen. Did you just dance? Ik zit heel diep
0: in die groove.
1: Misschien moeten we voortaan toch drugs gaan gebruiken om dit programma aan te kunnen. Dat zou kunnen.
0: Dat lijkt me helemaal geen slecht idee,
1: oh,
0: weet je
1: man.
0: Dat?
1: Nee, lekker.
0: Komt dat brengen, zou ik zeggen. Ja, toch? Ja. Nog maar 3 keer tot de zomer, dat kunnen we handelen.
1: Zeker.
0: Goed, we gaan het hebben over wetenschap. Juist.
1: Ja, eindelijk wetenschap.
0: Wetenschapstijdschrift New Scientist is op zoek naar het beste idee van de 21ste eeuw. Het beste idee van de 21ste eeuw en heeft daarom een verkiezing in het leven geroepen. Is het de smartphone, is het Wikipedia, neurodivergentie, HIV-preventie, mediterrane dieet, klimaatattributie of CRISPR?
1: Allemaal goede ideeën.
0: Nou, ik vind de smartphone zou ik zeker niet op stemmen. Maar
1: goed,
0: welke van deze ideeën veranderen de koers van deze eeuw? Ja, dat dan weer wel. Vandaag zijn hier 2 ambassadeurs van uitvindingen op de lijst. Sjoukje Philip van het KNMI weet alles over klimaatattributie. En Sam Riedijk, medisch psycholoog, heeft veel verstand van CRISPR. Gaat zo meteen allemaal uitleggen wat dat betekent. Ik heb me laten vertellen dat het CRISPR betekent een beetje aan je eigen DNA knutselen.
1: Ja.
0: En Dolf, van wie wel eens wordt gezegd dat hij jarenlang proefkonijn was, praat met hen.
1: Dankjewel, Sam. We praten inderdaad over knippen en plakken met DNA. Leg dat mij uit als leek zijnde.
2: Ja, eigenlijk zijn we heel goed in staat. Dat hebben we afgekeken van bacteriën. Om een soort control find te doen in je DNA. En dan een stukje DNA dat niet meer goed is. Of wat je wilt veranderen, ook daadwerkelijk te veranderen.
1: Want wij hebben allemaal DNA.
2: Ja,
1: daar zijn we uit opgebouwd, kan je dat zeggen?
2: Ja, dat is eigenlijk het receptenboek waar wij uit gebouwd zijn.
1: En dan kun je vinden.
2: Ja.
1: Als er ergens in die DNA-streng of wat het is, iets niet helemaal oké is.
2: Ja.
1: Dat kun je vinden.
2: Ja.
1: Dat is 1. Mm-hmm. Maar jullie knippen. Jullie hadden als jij niet.
2: Ik niet.
1: Jullie knippen het ook aan stukken.
2: Ja.
1: En dan plak je het weer aan elkaar? Of wat? Wat doe je?
2: Ja, eigenlijk die technologie die zorgt ervoor dat je heel precies naar de juiste plek kan. Waar eigenlijk iets verkeerd is. Of iets zit wat je wilt veranderen. Een eigenschap die je wilt veranderen. En een eiwit dat we dus hebben geleend eigenlijk van die bacteriën. Die weet heel goed waar die heen moet. En die knipt daar dan in. En je kan het dus ook aanpassen op die manier. Maar ik ben psycholoog, hè, dus ik leg het uit als een leek. Dat ben ik
1: ook. Maar je zit echt op mijn niveau, want ik ben ook een leek.
2: Ja.
1: En één ding nog, waarom is dit het beste? Want het is een verkiezing.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Het is een mooie manier om de wetenschap te laten zien.
2: Ja.
1: Waarom is dit het allerbeste idee?
2: Ja, nou, dit is echt een waanzinnig idee, omdat we nu in staat zijn om ziekten die op DNA-niveau starten, om die ook daar te kunnen eindigen, zodat je niet meer heel lang behandeling, therapie, et cetera. En het is een heel spannend idee. Het is eigenlijk een hele grote verantwoordelijkheid. Want we zijn nu in staat om eigenlijk de menselijke natuur aan te passen. En waar gaan we dat dan voor gebruiken?
1: Zou je atleten kunnen kweken die nog harder kunnen lopen dan wij nu al zien met behulp van doping?
2: Nou ja, the sky is the limit. Er wordt heel vaak gesproken over designer babies. Hè?
0: Ja.
2: Dus het is aan de ene kant...
1: Daar komen wij nog op terug.
0: Ja.
1: Daar komen wij nog op terug. Eerst even het klimaat en het weer. Want KNMI, favoriete gezondheid. Onderwerp voor elke Nederlander is het weer. Dus van, lekker zonnetje vandaag. Of nou, toch wel een beetje warm. Of whatever. Wij praten over klimaatattributie. Waar praten we over?
3: En dan praten we over wat eigenlijk klimaatverandering doet met het extreme weer. Dus als het een hittegolf plaatsvindt, hoeveel invloed heeft klimaatverandering daarop? Dus hoeveel warmer is het nu, tijdens die hittegolf, dan dat het zonder klimaatverandering zou zijn geweest?
1: Er zijn best veel mensen die denken door klimaatverandering die gaande is en wellicht ook door de mens wordt veroorzaakt. Daardoor hebben we extreem weer. Dat lijkt aantoonbaar of moet dat nog bewezen worden?
3: Nou, extreem weer is natuurlijk altijd geweest. Er zijn altijd hittegolven geweest.
1: Ja?
3: Alleen die hittegolven die we nu zien zijn gewoon warmer door klimaatverandering. Of een andere manier om dat te zeggen is, we hebben vaker dezelfde hittegolven als vroeger.
1: Ja?
3: En dat komt door klimaatverandering. Maar hetzelfde geldt ook voor extremere neerslag. Dus waar je vroeger misschien met je huidige riolering voldoende had, als er nu extra neerslag valt tijdens een extreme bui, dan heb je wellicht de kans dat je riolering het niet houdt en dat het overstroomt.
1: Er wordt nog steeds, als je bijvoorbeeld naar het nieuws kijkt, op alle plekken waar duidelijk extreem weer is, een neerslag met alle gevolgen van dien, hitte en droogte met alle gevolgen van dien, wordt nog steeds gedaan alsof dat is een extreem regen op die plek. Of dat is een extreme storm of whatever. Alsof het dus elke keer toch een soort van incident is dat er extreem weer is. En praten wij nu over bewijzen dat dat geen incidenten zijn?
3: Nou, dat het weer zelf plaatsvindt,
1: ja.
3: Dat zou altijd gebeuren.
1: Tuurlijk.
3: Maar dat het nu extremer is, dat kan tegenwoordig dus met die klimaatattributie vaak gelinkt worden aan klimaatverandering. En ik zeg vaak, het is echt niet bij elke extreemweersgebeurtenis zo.
1: Maar wel vaak.
3: Zeker bij hittegolven en ook steeds meer bij neerslag. En ook natuurbranden, want dat heeft natuurlijk ook te maken met
0: Sam, ik wil even naar die designerbaby. Ja. Stel dat ik nou denk, ik ben pas 51. Hè? Moet nog kunnen met deze nieuwe technieken die er allemaal zijn. Maar dan wil ik een baby op bestelling.
1: Kan dat?
0: Wat bestaat dat? Kan ik zeggen, doe toch maar donker haar. Doe toch maar blauwe ogen.
2: Ja. Ja. Nou ja, gelukkig kan het niet. We hebben nog hele goede, strenge regelgeving daaromheen. Maar wat je wel ziet is dat recent in Amerika enorme investeringen gedaan worden vanuit crypto-billionaires in voortplantingstechnologie met CRISPR. Dus er lijkt iets in de lucht te hangen daar.
0: Ja.
2: En dan gaan dat soort ideeën natuurlijk wel in je opkomen van wat willen die investeerders daarmee en wat voor toepassingen gaan ze dan doen?
1: En dit raakt toch weer aan waar we het eerste uur over hadden. Ja. Die enhanced games is om te laten zien, dit kunnen wij al met de mens.
0: Ja, wat we kunnen.
1: En wat jij zegt is waar ze naartoe willen, waar het op lijkt, waar ze naartoe willen, is de mens creëren die wellicht zelfs onsterfelijk is, maar in ieder geval het heel lang volhoudt. En allemaal met deze technieken zou je stappen kunnen zetten in die richting.
2: Ja, en waar we in Europa heel erg op richten is niet mensverbetering, maar mensen beter maken.
0: Maar
2: dat maakt ons discours echt heel anders.
0: Jawel, maar
2: eigenlijk.
0: Dat is tegelijkertijd ook het doodenge eraan. Want iedereen snapt, als je een heel veel beter en makkelijker een ziekte kan genezen, is geweldig.
2: Ja.
0: Maar tegelijkertijd, aan de overkant van de oceaan gebruiken ze het misschien voor hele enge dingen.
2: Ja.
0: Weegt dat toch op tegen de voordelen? Zeg je dan, jammer dan, dat moeten we dan maar voor lief nemen?
2: Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg dat dit is een hele grote verantwoordelijkheid. We staan nu op een punt waarop wij gaan besluiten waar we zo'n technologie al dan niet voor gaan gebruiken. En dat moeten we echt samen doen. Dus in tegenstelling tot in Amerika zijn wij in Europa veel meer gericht op, we gaan maatschappelijke dialoog houden. We willen iedereen hierover spreken. Gaan al die waarden ook echt goed willen in lijn brengen met onze wet en regelgeving.
1: En dit soort dingen wordt in Amerika in Silicon Valley in aanval de European Questions genoemd. Wij stellen vragen over dit soort zaken in Amerika een stuk minder. Eén ding nog over klimaat. We praten toch over klimaat en we praten over weersomstandigheden. Een week geleden was het 's nachts -1 graden. Nu is het in deze staat 28 graden. Toont dit aan, dat is in het begin van het einde. Dat is eigenlijk wat ik wil weten. Wat toont dit aan?
3: Nou, je hebt het nu echt weer over het weer.
1: Ja,
3: en
1: zeker.
3: Niet over klimaatverandering.
1: Maar ik heb het ook over extreem weer. Althans, ik vind het extreem dat binnen één week er 28, 29 graden temperatuurverschil is in Utrecht.
3: Ja, dan hebben we het toch echt over het weer. Want de ene temperatuur die je noemt is sowieso 's nachts en de andere nu overdag. Dus
1: juist.
3: Dat is niet helemaal eerlijk om te noemen. Zo
0: zit je nou Dolf Jansen een beetje terecht te wijzen? Ja, dat idee heb ik wel, ja.
1: Dat is waarom ik de vraag stel.
3: Maar het feit dat het nu zo warm is, dat heeft wel degelijk te maken met klimaatverandering. Zonder klimaatverandering zou het nu waarschijnlijk ook wel warm zijn, maar niet zo warm. Dus het verschil tussen die twee dagen, tussen vorige week en nu, is geen klimaatverandering.
1: Dat is weer.
3: Dat is weer.
1: Als jij niet mocht stemmen op klimaatattributie, van al die ideeën, waar zou jij op stemmen?
3: Dan denk ik dat ik ook even niet mag stemmen op de andere klimaatideeën die er ook in staan.
1: Ja.
3: Dan zou ik denk stemmen op mediterrane dieet.
1: Het mediterrane dieet als zijnde een gezond dieet?
3: Nou, überhaupt dat er aandacht voor is dat er gezonde voeding bestaat en ook wellicht iets minder gezonde voeding die wij overal kunnen vinden.
1: Duidelijk. Waar zou jij op stemmen?
2: Quantumgekkigheid.
1: Quantumgekkigheid. Je wordt er heel blij van. Wat is quantumgekkigheid?
2: Ja, dat is die ontdekking die ze hebben gedaan, waar ook Nobelprijs voor is gegeven, dat eigenlijk alles één is. Ik vind het een heel mooie link naar spiritualiteit, dat we allemaal
1: dat
2: verbonden
1: alles één
2: zijn.
1: Is. Ja. Een soort van quantumholisme.
2: Precies dat. Ja, daar word ik blij van.
1: Ik denk dat ik jou begrijp. Ik ga in ieder geval meelachen. Prachtig. Ga kijken op newscientist.nl om te stemmen op een van de beste ideeën. Dankjewel, Sam van Dijk. Dankjewel, Sjoukje Philips. Dankjewel.
4: Kijkers met koppen.
1: Ja, dankjewel. Man, New Scientist, dat is een blad. En daar kun je op stemmen, want die hebben ook een website. Anders zou je niet kunnen stemmen. Dus, het is 20:20. Ik zeg het gewoon omdat u wilt weten hoe laat het is. 120 scholieren. 120 scholieren deden, let op nu, niet mee aan de A4-daags in Loosrecht. En dat was weer omdat er heel veel onrust was. En dat was weer vanwege de protesten bij het AZC. Naast ons is aangeschoven een zelfbenoemd bezorgd burger.
5: Ja, dus, dank
1: Ricardo,
5: je.
1: Ricardo Bronstig.
5: Ja, het is toch van de gek, hè? Nu kunnen scholen niet eens meer meedoen aan de avondvierdaagse. Alles wordt van ons afgepakt.
1: Maar dat zou kunnen komen omdat mensen gewoon bang zijn geworden door jullie geweld.
5: Oh ja, nou is het in een jullie geweld. Alles was hier rustig, hè? Totdat AZC hier kwam.
1: Oh.
5: Ja, kijk, wij maken ons gewoon zorgen. Weet je, mijn tandarts wordt duurder.
1: Ja.
5: Boodschappen zijn niet meer te betalen. En mijn dochter, hè, mijn dochter, mijn eigen dochter kan geen eens meer een woning krijgen. En dan moet er nog een AZC bij.
1: Die problemen bestonden al voordat er vluchtelingen kwamen.
5: Precies. Ja, en daar hebben ze het niet over.
1: Waarom? Waarom protesteer je niet bij grote beleggers, bij banken, bij woningcorporaties of bij het partijkantoor van de VVD?
5: Ik snap even niet, Dolf. Dat zijn toch geen asielzoekers? Wij zitten met de asielcrisis,
1: nou,
5: hè?
1: De instroom is gedaald.
5: Oh ja.
1: Ja.
5: Oh ja. Waarom slapen die mensen dan buiten bij Ter Apel?
1: Omdat niemand ergens een nieuw AZC wil, zoals in Loosdrecht.
5: Terecht. Ja. Bezorgde burgers maken zich terecht zorgen.
1: Nee, niet terecht. Oprecht.
5: Sorry, maar politici zeggen ook terecht.
1: Ja, maar de cijfers wijzen uit dat die zorgen dus niet terecht zijn. Maar ik zie dat jij oprecht bezorgd bent.
5: Klopt, ja. Mm. Ja, nou, ons Loosdrecht, hè, het verandert helemaal.
1: U komt uit Loosdrecht?
5: Nee, Diemen Zuid, ja.
1: Dus voor u blijft eigenlijk alles hetzelfde?
5: Nee, wij willen alles hetzelfde houden.
1: Ja.
5: Ja, en nu zijn wij in ene de slechterik.
1: Ja, maar
5: hè?
1: Dat komt door brandstichting, geweld tegen politie en hulpverleners.
5: Oh ja, ja, ja. Nee, nou wordt alles ineens op ons afgeschoven. Hé, hey, komt door hun, hè?
1: Hun?
5: Zonder het AZC was helemaal geen reden voor ons om daar te zijn. Ja, wij maken ons zorgen dat we hier niet meer veilig kunnen wonen.
1: Maar zo veilig lijkt het nu hier niet.
5: Kijk, dagen daarvoor verliep alles gewoon vreedzaam, hè? We deelden zelfs worstenbroodjes uit.
1: Ook aan die geschrokken inwoners van het AZC?
5: Nee, natuurlijk niet. Maar, nee, met de... Dat hadden ze ook niet gemogen. Er zat varkensvlees in.
1: Toevallig varkensvlees.
5: Ja, dat is onze cultuur.
1: Okay.
5: Ja. Kijk, en ik zeg niet dat die asielzoekers allemaal slecht zijn, hè?
1: Dit is een veelbelovende eerste zin.
5: Ja, maar je leest toch constant over overlast, intimidatie, steekpartijen.
1: Ja, bij Ajax ook.
5: Ah, dat is flauw. Kijk, dat zijn incidenten. Kijk, wij willen gewoon die agressie van al die gelukszoekers niet hierheen halen, hè? Wij zijn vredelievende burgers.
1: Vredelievende burgers die ME bekogelen, politie aanvallen, brandweer aanvallen.
5: Oké, ja, die hadden we niet mogen aanvallen.
1: Die hulpverleners?
5: Ja.
1: En die vluchtelingen ook niet?
5: Nee, wacht even, Dolf. Zelfs politici hadden het niet over die vluchtelingen, maar die zeiden van hulpverleners blijf je af. Ja, dan realiseer je ook, ja, dat zijn blijkbaar onze mensen.
1: Die jullie aanvielen.
5: Kijk, nou doe je het weer, hè. En nu worden alle demonstranten ineens over één kam geschoren.
1: Een beetje zoals alle vluchtelingen.
5: Oh ja, lekker bij de hand weer, Dolf. Kijk, lekker hier geluk zoeken. Nederland gaat achteruit. Ik ken mijn eigen land niet meer.
1: En dat komt door de vluchtelingen?
5: Nou, de hele samenleving. Kijk, als het zo doorgaat met dit land, hè. Nou, dan vertrekt deze jongen naar Spanje.
1: Emigreren?
5: Waar zie je me vooraan? Verhuizen heet dat. Expat.
1: Dus je vertrekt omdat het hier te druk wordt en je voelt je niet veilig.
5: Ja, lekker aan de Spaanse kust, geen gedoe.
1: Lekker daar je geluk zoeken.
5: Ik wil gewoon rust en vredig leven.
1: Dat wil iedereen die ergens anders naartoe gaat.
5: Wacht even, Dolf. Ik heb toch niet het gevoel dat ik mijn punt helemaal heb kunnen maken hier in de mainstream media.
1: Dankjewel, Ricardo.
0: Daar staat ze, in de MTV T-shirt Blackbirds.

0: Mooi, mooi, mooi. Blackbird. Temporary. Nog één liedje. Nog één liedje van Blackbird in deze Spijkers op de Kop. Volgende week in dit theater Daniel Lohuus. Die ook een prachtige plaat, De Jager. En dat is zeer de moeite waard om de man hier te zien spelen en zingen en zo en zo. Dat is dus volgende week bij Spijkers met Koppen, Daniel Lohuus. Nu spreken wij van uitbuiting, ontvoering en genocide. Nederlands slavernijverleden. Zaken die in Nederlands slavernijverleden redelijk onderbelicht zijn gebleven. Laat staan dat duidelijk is om hoeveel mensen het uiteindelijk ging. De gebukte als slaaf onder Nederlands bewind leefde in een periode van grofweg eind 16e tot in de 20e eeuw. Journalist Lene van der Valk zocht verhalen van slaven, slaafgemaakte, schreef het boek Vergeten plekken, vergeten mensen, een atlas van het Nederlands slavernijverleden. Leendert is hier bij ons. En samen met Willemijn neemt hij ons mee in een stukje donkere nationale geschiedenis.
1: Juist. Goed dat je er bent, Leendert. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Je schreef dit behoorlijk dikke boek. Ik keek net even meer dan 400 pagina's. Ik dacht, inmiddels weten we wel zo'n beetje alles toch over de slavernij. Maar nee, een heel boek met nieuwe inzichten en nieuwe getallen. Hoe dat zo?
2: Ja, er was toch nog wat meer te vertellen.
1: Bleek zo.
2: Bleek, ja. Ik ben eigenlijk in het boek ongeveer 30 plekken langs gegaan. Waarvan we heel veel plekken helemaal niet zo scherp hebben in ons slavernijverleden.
1: Nee.
2: Dus we denken heel erg vaak vooral aan natuurlijk de route Afrika. En dan vooral Suriname, Curaçao, Antillen.
1: Ja, precies. Ja.
2: Maar we denken niet na over Taiwan of over Indonesië, Zuid-Afrika, Tobago, Myanmar.
1: Nee.
2: Allemaal plekken waar ook maar, Nederlanders in slavenhandel.
1: Nou wil ik niks ten nadele van jou beweren. Maar je gaat me toch niet vertellen, je bent journalist, je bent geen historicus. Maar dat alle historici die dit allemaal hebben onderzocht, dat die zo, bedoel, wie ben jij nou zo slim of zijn nou zo dom of hoe zit dit? Hoe kan jij iets hebben bedacht wat zij nog niet hebben bedacht?
2: Nee, ik heb het niet bedacht. Dus ik maak natuurlijk heel erg veel gebruik van al dat historisch onderzoek wat er wel degelijk is.
1: Ja.
2: Alleen wat er gebeurt is dat het de moeilijkste weg vindt naar het publieke debat. En dat heeft onder andere te maken met dat we steeds maar terugkomen op een getal dat rondgaat.
1: 600.000?
2: 600.000, bijvoorbeeld ook in de excuses van de koning werd genoemd.
1: Ja.
2: En dat is alleen het deel van het slavernijverleden waar Nederland verantwoordelijk voor is, waar het gaat over het transatlantische slavenhandel.
1: Ja.
2: En nou, daar zitten een hoop woorden in die het heel erg beperken. Want transatlantisch betekent dus alleen rond de Atlantische Oceaan en niet rond de Indische Oceaan, ons VOC-gebied. Helemaal buiten beschouwing gebleven in dat getal.
1: En handel betekent het mensen die wij op de schepen zetten.
2: Precies. Ja. En bijvoorbeeld niet alle mensen, generaties die in slavernij geboren zijn. Of inheemse mensen die tot slaaf werden gemaakt en dus nooit op een schip zijn gezet.
1: Ja, laten we even ter verduidelijking meteen even een voorbeeld erbij nemen. Je zei al, je zoektocht brengt je naar heel veel verschillende plekken op de wereld. Japan, Taiwan, Nederlands-Indië, Suriname, Madagaskar. Maar ook naar Utrecht.
2: Ja.
1: En daar kom jij het verhaal van de 18e eeuwse Betje tegen. Wat is haar verhaal?
2: Ja, Betje is een Surinaamse vrouw. Die is meegenomen uit Suriname als huwelijksgeschenk van haar eigenaren. Tussen aanhalingstekens. En zij komt op de Brigittenstraat, hier een stukje verderop, te wonen bij deze mensen. Maar zij is als een van de weinigen op de hoogte ervan dat er een wet is in de Republiek die zegt dat wij hier niet aan slavernij doen. Want het is, iedereen was het erover eens dat slavernij vreselijk was. Dus het was alleen iets wat je elders...
1: Het moest daar, ja, precies. Maar wij hadden dat niet, ja.
2: Als je een half jaar hier was, dan was je vrij, hoe dan ook. En zij, dat was een wet die niet heel, waar niet veel rugbaarheid aan werd gegeven. Maar zij gaat dat juridische gevecht aan.
1: Zij wist, als ik hier een half jaar ben in Nederland, of in de Duitse Republiek, dan ben ik een vrij mens.
2: Ja, precies. Ja. Dus zij loopt weg en gaat naar de Staten-Generaal uiteindelijk om daar haar vrijheid te bevechten.
1: Ja.
2: En ze neemt het daarin dus op tegen haar ex-eigenaar, en dat is een hele hoge marinier. En je ziet eigenlijk in de documenten die ik daarvoor heb gebruikt, dat deze man ontzettend gefrustreerd raakt. Dat er een alleenstaande zwarte vrouw in Utrecht rondloopt die hem eigenlijk het bloed onder zijn nagels vandaan
1: die
2: haalt.
1: Die hem te slim is afgeweest. Zeker. Eigenlijk.
2: Ja. En dat doet ze allemaal overigens omdat haar kinderen nog altijd in slavernij zitten in Paramaribo bij dezezelfde eigenaar. En zij wil dus terug naar Suriname om daar haar kinderen op te gaan halen.
1: Ja.
2: Vrij te kopen.
1: En vrij te kopen.
2: Ja. Ja. Ja.
1: En wat vertelt dit verhaal jou nou?
2: Nou, dit verhaal vertelt onder andere dat zelfs in een kolonie die we natuurlijk helemaal niet vergeten zijn, namelijk Suriname, dat we dan nog steeds, als we het steeds maar hebben over die 600.000 mensen, dat we dan Betje vergeten en haar kinderen vergeten, want die zijn allemaal in slavernij geboren. Daar hebben we helemaal geen getallen van.
1: Want als je als slavin, als slaafgemaakte, een kind kreeg, dan was dat kind dus ook een slaaf.
2: Ja, het kind volgt de baarmoeder, heette die wet.
1: Het kind volgt de baarmoeder.
2: Ja.
1: Zo stond dat ook letterlijk in de wet.
2: Ja. En dat is de wet die gold in de Nederlandse koloniën. Dat betekent ook bijvoorbeeld, die voorbeelden zitten ook in het boek, dat mannen die hun slaafgemaakte vrouwen verkrachten, hun eigen kinderen soms in slavernij hadden.
1: Ja, dus, en dat gebeurde vast meer dan eens.
2: Dat gebeurde regelmatig, ja. Ja.
1: Ik kan me niet voorstellen, er zijn natuurlijk heel veel slavinnen die kinderen hebben gekregen. Zijn al die kinderen, die zitten niet in het getal van 600.000 als wij over slavernij praten?
2: Nee,
1: die handel, die zit daar
2: maar
1: niet
2: dat is
1: in.
2: Alleen de handel. Dat is wat wij zien geregistreerd in de bronnen. Namelijk als mensen, plat gezegd, economische waarden vertegenwoordigen. Dus ze moeten verkocht worden. Dan zijn ze geregistreerd. En daarom zijn die scheepsarchieven die zijn heel erg goed. En daar kun je dus veel onderzoek naar doen. Maar dat betekent ook dat ons verhaal zich steeds heeft vernauwd tot dat. En
0: maar je
2: we
0: noemde
2: vergeten
0: ook,
2: dus anderen.
0: Je noemde een aantal Aziatische landen. Ja. Wij weten natuurlijk dat wij Indonesië toen, ons Indië, bladibla. En andere plekken waren we ook actief. Maar er zijn nogal wat landen die je noemde. Wat deden wij daar?
2: Ja, hetzelfde als in Indonesië. Dus Taiwan bijvoorbeeld was een tijd lang een kolonie van Nederland. En
0: Myanmar noemde je?
2: Ja, Myanmar is
0: meer
2: een plek waar vooral veel mensen vandaan werden gehaald. Dus een slavenhandelspost, zou je kunnen zeggen.
0: Maar wij Nederlanders gingen dus naar dat soort plekken toe om mensen mee te nemen, op te halen en ergens anders als slaaf in te zetten.
2: Ja, precies. De VOC en vooral ook particuliere handelaren die daar namens de VOC waren.
1: Ja.
2: Die gingen naar dat soort kusten.
1: Maar je zei net van dat het zo goed geregistreerd is, komt omdat het allemaal handelsverslagen waren. Dit is ook veel handel waar je het nu over hebt, in die andere delen van de wereld. Werd dat niet opgeschreven dan?
2: Nou, ook wel, maar daar hebben we gewoon nog wat minder goed zicht op. Dus daar wordt ook wel nu onderzoek naar gedaan. En dat is ook voor een deel de cijfers daarvan gebruik ik ook in mijn boek.
1: Ja.
2: Want ook daar is de handel dan inderdaad, daar kunnen we al wel wat van zeggen hoe groot die was in Azië.
1: Namelijk?
2: De schatting daarvan is dat in ieder geval vanaf 600.000, dus vanaf het getal dat we aan de andere kant hebben, zeg maar, tot misschien wel 1,1 miljoen mensen gaat die in Indisch gebied zijn verhandeld.
1: En nou kom jij op nog een nog veel, waanzinnig veel hoger getal uit.
2: Ja, ik heb een schatting gemaakt samen met demografen en dus gebaseerd op dat eerdere onderzoek.
1: Ja.
2: Waarbij je uitkomt op minstens 3,3 tot 5,3 miljoen mensen die slachtoffer zijn geweest van de Nederlandse slavernij.
1: Dat is nogal een verschil, hè, met 600.000.
2: Ja, dat is een veelvoud. Ja. Ja, precies.
1: Ik wil even nog één verhaal er ook nog uitpikken. De Balinese Leonora, wie was zij?
2: Ja, dus zij was tot slaaf gemaakt in Batavia, maar ze kwam van Bali. En zij was ook weer een vrouw waarin je kan zien hoe dat generaties doorwerkt. Haar man had bedacht dat zijn slaafgemaakte vrij zouden komen als hij stierf. Dus dat leek nog een wat betere deal, zeg maar. Maar bijvoorbeeld ook haar dochter, die dus van diezelfde eigenaar was, was een tijdje slaafgemaakt. En dus zij is een njai, heet dat. Een concubine eigenlijk. Een bijvrouw werd dat ook wel genoemd.
1: Mm-hmm.
2: Van deze
1: een blanke witte eigenaar.
2: Ja, precies. Ja. En die had dus ook zijn Europese Nederlandse vrouw. Maar ook een aantal njais bij wie die ook kinderen verwekte, die vervolgens ook slaaf waren.
1: Ja, dus dat is wat jij zei. Dus en in sommige gevallen, ik hoorde laatst, luister ik naar OVT, een van mijn lievelingsprogramma's op Radio 1. En daar ging het erover dat er ook verliefdheden waren tussen een eigenaar en zijn, waarschijnlijk vooral van die man naar die vrouw, andersom weet ik niet.
2: Ja.
1: En op die manier kocht hij dan een slaaf vrij.
2: Ja.
1: Maar de kinderen die eruit geboren werden, ja, misschien als hij haar vrijkoopt wel, maar als hij haar alleen als bijvrouw had en nog niet vrijgekocht had, dan kijk je dus als vader aan op je plantage tegen allemaal kinderslaafjes.
2: Ja, dat kwam zeker voor.
1: En werden die ook ingezet om arbeid te verrichten?
2: Nou, dat kwam voor. En natuurlijk zijn dat wel de mensen die misschien eerder vrijheid kregen, omdat ze daar meer toegang toe hadden, omdat ze hun vader hebben. Dus dat zijn ook de verhalen die we dan vaak tegenkomen. En het lastige is met dit onderzoek ook, ja, je hebt die grote anonieme massa die dus nergens goed geregistreerd zijn en van wie we ook niet goed de verhalen kennen. En ik heb geprobeerd om van een aantal wel dan door te zoeken totdat dat verhaal er wel kwam.
1: Het punt is dus vooral, er waren ook nog heel veel slaven in Azië, niet alleen maar die transatlantische route. Er waren heel veel kinderen in slavernij geboren die we allemaal tot of nu nog niet meetellen. En het gebeurde ook over een veel langere periode.
2: Ja,
1: allemaal
2: ook
1: te lezen in dit hele mooie boek. Leendert van der Valk. Dankjewel, Leendert.
2: Dankjewel.
0: Spijkers met koppen. Nog een keer, Blackbird!

0: Tivoli Vredenburg. De plaat heet Do You Read Me? Dankjewel. Ik ga naast mij aangeschoven Saman Amini.
1: Ik ga iets zeggen over Rob Jetten wat velen niet zal bevallen. Mijn mensen vinden Rob Jetten een hypocriet in verband met Gaza. Toen hij campagne voerde om minister te worden, zagen we beelden waarop hij in het rood gekleed meeliep bij een demonstratie tegen de genocide in Gaza. Spreek je uit tegen de genocide? Het kan wel. Na zijn premierschap, jongens, sorry, het kan toch niet? Ik wil wel, maar ik word gekakblakt door de VVD. Dat politici campagne voeren en vervolgens de totaal een andere positie innemen, is universeel. Tegelijk, alle begrip voor de woede die erbij komt kijken bij de burgers. Wat ik onacceptabel vind, is dat mensen daar dan zijn geaardheid erbij halen. Toen ik hoorde dat hij gay was, dacht ik, yes! Toen ik zag hoe hij zich openstelde rond Gaza, dacht ik, jammer. Tegelijk, als politicus in de ogen van de publieke opinie hypocriet overkomen, heeft niks te maken met je seksuele geaardheid. Je kunt ook hetero zijn, Turk zijn, Koerdisch, vrouw, een goede kapper hebben. En nog steeds leugens in- en uitademen alsof je bestaan ervan afhangt. Ik noem geen namen. Haar voornaam rijmt op Milan. Haar achternaam rijmt op... Ah, fuck it. Dylan Jessicus heb ik daarbij. Maar politici die hun beloften niet waarmaken, is politiek. Daarom stemde ik vroeger nooit. Totdat mijn AZC-vriend Hamid mij 15 jaar geleden ervan overtuigde dat het mijn plicht was. Afgelopen verkiezingen vroeg ik hem, Hamid, waar ga je op stemmen? Ik ga niet stemmen, zei hij. Wat? Waarom niet? Omdat de dingen die er echt toe doen totaal niet afhangen van op wie ik stem. Neem Oekraïne, die gaspijpleiding Nord Stream tussen Rusland en Duitsland is opgeblazen. Weet je door wie? Oekraïne zelf. Dus ik krijg en een hogere gasrekening en ik moet die oorlog betalen. Het is alsof je de SOA-test moet betalen van de persoon die mij chlamydia heeft gegeven. Een ander element waardoor Hamid niet meer stemt is Gaza. Hij zei, dus je vertelt mij dat mijn belastinggeld wapens geeft aan Israël, waar kinderen aan doodgaan. En van dat geld worden politici betaald die tijdens de genocide oproepen tot maximaal geweld tegen de Palestijnen. Hamid refereerde hiermee natuurlijk aan de door AIVD afgekeurde minister Sidi Marcus fraude. Marcus Sauer. Hoe de fuck? Hij zei, dus je vertelt mij dat mijn belastinggeld wapens geeft aan Israël, waar kinderen aan doodgaan. En van dat geld worden politici betaald die tijdens de genocide oproepen tot maximaal geweld tegen de Palestijnen. Hamid refereerde hiermee natuurlijk aan de door AIVD afgekeurde minister Sidi Marcus fraude. Marcus Sauer. Hoe de fuck ga je van maximaal geweld?

0: Vroeger stemde je op een auto die kon keren, een andere route kon kiezen. Nu stem je op een trein die een rots inrijdt. Jij bepaalt alleen hoe hard die gaat. De tragiek is dat Hamid mij ooit overtuigde om te stemmen. Weet je wat het eerste was dat Hamid deed nadat hij zijn verblijfsvergunning kreeg? Zijn stempas regelen. Ik heb leiders in het Midden-Oosten in het algemeen altijd één ding kwalijk genomen. Hun trots tegenover grote machten als Amerika. Want soms moet je meebuigen om te overleven voor de meerderheid van de mensen. En in principe is dat wat Rob Jetten doet. Meebuigen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat mensen echt begrijpen wat de catastrofale gevolgen kunnen zijn als Rob Jetten tegen de grotere machten in zou gaan. Sancties zijn een dodelijke wapen. In de tijd dat Obama een atoomdeal sloot met Iran, steeg de Iraanse economie met 7%. Toen Trump de sancties opnieuw oplegde, vielen 13 miljoen Iraniërs in één klap pap de armoede in. Stel dat het in Nederland gebeurt. In een land waar mensen vuurwerkbommen leggen bij een kantoor waar Jetten werkt. In een land waar migranten zelfs de schuld krijgen van de kaalwording van Sugar Lee Hooper. Wat denken we serieus dat het betekent voor dit land als Rob Jetten zich keert tegen de grote machten? Aan het einde van de dag is Jetten niet meer dan een conducteur van een trein die al tientallen jaren op Amerikaanse koers rijdt.
1: Het WK! Het WK, het WK komt steeds dichterbij. En tot die tijd is het rondreisnummuseum Epica druk op zoek naar voetbalshirts. Voetbalshirts die tijdens dit WK in Mexico worden tentoongesteld. Maar, grappig genoeg, het liefst wel gedragen voetbalshirts. Ja. Met het zweet, de grasvlekken en het mooie verhaal er nog lekker inzittend. Oud-international Stan Falk zit midden in deze tentoonstelling. Hij benadert oud-spelers en voetbalfans van over de hele wereld. En probeert hun shirts voor een behoorlijke prijskaart los te krijgen voor deze collectie. Stan is hier en Dolf die vraagt zich af wat zijn bezweten hardloopshirts opbrengen.
2: Dat zou een vraag kunnen zijn, maar eerst even. Koeman is nog bezig met een selectie samenstellen. Hij heeft problemen. Ben je beschikbaar, Stan?
3: Ik ben zoals altijd dag en nacht beschikbaar.
2: Voor Oranje ben je altijd beschikbaar?
3: Nou, ook voor andere zaken.
2: Voor andere zaken ben je ook. Jij zit niet.
3: Ik was vroeger als speler ook altijd beschikbaar.
2: Jij was op elke plek beschikbaar en afijn. Er zijn mensen die verzamelen Pokémon-kaarten, postzegels. Jij spaart voetbalshirts. Waar is het misgegaan, Stan?
3: Nou, ik spaar ze niet.
2: Nee.
3: Ik doe werk voor een museum uit Mexico en daar zit een investeerder achter. En die heeft mij 3-4 maanden geleden uit het niets benaderd, zeg maar. En sindsdien heb ik al meer dan 200 oud-PSV'ers contact gehad. En dan gaan we ook altijd even een bakje drinken of zo. Ja. Maar ook al heel veel Ajaxide, eigenlijk uit alle windstreken. Ze hebben wel vooral interesse in wat ouder gedragen shirts. Dus vanaf 2000 of na 2005 hebben ze eigenlijk geen echte interesse meer.
2: Het liefst jaren 70, 80, 90,
3: Die hebben de meeste waarde voor hem.
2: Jij hebt die contacten omdat je zelf op het hoogste niveau gespeeld hebt. Jij noemt clubs. Hoe kom jij aan shirts? Jij praat met mensen en die hebben dan nog wat liggen? Of ga je specifiek op zoek of gewoon in het algemeen ik zoek shirts uit die tijd?
3: Nou ja, het is een beetje als algemeen begonnen. Hè? Ja, maar omdat ik inderdaad. Ze hebben bijna 4.500 shirts daar hangen. Dus ze hebben al best wel een aardige collectie, om het zo maar eens te noemen. Maar ja, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met oud-collega's, ja, hè, vanuit PSV. En dan voornamelijk de oudere generatie, zeg maar. Willy van den Kerk of René van den Kerk. Dus begin 70, zeg maar. Die shirts die leverden het meeste op.
2: Zijn de shirts, want wij noemden al bezweet en besmeurd. Het zijn gedragen shirts. Het zijn shirts die echt in de wedstrijd aanwezig waren. Zijn ze inderdaad besmeed en besmeurd?
3: Nou ja, soms zit er nog wel een moddervlekje op. Het is natuurlijk heel belangrijk dat ook echt bewezen is dat het match wedstrijd gedragen shirts zijn. Er is natuurlijk heel veel list en bedrog in dat wereldje.
2: Is dat zo?
3: Ja.
2: In de voetbalwereld list en bedrog?
3: Nee, in de shirtjeswereld. Laat jouw shirtjes zien of dat ook wel echt is.
2: Dit is een echt shirtje?
3: Ja, er zit ook geen Zweden in trouwens.
2: Nou, ik werk keihard, vriend. Maar mensen willen een shirt van een bepaalde wedstrijd. Zeg wat Nederlands elftal uit de toptijd 74, noem maar wat.
3: Ja.
2: Dan kun je natuurlijk een oranje shirt uit die tijd en zeggen, maar dit is echt gedragen door, weet ik veel, Johan Neeskens of whatever.
3: Ja.
2: Dan kan het vals zijn.
3: Ja, dat gebeurt regelmatig.
2: Hoe weet jij dan dat het niet vals is?
3: Nou, ik weet dat nog niet echt, omdat ik nog niet lang genoeg in de business zit. Maar die mensen die daarover gaan, ja, die

0: weten binnen 3 minuten weten die of het meidsvorm...
1: Hoe? Ruiken? Voelen?
0: Nee, met labels of met rugnummers of met shirtsponsor. Dus
2: dat moet helemaal kloppen.
0: 99 van de 100 keer trappen ze er niet in als er nep-shirts aangeboden worden.
2: Als een speler overleden is, wordt zijn shirt dan meer waard?
0: Nou, dat ligt eraan wie de speler is geweest, hè.
3: Wat de doodsoorzaak was, lijkt mij.
2: Sorry?
3: Nou ja, kan me voorstellen.
2: Dat de doodsoorzaak invloed heeft op de prijsstelling van je shirt na afloop?
3: Ja, als je een spectaculaire dood hebt, dan kan ik me voorstellen dat je niet alleen van ouderdom, maar
2: ik
3: gewoon...
2: Ik praat nooit met deze vrouw over voetbal.
0: Je bedoelt eigenlijk, als je het goed begrijpt, dat er een moord wordt gedaan voor die dure shirt.
3: Bijvoorbeeld.
0: Daar heb ik
2: nog niet meegemaakt.
0: Nee, maar...
2: Over wat voor prijzenstand praten wij? Als je een shirt hebt van, weet ik wel, Maradona is een grote speler. Je hebt een shirt van Maradona van een bepaalde wedstrijd. Wat is dat waard?
0: Nou ja. Ja, dat ligt er inderdaad. Maar ik heb een shirt kunnen regelen van Maradona. Ja. En toen speelde hij bij Napoli.
2: Kampioen geworden?
0: Toen heeft hij dat met een Nederlandse speler geruild.
2: Ja.
0: En dat bleek 20.000 euro op te leveren.
2: Poppelepop.
0: Ja.
2: 20.000 euro voor een shirt van Maradona.
0: Ja.
2: Ga ik er nog één noemen. Romario. Romario, een van de grootste PSV... Nou, een van de kleinste PSV'ers ooit, maar ook een van de grootste. Wat is het verhaal van het shirt van Romario? Want jij had een shirt van Romario.
0: Ja, WK 94. Toen was het trouwens ook heet. Toen was het 49 graden in Delft.
2: Crazy.
0: Dus er zat ook zonder te spelen. Als je moest pissen, zat er al zweet in je shirt.
2: Je gaat nu echt te veel vertellen, Stan. Maar oké. Okay. Nee, dus okay. we praten over Nederland speelt tegen Brazilië.
3: Ga door, Stan. Wat gebeurt er?
0: Nou, wij spelen. De wedstrijd is afgelopen. Ja. En wij ruilen, Romario en ik ruilen naar de wedstrijd het shirt.
2: Want jullie kennen elkaar.
0: Ja, nog steeds. Ik had gisteren nog contact met hem.
2: Oké. Okay. Dus... Jij hebt het shirt van Romario. Het Braziliaanse shirt.
0: Ja, hij had mijn shirt.
2: Tuurlijk, begrijp ik.
0: En ik had zijn shirt.
2: En toen.
0: Nou, ik loop zo een kleedlokaal in. Ja. En ik zet 1 stap in een kleedlokaal. Word ik op de schouder getikt. Ik draai me om. Is dat Harry Vermeegen?
2: Dat is voor niemand leuk. Oké, Harry Vermeegen. Harry Vermeegen tikt op jouw schouders. Wat wil Harry Vermeegen?
0: Harry die vraagt, kan ik jou dat shirt krijgen?
2: Jij zegt tief en top. Jij zegt tief en top,
0: iedereen
2: Harry.
0: Gaf toen alles, bijna alles weg voor charity en zo. Dus.
2: Jij hebt het shirt van Romario aan Harry Vermeegen gegeven?
0: Ja.
2: Oké, okay, en toen?
0: Nou, toen was ik 3-4 maanden actief voor dat museum. En toen vroegen ze aan mij, kun jij misschien een shirt van de WK 94 van Romario achterhalen? Dus toen heb ik eerst Romario gebeld, want misschien had hij 2 of 3 van diezelfde shirt. En toen gaf hij aan, ik heb al mijn shirts weggedaan. Meestal voor charity, wat ik net al zei. Ja. Dus, en toen zag ik, ja, heel toevallig 2 weken later, zag ik Harry Vermeegen op tv bij dat programma...
2: Ja, precies.
0: Ja, Groenteman of zo.
2: Jij belt Harry Vermeegen.
0: Ik bel Harry Vermeegen. En Harry Vermeegen die zegt tegen mij... Stan, nou, we hadden eerst 1.5 uur liggen flauwekullen.
3: We hebben tot 2 uur, hè?
2: Ja, dat gaat goed.
0: Nee, dan moet jij er niet even tussen komen.
2: Heel goed. Dus, wat zegt Harry?
0: Harry zegt, nou, ik heb dat shirt niet meer.
2: Maar?
0: Dat hing in de studio in Hilversum. Daar hingen heel veel oude shirts ingelijst. En toen stopten wij met die programmering daar. En toen heeft, denk ik, mijn oude baas heeft dat, denk ik, meegenomen.
2: Zoals ze doen.
0: Baas. Dus, vroeg ik aan Harry, heb jij het nummer van jouw oude baas? Binnen 2 minuten had ik dat nummer van die oude baas.
2: Heeft hij het gegeven?
0: En toen heb ik die oude baas gebeld. En toen zei hij, ja, ik heb dat shirt nog. En dat had hij 30 jaar in de kast liggen.
2: Afkomen.
0: En toen, toen ben ik naar Amsterdam gereden. En toen, toen boden ze daar uiteindelijk 21.000 euro voor.
2: 21.000 euro?
0: Ja.
2: Voor een shirt XXS van Romario?
0: Ja, wel de kwartfinale.
2: Ja, ik weet het. Eén vraag nog. Shirts, okay. Goed verhaal. Ik heb een broer die heeft shirts aan de muur hangen. Ik ga ervan uit dat ze echt zijn. Wie wordt de wereldkampioen?
0: Misschien Brazilië of Frankrijk.
2: Brazilië of Frankrijk?
0: Ja.
2: En Nederland?
0: Aan de voorkant vind ik het niet zo leuk dat er 48 ploegen aan meedoen. Dan krijg je heel veel poolwedstrijden.
2: Maar hoe ver komt Nederland?
0: Halve finale maximaal.
2: Dankjewel.
0: Dan moeten ze heel blij zijn.
2: Ik vertrouw hierop. Wij ook. Dankjewel, Stan Valk.
4: Publiek, blijf zitten op je plekken, voor ik hier de uitzending besluit. Voordat jullie straks kunnen vertrekken, vraag ik iedereen, trek je kleren uit. Niemand mag hier de deur uitlopen, want het is hier bloedverziekend heet. Ik zal jullie shirts moeten verkopen, want god, wat stinken jullie naar het zweet.

sprinten of zwemmen. Wil je zonder uitputting door? Met doping ben je niet te remmen. Bij de Enhanced Games breek je elk record. Oh, lijkt me heerlijk om zo te presteren. Ook dit lied is elke week een kluif. Een Enhanced spijkerlied ga ik proberen. Wat zou er gebeuren na één snuif?

Ik heb nou twee keer zoveel tijd. Lekker om hard door te knallen. Nou kan ik twee keer zoveel kwijt. Als een band die je door kan spoelen. Huppatee, vooruit. Dus dit is hoe Dolf zich moet voelen. Maar die dumping, die werkt ook uit. Oh, zo, ik begin het hard te merken. Oh, dit ging echt ontzettend vlug. Maar man, als die doping uit gaat werken, val ik echt keihard terug. Ja, ik moet die uitzending bezingen, maar waar ging het over op de korte termijn? Ik heb geen actieve herinneringen. Hoe ging nou toch verdomme dat refrein? De gereedschap, klink, nagel, spijkers met vol op een rij.

0: Albert Schumacher, Colin Samen en Mini. Redactie Pien Peeters, Aja Basje, Nette Smit, Rinsen, Franswijk, Jipmanes, Draaier en Sheet, Optreden, Blackbird, Pascal, Monique Bruin, Techniek, Maarten Kool, Roos Schreuder, Hans Brouwer, Regine Klaas en Raskens, eindredactie, Maaije Lekkerman.
1: Dit was Spijkers deze week. Fijn dat je erbij was. Volgende week zijn we hier weer met Daniel Lohuis, een van de groten. Komt dat zien, Daniel Lohuis en Spijkers de Koppen. Ik zeg tijd voor hallo met Daniel, maar dat is een andere. Goed weekend.
0: Vergeet je niet in te spelen.
2: Spijkers met koppen. BNN VARA. Dit is NPO Radio 2.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Welkom, welkom. Het is 1 minuut over 2. Een nieuwe editie van Hallo met Daniel. Zometeen Michael Jackson, Billie Jean. En eerst het NOS Journaal met Suzanne Vries. Goedemiddag.
7: Goedemiddag Daniel. Activisten van Extinction Rebellion hebben op Utrecht Centraal korte tijd het spoor geblokkeerd. Het was eigenlijk verboden door de burgemeester. De actie begon eerder vanmiddag met een sit-in op het station, maar daarna gingen de actievoerders toch naar het spoor. En dat was een bewuste keuze.
8: Ja, het gaat uiteindelijk om aandacht. En er, nou ja, ik zie ook nu hoeveel pers er is. Ik ben bij heel veel sit-ins geweest en er was nooit zoveel pers. En zodra
9: maar het is verboden door de burgemeester. Ze zegt het is onveilig.
8: Ja, dat is het frame van de NS. Die zeggen dat elke keer. We hebben
9: ook van de burgemeester, politie en OM.
8: Ja, we hebben inmiddels 4 keer eerder een spoor op een groot station geblokkeerd. Het is elke keer veilig verlopen, omdat we het niet zomaar doen. We nemen maatregelen.
7: De actievoerders willen aandacht voor de situatie in Gaza. Ze zijn meegenomen door de politie. Het treinverkeer van en naar Utrecht ligt nog wel stil. Het is nog onduidelijk of er nog meer mensen vastzitten in de kolenmijn in het noorden van China, waar gisteravond een gasexplosie was. Er zijn zeker 90 doden en ruim 100 gewonden. Er zijn nog mensen vermist, maar de zoektocht naar de laatste slachtoffers verloopt moeizaam, zegt correspondent Laura van Meegen.
10: Het is smal, het is klein, dus het is moeilijk voor reddingswerkers om naar binnen te gaan, dat ze elke keer maar in kleine groepjes kunnen afdalen en dus extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen vanwege de giftige stoffen die er nu hangen. En je ziet daar op de beelden honderden mensen in touw, de politie, de brandweer, ziekenhuispersoneel, tientallen ambulances die af en aan rijden.
7: Ja, rondom de mijn in China zijn ruim 300 reddingswerkers ingezet. En het is op sommige plekken in het land een traditie, zo vlak voor Pinksteren.
11: Herrie maken!
12: Hoe maak je herrie?
7: Ja, de traditie heet luilakken. En dat doen ze in de hele vroege ochtend van zaterdag voor Pinksteren. Het idee achter luilak is dat langslapers en laatkomers op ludieke wijze worden gewekt en bespot.
11: Elk jaar rijden we gewoon met zoveel mogelijk scooters door de straat, hè. En eigenlijk gewoon zo hard mogelijk gelijk maken.
12: Hoe maak je zoveel lawaai?
11: Ja, je uitlaat eraf halen.
13: De meeste zijn hier ondernemers of tuinders. Wij zijn altijd vroeg eruit. Dit is onze manier om een beetje de boel wakker te schudden. Een beetje de wijk op te zoeken waar we verwachten dat de mensen het langst op bed liggen.
12: Denk je niet dat zij boos worden?
11: Ja,
14: dat is het doel ook.
15: Ja, nou ja, aan de andere kant, als je inderdaad iedere dag vroeg opstaat en je kan ze een keertje terugpakken, dan ben je. Maar ik heb wel toch het idee alsof de maatschappij is sowieso meer ingericht op ochtendmensen dan op avondmensen.
14: Ja, dat is waar. Ik heb dit vroeger trouwens ook wel eens gedaan. Ik deed dan van die blikken soep achter mijn fiets. En dan ging ik ook door de wijken fietsen. Was leuk. Goed, het weer dan nog. Het is een zomerse dag vandaag met heel veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken er wel wat wolken over en het koelt ook weer wat af later vanmiddag door een sterke wind van zee.
15: Dankjewel. En dan de situatie op de weg. Erik, ik hoor dat het al de hele dag een beetje druk is, hè?
16: Ja, klopt. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Natuurlijk, kan ik bijna zeggen, met het mooie weer. De meeste files hebben niet zo heel veel vertraging, hoor. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is zojuist bij Culemborg een ongeluk gebeurd. Er zijn daar meerdere voertuigen bij betrokken. Er staat maar één rijstrook open en er staat al 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. De A4 is druk van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Benelux ook 10 minuten op onthoud. En dat heeft vooral te maken met de werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt er aan de weg gewerkt. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar dat via de parallelbaan moet ik zeggen. Maar dat zou ik niet doen. Moeilijk wordt, maar dat valt mee. Want er staat 4 kilometer file en de vertraging is daar ruim 3 kwartier. Dus je kan beter omrijden via de ring van Rotterdam. En tenslotte de A76 geleden richting Aken. Bij de grenscontroles daar 1 kwartier vertraging.
15: Dankjewel. Yes. En tot zometeen.
16: Hoi, hoi.
17: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
18: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
19: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de
20: barbecue? Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
18: En weet je wat ook fun is?

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
12: Uitstekende keuze, dat is dan 2 miljard euro.
11: Dank je. Hé, maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
13: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, Autotaalglas.
16: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
19: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Hallo, met Daniel.

0: Cameron Whitcomb uit Canada. Hij is pas 23 jaar, maar hij heeft echt al een behoorlijk leven op zitten. Een heel verslavingsverleden en een behoorlijk lastige jeugd. Zit inmiddels ook onder de tatoeages. Maar ja, nu heeft hij muzikaal succes en gaat het hem allemaal wat meer voor de wind. En is hij dus ook wat softer geworden.
1: Things have changed for me. I sleep on linen sheets.
2: Indeed.
1: Like,
2: you're quite literally softer.
1: Silk. Yeah, I'm soft. I'm soft now. His hands don't do nothing but masturbate. You know what I'm saying? Nothing.
0: Goed, Cameron Whitcomb dus en de Medusa.

zaterdagmiddag. Ja, en ik hoop dat het voor jou een hele leuke zaterdagmiddag is. De wegen zijn druk, dus laten we hopen dat je op dit lekker lange weekend niet in de file staat. Maar ik zit een beetje te kijken. Ja, Jeroen van Inkel die zet hier altijd allemaal webcams aan in de studio, omdat hij dan graag naar buiten kijkt, soort van virtueel. En ik zie dat gewoon zelfs de stranden enigszins druk zijn vandaag. Nou ja, met dit weer verbaast het me eigenlijk ook weer niet. Maar het is echt goed vol. Welk strand is dit? Oh, dit is het strand van Scheveningen waar ik nu zit te kijken. Lekker mensen op handdoekjes en ook mensen die de zee ingaan. Nou, wat heerlijk. Hopelijk maak je daar ook zo'n ontzettend mooie dag van vandaag. En misschien kan ik die dag straks nog wel mooier maken door jou aan platenspeler te laten winnen. Of de zeer felbegeerde Hallo met Daniel Powerbank. Kun je allemaal scoren als je blijft luisteren. Zometeen het beste wat Frankrijk te bieden heeft. Alizé en moi Lolita. Hoor je naar Trukkender Keks. Dit is Met Hart en Ziel.

Alizé, moi, Lolita. Die natuurlijk niet alleen bekend staat om haar nummers, maar ook om haar danskunsten. Want er zijn een aantal van haar dansjes die gaan nog steeds viraal op het internet. Omdat, nou ja, het is gewoon leuk om naar te kijken. Doet ze supergoed. Zij heeft ook meegedaan aan Dancing with the Stars in Frankrijk. Maar het is eigenlijk een beetje vals spelen. Want zij is zelf, nou ja, bijna net zo erg professioneel danser als dat ze zangeres is. En haar man dus ook. Dus ook een hele goede danser. Grégoire heet hij. En zij hebben dus met z'n tweeën gedanst in de Franse versie van Dancing with the Stars. En dat was eigenlijk een soort van dat je eigenlijk denkt, ja, waarom doet de rest nog mee, zeg maar? Die hadden net zo goed thuis kunnen blijven. Ze hebben uiteraard ook een seizoen van Dancing with the Stars gewonnen. En laatst hebben ze in Frankrijk een soort reunie gedaan van de beste dansen aller tijden die plaats hebben gevonden in dat programma. En daar waren zij de grote sterren en dansten ze met z'n tweeën. En als je dan ook nog eens in het echte leven een koppel bent, nou ja, dan spat de chemie ervan af. Je hoorde Alizé net en dit is nieuw van Higo.

0: Vallen in Geluk. De nieuwe van Higo. Je hoorde hier bij NPO Radio 2. Suzanne de Vries, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je een beetje trots deze week?
1: Altijd, maar waar gaat het heen?
0: Nou, dat ik krijg zoveel, ik krijg zoveel leuke reacties op onze zoon. Want we hebben een zoon. En die heet Liam. En die heeft dus voor de album Tweedaagse heeft hij twee filmpjes hebben die opgenomen. Waarbij hij dus albumhoezen aan mij omschrijft. En dan moet ik raden welke albumhoezen het zijn. Als je even wil weten hoe dat klinkt.
2: Ja.
0: Oké.
2: Baby.
0: Je ziet een baby?
2: Ja.
0: En wat nog meer?
2: Een dingetje wat vast zit.
0: Wat, een dingetje wat vast zit?
2: Ja.
0: Oké, en die baby, waar is die baby dan?
2: In de zee.
0: In de zee? Nou, dit ging natuurlijk over het album Nevermind van Nirvana. Je kan die filmpjes vinden op de Instagram van NPO Radio 2. Maar ik word dus de hele week al door iedereen aangesproken op hoe schattig hij is.
1: Ik ook, op mijn werk. Je had ook bijvoorbeeld dat hij de plaat van de Beatles Abbey Road ging omschrijven.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat hij, dan zie je die mensen over dat zebrapad lopen.
0: Ja, ja.
1: En dan zegt Liam, ja, die mensen gaan op vakantie.
0: Ze gaan op vakantie.
1: Want ze lopen over een zebrapad. Nou ja, het is zo mooi hoe kinderen denken.
0: Ja, ja, nou goed, we zijn trots op hem. Laten we het daarop houden.
1: Zeker.
0: Kijken we even naar het weer voor dit weekend. Zomerse dag vandaag, veel zon, 25 tot 29 graden. In het zuiden kan het misschien nog al iets warmer worden. Kunnen we de 30 aantikken. Vanmiddag trekken er wat wolken over het land en koelt het wat af door een sterke wind aan zee. Maar het blijft droog. Dus dat is wel hartstikke lekker. Erik, hoe is het op de weg?
3: Nou, zo'n 90 kilometer file. Dus voor de zaterdag best wel druk. Maar er is natuurlijk veel recreatieverkeer onderweg. Dat zien we onder andere op de A2. En er is ook nog een keer een ongeluk gebeurd. Van Utrecht naar Den Bosch. Hoogte van afrit Everdingen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er is maar één rijstrook open. En de vertraging is ruim een uur. Bij Rotterdam is het ook druk. Op de A4 onder andere van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 20 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam-Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De parallelbaan is vrij, maar hou daar wel rekening met een half uur oponthoud. Dus omrijden kun je beter doen over de ring van Rotterdam. En tenslotte de N279 Den Bosch richting Roermond. Daar is een ongeluk gebeurd bij Veghel. De weg is op dit moment dicht en de vertraging is in ieder geval een kwartier.
0: Dankjewel, Erik.
3: Yep.
0: En dan het nieuws, Suus.
1: Ja, goedemiddag, Daniel. De spoorblokkade op Utrecht Centraal is weer voorbij. Actievoerders van Extinction Rebellion vroegen met de actie aandacht voor de situatie in Gaza. Maar de actie was op voorhand al verboden door de burgemeester. Overal in Nederland zijn maatregelen genomen voor het zonnige Pinksterweekend. Vooral bij festivals en sportwedstrijden. Zo wordt er onder meer gezorgd voor extra waterpunten, natte sponsen en gratis zonnebrand. En een marathon die morgen in Maastricht gelopen zal worden, is afgelast. De Britse politie roept slachtoffers van seksueel wangedrag van voormalig prins Andrew op om zich te melden. Ze willen bewijs verzamelen om de voormalige prins voor de rechter te krijgen. Andrew wordt ook al verdacht van ambtsmisbruik. En morgen beginnen de Enhanced Games in Las Vegas. 42 mensen gaan meedoen aan de sporten zwemmen, atletiek en gewicht heffen. En ze mogen alles doen wat ze willen om te winnen. Dus ook doping gebruiken. Nou, de sportwereld spreekt massaal zijn afschuw uit over het evenement dat inmiddels bekend staat als de Spelen voor de doping. Maar deze zwemster vertelt waarom ze het juist goed vindt om daar doping te gebruiken.
4: Doping is happening in sport. Especially in gym communities. You hear a lot about people, you know, buying it through the back door in unsafe ways, maybe even taking too much. I feel like the stuff that we're doing here is just going to facilitate, you know, a better understanding of these sort of drugs that we'll be taking.
0: Ja, maar het is toch eigenlijk, want volgens mij werd dit 3 jaar geleden of zo werd het voor het eerst geopperd.
1: Mm-hmm.
0: En toen lachten we allemaal. En toen dacht ik van, nou, dit gaat nooit echt gebeuren. Maar het gaat gewoon echt gebeuren.
1: Het gaat echt gebeuren morgen. De sportwereld is er dus niet blij mee. Maar het is ook best lastig, want die sporters, de prijs die ze betalen is heel hoog. Want ze kunnen nooit meer natuurlijk terugkeren naar de reguliere topsport. Maar de prijs die ze kunnen winnen is ook heel erg hoog. Want er zit 25 miljoen euro in de prijzenpot. En wat ook wel een leuk weetje is, ze kunnen dus niet alleen doping gebruiken, maar sommigen die doen ook gewoon een badpak aan, waardoor ze beter blijven drijven. Dat mag ook.
0: Maar ik vind het wel, het is ergens is het ook wel een beetje inderdaad hypocriet van de gewone sport, tussen aanhalingstekens. Omdat inderdaad, er zijn gewoon best wel veel sporten waar doping aan de orde van de dag is, maar dan moet het allemaal in achterkamertjes en geheim. En nu wordt er heel erg hierop op neergekeken. Terwijl ergens kan je ook zeggen van ja, maar hier wordt het is het meest eerlijke wat er is, want iedereen.
1: Het blijft vals spelen en als mensen het in achterkamertjes doen, dat moet moet je ook gewoon
0: niet dat
1: doen.
0: Moet je, nee, zeker. Nou ja, goed. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop wel dat het allemaal goed gaat. Dat niet iemand zijn hart ontploft of zo. Want, met zometeen weer kans op die platenspeler. De Zapp Service, die gaan we spelen. Oh, zo'n Dragostea Dinté past bij het mooie weer. Hoor je zo meteen na Alanis Morissette.

0: Drago staat in thee van Ozone. Ik heb het even uitgezocht. Hij is er op vinyl. En dat betekent dat je hem zomaar zou kunnen draaien op je nieuwe platenspeler.
1: De Zapservice.
0: Die je hier zo meteen gaat winnen als je meespeelt met de Zapservice. Ja, 5 fragmenten van bekende nummers. En als je alle 5 de titels herkent, dan krijg je die platenspeler. Maar zelfs als je slechts 3 van de 5 titels weet te herkennen, dan win je al de Hallo met Daniel Powerbank. Dus ik zou zeggen, speel mee met de Zapservice. Stuur even een berichtje. Ik wil zappen. Via NPO Luister kan je zo'n berichtje naar de studio sturen. En je gaat dus voor die platenspeler. Maar die powerbank die is sowieso, die wint bijna iedereen. Klein beetje muziekkennis is genoeg. Dus ik wil zappen kun je nu doorsturen via NPO Luister. En wie weet heb ik je zo aan de lijn naar de Talking Heads.

0: bijzondere rol weggelegd voor Paris Hilton in de videoclip van deze plaat. Die maakt daar in één keer haar opwachting. Ja, heeft hij toch lekker geregeld.
1: De Zipservice.
0: Ingrid, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Lekker onderweg naar vakantiehuisje?
2: Ja, zeker.
0: En is dat vakantiehuisje ver van huis?
2: Anderhalf uur rijden, dus ja.
0: En ga je richting het zuiden of richting het noorden?
2: Richting het noorden, want wij wonen al in het zuiden.
0: Oh ja, oké. Dus dan gewoon eens even wat anders.
2: Ja, even wat anders. Ja, mijn ouders zitten daar, dus wij kunnen gewoon lekker even aanschuiven.
0: Nou, wat heerlijk. Nou ja, sowieso maakt er een mooi lang weekend van.
2: Ja, dank je.
0: Hey, en hoe is het met jouw muziekkennis gesteld?
2: Ja, dat is net wie het vraagt. Sommigen zeggen dat ik veel weet. En zelf, ja, kijk, als je meespeelt terwijl je in de auto zit te luisteren, dan is het ook altijd makkelijker dan dat je moet presteren natuurlijk.
0: Dat is zeker waar. Maar wat is een beetje de categorie waar jij goed in presteert?
2: Dat is een goede vraag. Ik vind alles leuk. 80's, 90's, zero's, de tens, ja. En nog ouder dan dat. Dus of het nou Bruce Springsteen is of Sarah Larsson, bewijs van. Je kunt alle kanten nemen wat dat betreft.
0: Nou, dat is mooi, want er zit van alles en nog wat in. Dus ik ga jou vijf fragmenten laten horen in rap tempo. En als ze voorbij zijn, dan mag je titels gaan opnoemen.
2: Is goed.
0: Komt-ie. Okay.

0: Wat heb je gehoord?
1: Oké, ik hoorde Living on a Prayer.
2: Ja.
1: Ik hoorde No Mercy.
0: Ja.
1: Ik hoorde, ja, volgens mij is die Get Into the Groove van Madonna. Of Into the Groove.
0: Ja, ja.
1: Into the Groove. Somewhere Only We Know.
0: Ja.
1: En oh, die van Phil Collins. I can feel it coming in the air tonight.
0: Ja! Oh. Ik wil er in the air tonight, hoor. Ja, ik vind coming in the air tonight. Ja, dat is gewoon binnen. Ja. Je wint. Ja. En de Hallo Daniel Powerbank met het logo met de hond erop. En ik hoorde dat je ook twee honden bij hebt, dus dat is helemaal mooi.
1: Zeker, ja.
0: En je krijgt ook nog eens een platenspeler toegestuurd.
1: Fantastisch.
0: Nou, dat komt ook wel jouw kant op. En welke van deze platen kan jou het meest bekoren?
1: No Mercy van Raccoon.
0: Nou, dan ga ik die voor je draaien en dan wens ik jou een hele fijne weekend.
1: Komt goed.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
16: What is love? Hathaway gaat die vraag zo beantwoorden na... NOS-journaal met Suzanne de Vries. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, Daniel. Het is de bedoeling dat rond deze tijd het treinverkeer rond Utrecht weer wordt opgestart. Eerder vanmiddag zaten er korte tijd actievoerders van Extinction Rebellion op het spoor. Ze zijn door de politie afgehaald en meegenomen. De actievoerders wilden aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze eisen dat het kabinet Jette sancties invoert tegen Israël. Klimaatboegbeeld Marianne Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. De huidige directeur van Urgenda heeft mooie woorden voor Minnesma.
18: Ze was een enorm belangrijk persoon voor de hele duurzaamheidswereld. Ze was echt een visionair die echt ver voor de troepen uitzag wat waar het misging en ook wat de oplossingen zijn. En ze ging ook dan met die oplossingen aan de slag.
17: Marianne Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Lang niet alle bedreigingen die politici op X krijgen komen in beeld bij justitie. Het afgelopen jaar maakten Haagse politici bijna 500 keer een melding van bedreiging of opruiing. En dat terwijl de Volkskrant alleen al in een week tijd honderden van dit soort berichten op X zag. Uganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. In totaal is het aantal besmettingen daar nu opgelopen naar 5. In het buurland, de Democratische Republiek Congo, zijn vermoedelijk 750 besmettingen. En sommige mensen vinden een normale ballonvaart al eng. Maar vanmorgen gingen in Barneveld speciale ballonnen de lucht in. Zonder mandje, maar met een bankje eronder.
1: Je benen bungelen gewoon wijd in de lucht. En tijdens de landing kom je ook wel, bij een enkel hoppen, kom je gewoon op je zijkant, op je schouder, kom je eigenlijk in het weiland terecht.
19: Vandaag heb ik de vaart mogen maken met mijn vrouw. Samen, romantisch op een bankje, echt genieten.
17: Ja, dat deden ze vanmorgen in alle vroegte. Nog voor het ontbijt gingen ze de lucht in.
19: De zon schijnt, mooi weer, kunnen mooi een beetje sturen met de ballonnen, zodat we echt goed bij de doel uitkomen. Ja, dat is echt fantastisch.
20: Maar hoe zitten ze vast aan het bankje dan?
17: Ja, in een soort van, je kent toch wat je in de achtbaan zeg maar om hebt. Zo'n soort harnas, ja, okay, daar zit je wel in vastgeklemd hoor. Je zit niet helemaal los. Ze hadden, al die ballonnen hadden het doel om in hetzelfde weiland te landen. Want daar stond dan bij een boer een ontbijt op ze te wachten. Nou, op een paar na is het ze gelukt. Sommigen die hadden wel wellicht wat koude croissantjes.
20: Het is heel lastig toch? Want je kan natuurlijk eigenlijk niet sturen. Dus je moet dan de verschillende warme luchtlagen en zo vinden die dan een bepaalde luchtstroming of gewoon een bepaalde richting opwaaien.
17: Legt het echt uit alsof je een expert bent.
20: Oh ja?
17: Ik weet wel dat het niet heel erg makkelijk is. Daarom zie je toch ook wel eens beelden dat ze in een boom belanden of in een heel ander weiland.
20: Ja. Ik weet nog wel dat 2 oud-collega's, die hebben wel eens radio gemaakt vanuit zo'n luchtballon. En eentje die had zulke hoogtevrees dat hij eigenlijk gewoon de hele uitzending lang alleen maar, zeg maar, soort van op zijn knieën in dat mandje heeft gezeten. Goed, het weer.
17: Ja, het weer nog. Er trekken wat dunne wolkenvelden over. Maar het is overwegend gewoon zonnig hoor. Bij 25 tot 29 graden.
20: Zo.
17: En morgen opnieuw zonnig en warm. Dan 22 tot 27 graden.
20: Dankjewel, Suus. En dan de verkeersinformatie met Erik bij de AWB. Goedemiddag.
21: Hi Daniel, goedemiddag. Ja, het is nog altijd best druk onderweg. Veel recreatieverkeer en werkzaamheden en ongelukken helpen dan niet mee. Want op een aantal plekken veel vertraging. Zoals nu op de A2 van Utrecht richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd bij afrit Everdingen. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. Er zijn ook meerdere voertuigen bij betrokken. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Hou wel rekening met bijna 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. En dan de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt er aan de weg gewerkt. De parallelbaan is open, maar hou daar rekening met een kwartier vertraging.
22: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
23: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
20: Dat wordt genieten.
22: Ja, dus. Aldi.
24: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
25: Hey, ik kan niet werken vandaag.
24: Hoezo?
25: Sorry, het is WK.
26: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
27: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
28: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
29: Chris?
30: Ja?
29: Hoef jij niet te werken vandaag?
30: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
29: Dus, heb je nu
30: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
29: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.
0: Check werken.belastingdienst.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.

0: bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Zo, wat is het warm.
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Hallo, met Daniel.

Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Het mooie aan deze plaat is dat toen ze hem maakte, toen ze besloten om samen te gaan werken, toen was Sam Fender eigenlijk de grotere naam. En was het dus sympathiek dat hij met de nog relatief onbekende Olivia Dean wilde samenwerken. Alleen tussen het maken en het uitkomen van deze plaat zijn die rollen eigenlijk compleet omgedraaid en is de carrière van Olivia Dean totaal ontploft. En toen die plaat helemaal uitkwam, reageerden mensen eigenlijk precies omgekeerd. Zo van, wat lief van Olivia Dean. Dat ze met de relatief onbekende Sam Fender. Nou, sorry, ik overdrijf een beetje. Maar dat ze met Sam Fender wil samenwerken. Hallo met Daniel. En ik weet niet hoe jij heet, maar misschien wil je ooit wel dat er een programma is dat Hallo met jou heet. Of misschien wil je gewoon aan een van de radioprogramma's van BNNVARA meewerken. Bijvoorbeeld Jan-Willem Start-Op. Dan is nu je kans. Want er wordt een nieuw seizoen geopend van de BNNVARA Academy. Dat is een werkleertraject waar je alles leert over het maken van audio. Dus dat is bij de radio werken, maar dat kan ook zijn podcasts maken, journalistiek bedrijven. Nou, al dat soort vormen van het maken van audio. Dat kun je allemaal komen leren bij de BNNVARA Academy. En je hoeft echt geen 16, 17 te zijn. Er is in principe geen leeftijdsbeperking om bij ons te komen leren. Dus lijkt dat je wat, meld je dan aan via bnnvara.nl/academy. Dat kan nog tot en met 25 mei. En misschien ken je wel iemand die altijd roept van, oh, ik heb zo'n goede stem voor de radio. Nou, dan kan je hem of haar ook opgeven via bnnvara.nl/academy. Misschien je zoon of dochter. Dat je denkt, nou, dat is wel wat voor hem of haar. Wie weet zit je hier dan binnenkort in de studio om allerlei bijdragen te leveren aan dit radioprogramma. Of aan het radioprogramma van Jan-Willem en Jeroen. Of aan dat van Jeroen van Inkel. Nou ja, kan allemaal natuurlijk. bnnvara.nl/academy. Misschien ga je wel een extreem virale podcast maken. Wie zal het zeggen? Will Smith hoor je zo meteen met Miami. Lekker bij het weer. En dit is Joe Cocker. You can leave your hat on.

Moet je nooit doen. Tegenwoordig is dat natuurlijk helemaal hip. Ja, misschien als je vriendje bent van Trump, dan is gokken een goed idee. Want dan heb je nog wat insider informatie. Maar als je dat niet hebt, dan moet je ver weg blijven bij al die casino's en gokautomaten. Want je verliest er alleen maar je geld mee. Maar muzikaal gokken is wat anders. En dat gaan we dus doen op de radio. Dus als ik een draai geef aan mijn grote fruitautomaat, dan hoor je dit. En dan komt er uit jaren 80 met een kleur in de titel. Oh, dus muziek uit de jaren 80 met een kleur in de titel. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan Purple Rain van Prince. Of aan Red Red Wine van UB40. Maar wat schiet jou te binnen? Jaren 80 met een kleur in de titel. Je mag het natuurlijk breed interpreteren. Als je een creatieve interpretatie hebt van jaren 80 en kleur in de titel, dan laat maar weten. En stuur een appje via NPO Luister. En wie weet draai ik jouw plaat zometeen. Jaren 80 met een kleur in de titel. Waar zit

0: Riptide. Superlekker weer vandaag. Ja, hier en daar kan je even een wolkje zien. Maar overwegend is het gewoon hartstikke zonnig. 25 tot 29 graden. In het zuiden misschien zelfs nog warmer. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan 22 tot 27 graden. Lekker. En dan de situatie op de weg iets minder lekker. Maar wel oké, toch Erik?
1: Ja, over het algemeen wel hoor. Zo'n 70 kilometer file in totaal. Dus dat betekent dat je op sommige plekken toch wel wat vertraging hebt. Zoals de A2 nu, Utrecht richting Den Bosch. Bij Afrit Everdingen is namelijk een ongeluk gebeurd. Daar zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux ook 10 minuten oponthoud. De A7, Afsluitdijk richting Heerenveen. Bij Bolsward gaat de brug niet meer naar beneden. De weg is ook dus dicht. Er staat zo'n 5 kilometer file achter. Maar het beste kun je dus nu omrijden via Leeuwarden over de N31 en de A32. En tenslotte de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zevenaar. Hier is de linkerrijstrook ook dicht en de vertraging ruim een half uur.
0: Dankjewel. De jaren 80 met een kleur in de titel. Heb je een suggestie? Stuur hem dan vooral door via NPO Luister. Kan je een berichtje sturen naar NPO Radio.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Evolution van Nothing But Thieves. NPO Radio 2 Top

0: Mr. Bob Marley. En Iron Lion Zion. Hier op NPO Radio 2, waar ik je net vroeg om even mee te denken over een plaat uit de jaren 80 met een kleur in de titel. Pierre, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Daniel.
0: Ja, goedemiddag. Zit je lekker in het zonnetje of moet je werken? Of hoe ziet de zaterdag eruit?
1: Nou, mijn zaterdag was vandaag vrij en morgen mag ik weer gezellig aan de bak. En ja, ik heb vandaag lekker in het zonnetje gezeten.
0: Ja, ja, ja. Wat heb je voor werk?
1: Ik ben de metrobestuurder.
0: Oh ja, maar dat is dan inderdaad, rijdt jouw metro ook wel deels bovengronds? Of,
1: Nou ja, wij zullen het uitleggen. Van de RET rijden wij natuurlijk onder de grond, ver boven de grond en gelijk een vloer.
0: Ja, nou ja, dus dat betekent dat je gewoon af en toe even het zonnetje ziet en dan weer even kan afkoelen in de tunnels.
1: Ja, nee, dat is zeker. En als de airco het doet, dan hebben we ook helemaal geen probleem om lekker in het zonnetje te rijden.
0: Wat heerlijk. En op hoeveel volt rij je ook alweer?
1: 750.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Volgens mij heb ik jou wel eens eerder in de ochtend aan de lijn gehad. En toen vroeg je ook iets van voltage aan. Of wat was het ook alweer?
1: Ja, nee, dat was inderdaad van Electric Six met Danger High Voltage.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, mooi. Werk ze dan voor morgen en voor nu eventjes dan niet Danger High Voltage, maar iets met een kleur in de titel uit de jaren 80. Waar zat je aan te denken?
1: Nou, ik zat zeker te denken. Het zijn diverse kleuren. Maar toen dacht ik, met meerdere kleuren, dan gaan we naar Hollywood Behind. Ja. Met What's the Color of Money?
0: Want dat ga je morgen weer binnenhaken natuurlijk.
1: Zeker, zeker.
0: Hey, dankjewel Pierre dat je van de lijn wilde komen. En geniet nog even van het weer vandaag.
1: Gaan we doen. Dankjewel.

en maandag hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: Refrain Over My Head van het waanzinnige album How to Save a Life.
1: De album tweedaagse.
0: Ja, en die heb ik op mijn lijstje staan voor de album tweedaagse. En die trappen we dan morgen af met alleen maar de beste albums. Speciaal voor het extra lange Pinksterweekend hoor je die morgen en maandag. En dan kan je uiteraard ook zelf je favoriete albumtracks doorgeven. Tim, wat is jouw favoriete album aller tijden?

0: Jezus. Dan kom ik bij Sgt. Pepper uit, hè, van de Beatles. Kan niet anders.
1: Ja.
0: Moet weer, ja.
1: Ja, nee, oké. Okay. Gewoon recht door zee. Niet te moeilijk doen.
0: Als je me nu meteen vraagt, dan kom ik met dat antwoord.
1: Ja, nee. Nou ja, hartstikke goed. Horen we jou ook trouwens nog tijdens de album Tweedaagse? Jawel, hè?
0: Nee, ik heb vrij.
1: Oh, wat lekker. Wat ga je doen?
0: Ik heb nog geen idee. Het is de eerste keer sinds jaren dat ik vrij heb. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Help me dan toch. Ik kan iets voor jou doen.
1: Je mag hier stiekem nog wel een albumpje komen instarten hoor, als je wil. Nee, maar even serieus, Tim. Je werkt genoeg. Want je doet zometeen ook weer Muziekcafé live vanuit de Vorstin.
0: Ja, met Numidia bijvoorbeeld.
1: Oh, cool.
0: Dat is echt gek. We hebben ook Jet Rebel.
1: Hey!
0: Er zijn een paar fans van Jet Rebel op afgekomen. Niet heel veel, maar nee, echt volle bak hier vandaag in de Vorstin. Kunnen nog een paar mensen bij, maar het wordt echt dringend geblazen.
1: Ja.
0: Als je wil, dan kan je altijd langskomen.
1: Nou, lekker. Het is in de Vorstin in Hilversum. Het is natuurlijk ook live te volgen via NPO Radio 2 en via nporadio2.nl. Maak er een mooie uitzending van, Tim.
0: Gaat helemaal goed komen. Oh ja, en patches hebben we ook nog. Ook fantastisch. Zeker de moeite waard om te checken.
1: Nou, hartstikke goed. Ja, en wat ik zeg, hè, als je het echt soort van als alles begint te trillen morgen en je denkt, ik moet even een albumtrekkie instarten.
0: Ik ben
1: dan
0: morgen bij je.
1: Ja, dan zie ik je gewoon verschijnen. Hè?
0: Tot morgen.
1: Ladies and gentlemen, Tim van Broek, zijn we meteen op het Muziekcafé. Heel veel plezier.

0: Dit is het geluid van de dag.
1: Als hij denkt dat wij hier met een alcoholvrij evenement gaan staan... Schijt nou toch uit. Met steentjes, met wortels en kroppen sla of zo, ja, is dat wat?
2: Je kan toch ook een alcoholvrij biertje...
1: Oh, hummus, hummus op een broodje, is dat wat? Leuk, gezellig. Hou nou op, hè. BNN.
0: Dit is NPO Radio 2.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat... en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf... Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent... en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit... het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's... en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: ANWB-verkeersinformatie. Op een paar plekken behoorlijk wat vertraging. Naast een aantal files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging opleveren. De meeste oponthoud onder andere op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 3 kilometer file, maar de vertraging is ruim een half uur. En dat heeft te maken met een pechgeval op de ring van Amsterdam bij de A10 bij de Koentunnel. Verder valt nog op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk is de weg dicht. Er zijn asfalteringswerkzaamheden aan de gang. Verkeer wordt omgeleid via de ring van Rotterdam. Hou wel rekening met 20 minuten vertraging.
1: Zometeen op NPO Radio 2.
4: Muziekcafé.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB, en gaan!
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen, live your dreams.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's?
4: Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
18: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
19: Honda, the power of dreams.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Muziekcafé.

0: Lenny Kravitz. And Are You Gonna Go My Way?
1: Muziekcafé. Met Tim op het boek.
0: Hey, welkom. Te midden van glazen rosé, parasollen en de geur van zonnebrandcrème is dit de zaterdagmiddag van 2. Met tussen nu en 6 uur live muziek in Muziekcafé. Live vanuit poppodium Vorstin in Hilversum. Met strakjes een uurtje Jet Rebel te gast. Hij is na zo'n 3 jaar weer terug met nieuwe muziek en nieuwe verhalen. De artiest die je in de gaten moet houden volgens ons is Patches. En dat stellen we straks graag aan je voor. Maar eerst is dit Numidia met haar versie van Duncan Lawrence. Grote festival, songfestivalhit Arcade.

0: Dankjewel.
1: Wauw. Namibia, naversie van Arcade. Wat goed dat je er bent.
0: Ja,
1: wat fijn. Zelf. Mensen kunnen jou kennen van The Voice Kids, heel lang geleden.
0: Ja, heel lang geleden.
1: Toen begon je carrière. Beste Zangers in 2023.
0: Ja.
1: Een binnengevestigde naam in de urban muziekwereld. Nu heb je een nieuwe single uit. Maar dat is dan weer recht in het volksmuziek.
0: Ja. Ja.
1: Daar wil ik het zo meteen met je over hebben. Maar eerst even over dat jachtseizoen.
0: Oh.
1: Waar je, dat is een trauma, begrijp ik.
0: Ja.
1: Voor de mensen die het niet kennen, het is een tv-programma waarbij ik bekende Nederlanders als boeven op de vlucht gaan.
0: Op de vlucht gaan.
1: Precies. En dan word je op een gegeven moment word je gepakt, als het goed is.
0: Ja.
1: En ze hadden je goed te pakken. De vorige keer, de laatste uitzending, heb ik niet gekeken.
0: Mm-hmm.
1: Wat vond je ervan om daar mee te doen?
0: Ja, ik vond het echt geweldig. Ik mocht eindelijk weer eens een keer een boefje zijn.
1: Yeah.
0: Maar dan legaal. Nee, ik vond het echt super leuk om te doen. En ik vond het vooral leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Ik was heel erg veel te vinden in het Achterhoek. Mensen zouden denken, ik zou naar Limburg gaan. Maar
1: je komt uit Limburg, voor de duidelijkheid.
0: Ik kom uit Limburg, ja. Ik dacht, lekker even een keer een andere kant van Nederland zien. Maar ik vond het zo geweldig. Ik heb echt gedanst met mensen, gegeten bij mensen thuis. Ja, het was echt een mooie ervaring.
1: Ja. Heeft je het muzikaal ook nog iets gebracht eigenlijk?
0: Ik denk dat je zoveel stress hebt dat je creativiteit op nul staat op dat moment.
1: Maar je bent helemaal geland nu inmiddels, dus je kunt weer helemaal tegenaan.
0: Ja, ik ben nu weer geland, maar soms dan word ik een beetje nog
1: achterdochtig als iemand achter je aanrijdt, heel dichtop. Zeg, je bent nu bezig met volksmuziek. Waar komt jouw liefde voor volksmuziek vandaan?
0: Ja, dat is voor mij eigenlijk iets heel moois. Mijn vader die was eigenlijk altijd te vinden in de kroeg vroeger.
1: Yeah.
0: En ik moest hem dan altijd ophalen. En dan ging ik naar hem toe, moest van mijn moeder. En dan was ik een jaar of 7, dan ging ik die kant op. Zei ik, ja, papa, kom naar huis. Ja, en kroeg, dronken, ja, dat gaat niet zo makkelijk.
1: Nee.
0: En er waren allemaal vrienden van mijn vader, die waren dan helemaal bezopen. En dan zeiden ze tegen me, ja, meetje, kom eens even heen. Dat is dan in het Limburgs. Kom maar hier. En ik moest daar naartoe. Zeiden, ja, zing eens even wat van André Hazes.
1: Nou, ik wou net zeggen, dat is echt het klassieke André Hazes verhaal. Maar dan in Venlo, het Stedje van Lol en Plezier.
0: Ja, ja. Het Stedje van Lol en Plezier. Ja, zeker.
1: Ja.
0: Maar, en ik was dan 7, 8 jaar. En dan moet je André Hazes gaan zingen. Super serieus. Ja. En dan stond je daar. La, la, la. En ik was aan het zingen. En dan kreeg ik een brief van 50. En toen dacht ik, ja, dat is handel.
1: Wauw.
0: Ik was de rijkste kind van de buurt.
1: Ja, maar dat is exact het verhaal van André Hazes zelf ook. Hè? Dat weet je.
0: Ja.
1: Die kwam ook als kleine jongen.
0: Ja,
1: kleine jongen.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan
0: ja.
1: Die ook ophalen. En,
0: ja.
1: Nu heb je een liedje geschreven. Of ja, samen eigenlijk met Frank van Etten. Een grote man binnen het hele volksmuziek genre eigenlijk.
0: Ja.
1: Hoe ben je met hem in contact gekomen?
0: Wij zijn via hebben we elkaar. We kenden elkaar eigenlijk al een beetje al. En toen zijn we eigenlijk via een bekende gemeenschappelijke vrienden bij elkaar gekomen. En toen hadden we een beetje ons verhaal gedeeld. En ik heb een beetje mijn jeugd met hem gedeeld. En daar klikten we eigenlijk heel erg goed in. En hij begreep gewoon heel goed waar ik vandaan kwam. En hij kon dat samen met mij heel mooi in de melodie zetten. Dus daarom.
1: Ja. Ja. En blijf je nu in dat genre ook? Of heb je precies van, ik ga echt van alles
0: nee,
1: aanpakken?
0: Nee, zeker. Daar komt nog ergere volksdingen aan.
1: Oh, vertel. Wat kunnen we verwachten?
0: Echt, ja, ik kijk er dus heel erg naar uit om zo'n Django Wagner-achtige liedje te maken. Weet je wel?
1: Ja.
0: Zo'n Kali of zo'n... hoe heet dat liedje? Jouw blik van John...
1: Je kijkt me aan of ik het hele verhaal van Django Wagner ken.
0: Ja, ik bedoel gewoon... Ik vind het gewoon echt... Ja, ik vind dat gewoon
1: geweldig. Ik werk maar bij Avatros, maar dat weet ik niet allemaal.
0: Ja. Ja.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja, het is, ik wil gewoon een keer even dat gypsy-achtige volkse, dat wil ik even weer terugbrengen in een Numidia-jasje. Dat lijkt me eigenlijk heel leuk om te doen, maar ik blijf wel zeker in het levenslied en zeker in André Hazeshoek, want dat is gewoon waar ik mijn verhaal het allerbeste kan vertellen.
1: Ik bleef geloven, dat ga je nu voor ons zingen.
0: Ja,
1: alvast heel erg bedankt.
0: Dankjewel.
1: En geef er een groot applaus, Numidia, met de nieuwe single die ze nu gaat doen. Ik bleef geloven, live in Muziekcafé op NPO Radio 2.

Numidia, ik bleef geloven. Dat heb ze schoon gedaan, meisje. Dat heb ze goed gedaan. Zometeen jouw favoriete live momenten. Ben je bij een concert geweest waarvan je denkt, nou, dat had ik echt nog een keer live willen terug horen? Dan kan dat nu. Geef het door met de NPO Luisterhebben. Dan gaan we het straks gewoon voor je draaien. Dus een goede live track, een show waar je bent geweest. Kan bijvoorbeeld van Toto zijn. Die ga ik nu voor je draaien. Dit is Roseanne op NPO Radio 2 Muziekcafé.

and Somebody That I Used To Know. We hebben jouw Radio 2 Muziekcafé met jouw favoriete live momenten. We kregen een appje binnen van Mirte. Dankjewel Mirte. En die zegt heel graag het liedje Onderuit van De Dijk. De Dijk heel vaak live gezien en dit nummer is echt te gek. Jammer dat we ze niet meer live kunnen horen. Nee, dat is waar. Maar daarom nu extra hard voor jou op de radio. De Dijk en Onderuit. Live, Paradiso opgenomen, 1989.

0: Dankzij Michten weer eens op de radio een live-opname van De Dijk. Opgenomen in Paradiso 1989. Onderuit. Bands waarvan wij vinden dat je ze een keer gehoord moet hebben. Uit België. Patches. Hoor je straks.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.

Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's, NPO Radio 2. We kijken in Muziekcafé graag zo nu en dan even over de grens. Laatst was uit België hier te gast Kids with Buns. Dat was te gek. En nu hebben we weer iets voor je naar Nederland gehaald. Omdat we vinden dat dit gewoon op de radio moet en dat jij dit gewoon moet horen. In haar thuisland al een flinke tijd bezig. Nam even pauze om nu keihard terug te komen met het filmische Catback. Over een liefde die ontluikt als een lentebloem, maar al snel in een herfststorm terechtkomt. Groot applaus voor Patches!

0: Patches en Get Back. Zangeres Lotte Lauwers, welkom.
1: Hallo.
0: Voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Lotte Lauwers?
1: Oh, ik ben maar een gewoon meisje uit België, uit het verre Brugge.
0: Brugge?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Yes. En wat is jouw carrièrepad voor de mensen die dat niet hebben gevolgd? Waar ben je begonnen?
1: Ik ben begonnen, ik denk als 10-jarige al. En dan blijven zingen, muziek gestudeerd. En dan dacht ik heb een pauze genomen. Ik dacht, ik kom niet meer terug.
0: Nee.
1: Maar dan kriebelde het te veel en dan gewoon... Ja.
0: Je hebt ongelooflijk veel gedaan. Want je hebt ook bijvoorbeeld bij Sylvie Kreutz heb je gezongen, toch?
1: Ja, voor het programma gespeeld.
0: Voor het programma, precies. Die Belgische scene die is gigantisch.
1: Die is heel groot.
0: Ongelooflijk veel talent. Mm-hmm. Hoe blijf je dan opvallen, vraag ik mij af? Want je moet iets doen, toch?
1: Ja, dat heb ik al losgelaten. Om te proberen blijven opvallen, dat werkt niet. Ik denk, het beste is gewoon compleet omarmen wie dat je zelf bent. Hoe raar dat ook is. Want ik vind mezelf super raar. Maar gewoon... embrace it en dan val je vanzelf al op.
0: Maar krijg je wel tips van de mensen binnen die hele Belgische muziek zien? Of zijn er veel concurrenten?
1: Nee, maar het ding met tips is... je moet goed je buik... Eigenlijk weet je het altijd wel. Ja. Gewoon je buikgevoel volgen en dan lukt het wel. En zo'n paar mensen dat ik wel tips van wil krijgen. Van een paar mensen niet. Maar dan filter ik dat gewoon uit.
0: Heel slim. Ja. Uh-huh. En wat ga je nu doen? Want je hebt even een pauze genomen, wat je net ook al zei. Hè? Om je eigenlijk een beetje opnieuw te beginnen. Heb je jezelf opnieuw uitgevonden in die tijd?
1: Mag ik vind een rare term? Ik heb gewoon even gerust of zo.
0: Mm-hmm.
1: En vrede genomen dat mijn brein werkt hoe dat werkt.
0: Yeah.
1: En het plan is... En dan ben ik met Jess binnen schrijven, gitarist. En we hebben hele plaat opeens gemaakt. Dat ging precies zo vanzelf. En die komt in het najaar uit. Dat is wel fijn.
0: Yeah. Ja. En kom je dan ook naar Nederland? Want ik zat even te kijken, alleen maar nog tot nu toe. Alleen maar Belgische data.
1: Ja. Maar we zijn wel aan het kijken naar Nederland. Dus
0: maar er is nog niks.
1: Nog niets, maar er komt wel.
0: Maar mensen die nu luisteren, die gaan je boeken. Dat kan haast niet anders, toch?
1: Ik hoop het.
0: Ik weet het wel zeker. Mag ik een groot applaus voor Lotte en voor Patches, alsjeblieft.
1: Okay, dank je.
0: Dank je dat je hier was. Dank je.

Raspberry Beret. Prince and the Revolution. Zometeen is hier bij ons live te gast een uur lang Jet Rebel! Kijk, Jet Rebel fans zit hier al klaar. Eindelijk, na 3 jaar is hij weer terug met nieuwe muziek. En hoe dat klinkt, dat hoor je zo meteen hier live in Muziekcafé op NPO Radio 2. Dusty Springfield, son of a preacher man.

0: AfroTros,
1: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allstate. Geeft ruimte.
9: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter horen, beter leven.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 3 behoorlijk lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en de afrit Everdingen is de vertraging een kwartier door een spoedreparatie. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Verder wordt er het hele weekend gewerkt aan de Van Brienenoordbrug. Daardoor is op de A16 van Rotterdam naar Breda de hoofdrijbaan daar dicht. Er staat een flinke file op de parallelbaan tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Ongeveer 20 minuten oponthoud. En daardoor is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook 10 minuten vertraging.
1: Zometeen op NPO Radio 2.
5: Muziekcafé.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl,

On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Muziekcafé.

0: onlangs nog gevraagd voor Muziekcafé, maar ze waren te druk helaas. Coldplay hoorde je en Talk straks. Hier te gast Jet Rebel, eindelijk weer terug na 3 jaar met nieuwe muziek. Maar eerst...
1: De laatste ronde plaat.
0: Ah, misschien wel het spannendste deel van Muziekcafé, want wat wordt de laatste plaat? 2 mensen gaan daarvoor strijden. Straks ga je horen, even voor de klok van 6, welke heeft gewonnen. Te beginnen met even voor te stellen wie de kandidaten zijn. Dat is Numidia, die heb je net kunnen horen. Jij gaat zo meteen strijden voor die laatste plaat, maar ook ja. Lotte van Patches. Met wie gaan we beginnen? Vind je het goed als we beginnen bij de Belgen vandaag?
2: Ja, ik vind het helemaal goed.
0: Ja, doen we dat gewoon. Oké. Lotte,
3: ja.
0: Waar ga jij voor strijden? Je hebt 30 seconden de tijd om het nummer aan te prijzen. Yes. Heb je een beetje geoefend of ga je het gewoon...
3: Ik heb een klein beetje geoefend, een mini beetje.
0: Mini beetje. Ja. Dan gaat je tijd nu in, dan ga je.
3: Oké, ik heb Superstar gekozen van The Carpenters. Op het einde van de avond ben ik niet meer zo hyped en ben ik melancholisch, ben ik eenzaam, wil ik naar huis, overprikkeld. Oh. Oh. En dan is dit nummer perfect. Het begint met een heel melancholische hobo.
0: Ja.
3: En dan die ijle stem van de zangeres. En dat komt binnen. Dat is perfect om naar huis te rijden. Om helemaal in je gemoed te komen en te slapen.
0: Oh. The Carpenters, Superstar. Daar zou je voor kunnen gaan. Ik heb zo'n vaag vermoeden dat Numidia iets heel anders heeft.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ben je er klaar voor, die 30 seconden?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Let's go. Nou, lieve mensen, ik heb gekozen voor Cheerio van Justin de Wild.
0: Tuurlijk.
2: Waarom? Het is mooi weer. Waarschijnlijk zit je met je biertje lekker op het strand. We willen een feest vieren, want de zon schijnt eindelijk eens een keer in Nederland. Dus ga even lekker voor dat nummer. En ga lekker uit je plaat, want ja, dat is gewoon een leuk nummer. Cheerio, cheers. Toch?
4: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Het verschil had niet groter kunnen zijn vandaag.
2: Ja.
0: God, Nederlandse cultuurvel
2: is
0: de verste.
2: Dat is toch geweldig? Ja, heerlijk.
0: Nee, zeker wel, zeker wel. Cheerio van Justin de Wild. Dus als je dat wil horen, dan app je Numidia. Wie je liever Carpenters horen met Superstar, dan app je Lotte met de NPO luisterapp. Dus jullie allebei heel veel succes. Ik ben heel benieuwd welke het gaat worden.
2: Nou, ik ook.
0: Ik hoop niet dat je te overprikkeld bent nu, Lotte. Dit is Human League. Don't You Want Me op 2.

The Human League en Don't You Want Me in een kolkende vorstin in Hilversum. Waar we ons opmaken voor Jet Rebel. Hij is namelijk terug van een klein tijdje weg geweest. En we hebben hem gemist. Straks dan speelt hij zijn nieuwe single. Die afgelopen week nog NPO Radio 2 topsong is geweest. Maar eerst het nummer waarmee de achtbaan begon. Tonight, dit is Jet Rebel Live!

0: Wow, wow, wow. Chad Rebel, live. Live in de Vorstin, muziekcafé. Wauw. Zo dan. Daar ben je dan weer. Jelte, welkom. Wat fijn dat je er bent, man.
1: Het is fijn om hier te zijn.
0: Ik wil je al een jaar lang één vraag stellen. Ik ben zo blij dat ik het je nu kan stellen. Waar was jij vorig jaar, 11 juni, rond een uur of 6 s'avonds? Heb je enig idee? Ik heb je altijd die vraag willen stellen.
1: Waarschijnlijk gewoon gewicht heffen, iets...
0: Nee. Het was de dag dat Brian Wilson overleed.
1: Oh ja.
0: En je bent groot...
1: Gewicht heffen.
0: Ja, gewicht heffen. Maar je bent groot fan van Brian
1: Wilson.
0: Nou,
1: het was echt een bizarre periode. Want Sly ging.
0: Ja.
1: Brian ging.
0: En alle helden eigenlijk.
1: Ik bedoel, ik heb hier Brian en ik heb hier Sly. Ze staan zelfs naast elkaar.
0: Ja.
1: Het was gewoon too much. Ik kon het letterlijk gewoon niet... Ik denk dat ik er nog steeds niet aan begonnen ben om het te verwerken in die zin.
0: Ja. Wat maakt Brian Wilson voor jou zo bijzonder?
1: Ik denk een beetje herkenning of zo. Ik denk dat als je echt fan bent van iemand... dat je het gevoel hebt dat als je die persoon zou tegenkomen... dat je elkaar hebt. Dat je een soort van familie bent. Van hij weet het niet, maar ik ben eigenlijk zijn soort soulmate of zo.
0: Ja.
1: Dus voor mij was het altijd wel een droom om dat te checken. Maar dat geldt voor Sly en dat geldt voor Brian. Die waren natuurlijk echt al jaren gewoon... had het gewoon zwaar, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus dat zat er niet in. Er is altijd heel veel sprake geweest van... Jelte, kom naar de studio, we gaan opnemen met Sly, weet je wel. Dat soort dingen speelden veel af, weet je wel. Maar we weten ook al, eigenlijk al early 70s... dat Sly kwam, weet je wel, de helft van de tijd niet eens opdagen voor optredens.
0: Nee.
1: Dus dat doet zeer, maar... We hebben de prachtige muziek.
0: Absoluut. En je hebt ook Smile getatoeëerd op je arm. Het grote project van Brian Wilson. Zijn magnum opus eigenlijk.
1: Ja.
0: Ben jij eigenlijk al bezig met je eigen Smile project?
1: Oh ja.
0: Ja?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik ben al ondertussen denk ik 13, 14 jaar aan een album bezig.
0: Dat dacht ik al. Want je hebt het ooit over gehad dat je een soort van progressieve rockplaat zou gaan maken. Is dat waar je op doelde of is het weer iets heel anders?
1: Eigenlijk... Eigenlijk zijn al die projecten er. Mm-hmm. Maar als ik het zeg dat ik al 13, 14 jaar aan een album werk... dan is dat het magnus opus waar je het over hebt.
0: Ja, oké. Okay. Dan ben ik heel benieuwd wat er gekomen. Eerst toch die nieuwe plaat die later gaat uitkomen.
1: Ja.
0: Wat kunnen we daarvan verwachten? Is dat weer die ouderwetse Jad Rebel sound die je hebt? Of ben je een andere kant op gegaan? Wat ga je doen?
1: Ik denk dat het een beetje vanuit een andere richting komt. Ik denk dat veel van de muziek die ik heb gemaakt... komt vanuit een idee wat die muziek zou moeten zijn... en een visie over die muziek.
0: Mm-hmm.
1: En dit album gaat heel erg over een gevoel. Over dingen uiten. En de muziek volgt, weet je wel. De muziek vouwt zich daaromheen. Ik kan wel zeggen dat die eerste single die ik nu heb uitgebracht... dat komt echt uit mijn tenen, uit mijn hart.
0: Ja.
1: Dat hoor je eigenlijk meteen. Ik denk dat dat gevoel van oprechtheid... in die hele plaat zit. Maar ja, er zitten natuurlijk ook gewoon... weet je wel, iets meer up-tempo nummers. Je ziet me net ook. Ik ben niet iemand die gewoon te lang... met de akoestische gitaar op de bank blijft zitten. Weet je wel. Dus, maar het komt uit mijn ziel. Dat is eigenlijk echt de leidraad. En het zijn allemaal nummers waaraan ik werk... die gewoon... Ik weet niet, ik wil gewoon dat het een classic wordt, zeg
0: okay.
1: maar.
0: Oké, nou, dat hoop ik dan. Daar gaan we voor zorgen, we gaan veel draaien. Change is Coming Round, de band was in elk geval al NPO Radio 2 topsong.
1: Ja.
0: Ga je hier nu live voor ons spelen. Uh-huh. Dankjewel daarvoor. Dames en heren, Jad Rebel live met de nieuwe single... Change is Coming Round, de band.

Spyro en Material Lover. Even terug naar vorige week. Toen stond hier Sophia. En zij bracht Universe te horen live. En dat zou eigenlijk bedoeld zijn voor het Songfestival. Nou, dat is niet doorgegaan natuurlijk. Maar desalniettemin is het een geweldig nummer. Dat ik de rest van de week ook heel de tijd heb gedraaid. In mijn eigen show trouwens. Tim's Avondslot. Iedere maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12. Sophia en dit is Universe live.

0: The Weeknd en Blinding Lights. Zometeen nog een keer live hier. Jet Rebel in Muziekcafé. Jelte, je speelde onlangs in het voorprogramma van Eric Clapton.
1: Klopt, ja.
0: Hoe was dat voor jou om daar te staan bij
1: Mr. Ja, was Slow geweldig. Was een grote eer gewoon.
0: Ja.
1: En het was een van de eerste shows die ik deed in een best wel lange tijd. Volle bak, lekker spelen. Ja, je weet gewoon dat je voor een zaal met muziekliefhebbers staat. En daar hou ik van. Dus,
0: ja. Heb je Eric ook nog kunnen spreken daarna? Heeft hij nog
1: nee,
0: iets?
1: Hij is heel arrogant. Nee, hij is best wel afgeschermd. Ja. Maar dat is heel begrijpelijk. Ik had het natuurlijk heel cool gevonden, hoor. Maar wat ga je zeggen? Ja, Erik, ik was als kind, ik heb meegespeeld met je cd's. En weet je wel. Ja, dat heeft hij al een miljoen keer gehoord. Hij is in de 60s was het al Clapton is God, weet je wel. Dus dat, hij kent dat wel. Ja.
0: En snap je dat ook, dat sommige artiesten worden afgeschermd dan voor publiek? Of
1: ja,
0: voor,
1: zeker. Voor ik word ook enorm afgeschermd zelf. Nee. Niemand komt bij mij in de buurt.
0: Nee, dus, dat snap ik wel.
1: Ik snap het heel goed.
0: Ja, heel goed. En we krijgen wat vragen binnen ook vanuit het publiek. Nou, wanneer komt die nieuwe plaat uit? Heb je al een datum ook nog? Geen datum, jongen.
1: Nee,
0: helaas.
1: Maar ik kan wel zeggen, er blijft gewoon veel muziek komen.
0: Oké, dat is heel goed om te horen. Kees, die vraagt zich af, wie zou jij... iemand die een cover van jouw muziek gaat doen, wie zou dat moeten zijn? Wie moet jouw muziek coveren?
1: Ik vind eigenlijk eerlijk gezegd elke cover gewoon een super grote eer.
0: Yeah.
1: Alleen dat op zich al. Ik zou het te spannend vinden om iemand te noemen. Ik word er verlegen van.
0: Je wordt verlegen van, oké. Je gaat zo meteen Waiting for the Weeknd spelen. Dat is een bijzonder nummer, hè, volgens mij.
1: Ja,
0: kun je er iets over vertellen?
1: Ja, het is grappig hoe sommige dingen gaan, want... dat is eigenlijk begonnen als een rocknummer. En dat heb ik ook een tijd zo gespeeld. Maar het is een beetje gemorfd door de jaren heen in een funknummer. En ik ben met een nieuwe band, Make Some Noise.
0: Precies, nou, ik wou net vragen, Jelte. Misschien is het leuk, want ik heb je in allerlei gedaantes gezien met allerlei bands, met allerlei artiesten. Maar misschien even goed om ze allemaal even voor te stellen.
1: Ja, zeker.
0: Toch? Laten we dat doen.
1: Nick van Leven op gitaar, dames en heren. Joost Jacobs op bas. Die boys zingen ook allebei. En dan Juri Wagemans op drums. The King of Solfège. Ja, we hebben het heel fijn samen. En het, weet je wel, muziek staat gewoon voorop. Dus wij hebben gewoon...
0: Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Wat is het
1: verhaal? Ja, het wereldje is in die zin heel klein. We kennen elkaar allemaal. En op dit niveau, weet je wel, dit is echt de crème de la crème. De top van de top natuurlijk. En dat is gewoon zo. Jullie hebben het zelf gehoord.
0: Ja.
1: En ik heb het niet over mezelf. Hè. Ik ben gewoon een zanger. Wat belangrijk is bij ons, denk ik, is onze koppen staan dezelfde kant op. Wij willen hetzelfde. En wij willen gewoon spelen met elkaar. En dat bindt ons heel erg. Dus wat Waiting for the Weeknd betreft... Dat was voor ons al een leuk ding om te spelen. Maar wij worden gewoon enthousiast. En dan zegt iemand... Hey, wat als we dit doen? Wat als we dat doen? En het wordt groter en groter. En uiteindelijk wordt het een heel spektakel.
0: Okay.
1: Dus dat gaan jullie zo horen.
0: Wow.
1: Maar dat ontstaat gewoon vanuit fun, weet je wel. Dat ontstaat gewoon van... Hey, stel we zouden dit doen. Is dat te gek? Nou, we kunnen het proberen. Soms is het ook echt te gek, maar weet je wat, dit is een soort van... het is één groot feest voor ons om te doen. Wij vinden het ook gewoon leuk om te spelen.
0: Dit avontuur gaan we nu luisteren. Ga naar de microfoon, Jelte. Dankjewel. Waiting for the Weeknd gaat hij dus nu zometeen spelen. Een nummer dat begon als een rockstuk, maar inmiddels is dat veel meer dan dat geworden. En de hele band die is bij elkaar gekomen om dit nummer verder uit te werken. En dat ga je dus nu live hier horen in Muziekcafé. Jet Rebel, live.

exciting for the weekend. Later dit jaar een nieuw album en heel veel nieuwe muziek komt eraan. Wauw, dit was te gek. Tot zover Muziekcafé van deze week. Even bijkomen, volgende week trouwens Sera hier live, Silver Lake en Blair Davy. En wie heeft de laatste plaat gewonnen? Is het Justin de Wild met Cheerio? Numidia kwam ermee. Of Lotte van Patches? Zij vroeg de Carpenters met Superstar. We hebben de stemmen geteld.

En het is duidelijk. Het is heel duidelijk. Het zijn de Carpenters geworden. En dat had ik ook wel even nodig. Even bijkomen. Carpenters, de superstar. Tot volgende week, Muziekcafé.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burnout Boy, John Legend, Niall Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Oranje.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht Centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze door de politie van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Levi, dankjewel daarvoor. Dan nog de files. Helene, waar staan ze?
3: Op 3 plaatsen. Op de A2 eentje van Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Everdingen. Daar zijn ze namelijk bezig met een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A4 de meeste vertraging nu, van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux is het oponthoud 25 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook nog 10 minuten vertraging.
2: Dankjewel Helene, fijne avond. Bye bye.
4: Ster. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Je Blokker, ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
1: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Soul Night met Cornel.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
1: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
2: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
1: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen, live your dreams.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
10: Europa is van Picasso. India is van mij.
11: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Een man van 21 is opgepakt. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ster. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
15: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie olifant.
20: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb, boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
23: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
24: Allsafe. Geeft ruimte.
25: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: ik kan niet werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
3: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album Tweedaagse. Soul Night met Corneille.

de dancefloor. Dan denk je misschien van, waarom draait hij nu It Takes Two van Rob Bass en DJ Easy Rock? Gisteren is Rob Bass op veel te jonge leeftijd, 59 pas, overleden. Hij was al een hele tijd ziek, dat heeft hij aardig voor zichzelf gehouden. Het was een redelijke shock toen het gisteren bekendgemaakt werd, want eigenlijk wist niemand dat Rob Bass ziek werd.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al vrij snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Ster.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
6: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Soul Night met Corné.

tussen 8 en 9 is de Soul Night met Corné All Request. Welke plaat wil jij horen? App naar de studio of bel met 0800.

En er is nog een superster uit de disco scene overleden. Zij maakte onder andere Vogue, Dancing the Night Away. Zij maakte onder andere Hit and Run Lover van Carol Gianni, maar het meest bekend vanwege haar eigen hits. Zangeres Denise Lepage van Lyme is overleden. We hebben de Martin Boer Megamix, alle grote hits van Lyme achter elkaar. Nu in de Soul Night.

0: Trey Parker Jr. Radio and You Can't Change That. Aangevraagd door Gert-Jan. Dankjewel daarvoor. En door onze eigen Martin Boer gemaakt. De Lime Mega Mix. Afgelopen week dus net als Rob Bass ook overleden. In haar geval aan een hersenbloeding. Dries Lepage van Lime. Audio-appje van Rune. Hallo.
1: Hey Corné, Rune hier. Ik zit heerlijk op mijn balkonnetje in de zon. En als ik hier zit, voelt het net alsof ik in MacArthur's Park zit van Donna Summer. Lijkt me te gek om nu op de radio te horen.

is en blijft een baas. Alidus Hidding van de Time Bandits. Je hoorde Live It Up. Zo'n beetje aan het einde van The Soul Night met Corné. Vergeet het niet, morgen en overmorgen de album Tweedaagse met 2 dagen lang de allerbeste albums ooit gemaakt hier op NPO Radio 2. En zometeen nog meer Soul Night, want The Soul Night met Shy komt eraan. Geniet nog van Earth, Wind and Fire.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was 1,5 jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olie-industrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en werd dus verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
15: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
14: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
15: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
16: Hey, jij daar.
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
18: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
17: Heb jij ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.
19: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse.

0: Naughty by Nature, hip-hop array. En daarvoor Miss Whitney Houston, How Will I Know? I think maybe misschien gewoon luisteren en goed aanvullen. Dan kom je er wel achter, hoor. Een hele goede avond en welkom hier zo op NPO Radio 2. Vanavond een dosis verfrissende muziek om de plakavond en nacht mee door te komen. Ik ben als het ware je waaier, je ventilator, frisse wind. Want oef, het is warm hè jongens. Wel lekker. Wel lekker toch? Nee, we gaan absoluut niet klagen. Eerst even een soul-update op deze zaterdagavond. Wat gebeurt er zoal in de wereld van soul? Nou, onder andere het gegeven dat Beyoncé wordt opgenomen in de National Recording Registry. Met andere woorden, muziek, straks Amerikaans erfgoed. En in het bijzonder het nummer Single Ladies Put a Ring on It. Het werd een mega-hit, eigenlijk echt door alle generaties en fans. En bijna ook elke niet-fan is deze plaat omarmd, denk ik. Iedereen weet wel, hey, put a ring on it, wat het betekent, van wie het vandaan komt.
1: En dat dansje erbij, hè?
0: Toch? Met inderdaad, met je handen links-rechts, links-rechts. In totaal bevat deze lijst zo'n 700 opnames die tot nationaal erfgoed worden gerekend. En vorig jaar onder andere de Titanic klassieker My Heart Will Go On van Celine Dion. En Back to Black van Amy Winehouse in die lijst. Nou, nu dus ook Queen Bee. En als je het hebt over Queen Bee, ja, dan moet je er gewoon draaien.

0: Voor Beyoncé dus Single Ladies, opgenomen in het Amerikaanse erfgoedlijstje. En dan hebben we het over de National Recording Registry. Met andere woorden, deze plaat is erfgoed. En jij zei net, love it. Jij zei maar van, oh, van haar gehele repertoire.
1: Ja, dan vind ik het toch een beetje een suf nummer eigenlijk. Als ik even eerlijk mag zijn.
0: Nou ja, er zijn misschien ook wel nummers te noemen die misschien wat meer maatschappelijke noodzaak hebben. Is dat dan wat je zou willen?
1: Ja, of gewoon wat meer soul ook. Want ik vind het toch een beetje een recht toe recht aan nummer voor haar discografie.
0: Nou ja, ik snap hem wel. Misschien had ik ook wel een nummer met iets meer waarde. Nou ja, nee, ik snap het wel. Want als ik een andere track zou moeten noemen, dan zou het Love on Top zijn geweest.
1: Ja, maar ik denk, of Who Run the World, Girls.
0: Oké, maatschappelijke noodzaak dus. Je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Nou ja, enerzijds nemen we oude muziek voor je mee. Dus tracks en artiesten die je al kent. En anderzijds laten we je ook graag kennis maken met nieuwe muziek uit de genres soul, funk en R&B. De artiest die ik nu voor je klaar heb staan is al een gegeven hoor, in de Nederlandse muziekscene. In Cameroen geboren, in Nederland opgegroeide Natcham Rosie, een Rotterdamse. Belangrijk om te zeggen, want wij zijn trotse mensen, Rotterdammers. Ze is songwriter, theatermaker en artiest. En ze is dus nu trouwens ook aan het toeren, een nieuw album uitgebracht. En op de Instagram schrijven ze het volgende. En ik vond het wel echt wel mooi. Ze zegt, toeren met eigen werk als kleine independent artiest is speciaal. Het voelt soms alsof je tegen de stroom inzwemt. Je hebt niet altijd de wind mee, maar dan sta je daar in zo'n zaal en je ziet de mensen die een kaartje kopen, naar de hand zelfs een cd of lp kopen. Dat kan niet anders, dan kan ik niet anders dan dankbaar zijn. Ik deel mijn verhaal door muziek. Who Am I Tour is mijn soul, mijn funk, mijn jazz, mijn crossover, mijn European zijn, mijn mama zijn, mijn muzikant zijn, mijn vrouw zijn en mijn mens zijn.
1: Wauw, mooi.
0: Tof, hè? Ja, ik vond het heel erg mooi. Wil je er supporten, dan zou ik zeggen, doe dat alsjeblieft, natchamrosie.com. En daar vind je alle informatie over haar nieuwe tour. En Who's I Am, hoor je nu.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

0: Harlem hier zo op NPO Radio 2. We moeten even van heftig plezier hebben op de dansvloer naar wat verdrietig nieuws wat vanochtend ineens op het nieuws werd gedeeld. De Amerikaanse rapper Rob Bass is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Rob Bass vormde eind jaren 80 een hip-hop duo samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock. Die overleed in 2014. Het nummer ken je misschien wel, It Takes Two. Groeide echt uit tot een hip-hop klassieker. Die hoorde je net al bij Corné. Maar deze is misschien nog wel lekkerder als je het mij vraagt. Get on the Dance Floor met die heerlijke sample van Shake Your Body van The Jacksons. Dit is dus even een rest in peace moment voor dit legendarische hip-hop duo.
1: Yo, Pop, yo, Dave, man. I don't think Rob gonna do it on this one, man.
2: Word up, Kurt.
3: Word up, Kurt.
1: Yo, man. Yo, I'm Rob Bass, man. Get this.

stilzittende en hiernaar luisteren begin je al te zweten. Je hoorde niemand minder dan Wilson Pickett, oftewel The Wicked Pickett. Hier zo op NPO Radio 2 met Land of Thousand Dances. Leuk dat je luistert. Ik wil alvast even met je vooruitblikken. Morgen en maandag Pinksteren hoor je meer albumparels tijdens de album Tweedaagse. Zometeen een track van het album Uptown Special van Mark Ronson, waar onder andere deze mega hit op staat.

en maandag hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

jij vanavond horen? Dat is eigenlijk de vraag. Wat kan ik doen om deze zonnige, nou ja, het zonnetje zonder tussen onder, maar op deze warme zaterdagavond nog een stukje beter te maken voor jou? Als ik je online kon komen brengen, had ik het gedaan. Of een glaasje water, of bubbels, I got you. Maar vanavond is het toch echt wel in de vorm van muziek. Pak de NPO Luister-app erbij en laat me weten wat het is dat ik voor je kan draaien. Via de NPO Luister-app dus. Dit, El Jarreau, Boogie Down.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert, dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Bruchts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
20: Morgen en maandag op NPO Radio 2, de beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse.

0: beetje Chaka Demus en Pliers hoor, op deze broeierige zaterdagavond. Twist en Shout. Het wordt wel kalm. Het is een kalme avond. Dus je gaat een beetje broeien, maar je gaat niet kapot van de hitte straks.
1: Ja, precies.
0: Toch komt hij helemaal goed.
2: De Soul Night Bible.
0: Yes, de Soul Night Bible is een playlist te vinden op Spotify. Gratis en voor niets. Gecureerd door de NPO Radio 2 luisteraar. Dankjewel voor al die uren aan tracks. Echt helemaal te gek. Elke week voeg ik een plaatje toe. En ondertussen hebben we wat, iets van 12 uur aan muziek. Vorige week hebben we deze toegevoegd. Anderson .Paak was het met Heart Doesn't Stand a Chance.

0: Heerlijk, het is zo'n diverse lijst gewoon. Je gaat van old school soul, heerlijke vibes van misschien op naam van Al Green, ga je dus ineens naar een Whitney Houston kan of richting dus een Anderson Paak. En ik vroeg je daarnet van, hey, wat kan ik vanavond voor je draaien met als thema, ja, deze avond? Ik kreeg een appje binnen van een mama. Goedenavond, José.
1: Hallo.
0: Hallo, dit vind ik leuk. Vind ik heel erg leuk. Want je zoon was net op bezoek.
1: Ja.
0: En die zei, mam, je buitenzitavonden beginnen weer met Shy. Nou.
1: Dat klopt.
0: Oh. Ik vond het heel schattig.
1: Ja, ja, maar het is zo.
0: Maar wij zijn dus altijd samen op de zaterdagavond, José.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Heerlijk. En hoe zit jij er dan bij op die zaterdagavond?
1: Normaal gesproken met een lekker wijntje, maar nou nog niet. Ik ben nog de bloemen aan het water geven.
0: Oh, ja, ja, ja. Want die moeten we even goed water krijgen voordat het morgen weer zo warm is.
1: Dat
0: en dan
1: klopt.
0: Nog voordat je straks naar bed gaat, nog wel een wit wijntje, een rozeetje of rode wijn? Wat drink je eigenlijk?
1: Een witje.
0: Een witje. Mm. Een Pinot Grigio. Of een Chardonnay. Een Chardonnaytje. Heerlijk, heerlijk. Maar zo'n lief.
1: Ja.
0: Die. Of nee, jij wil zelf wat toevoegen aan onze soulmate. Ik dacht dat het zo'n lief was, maar het is jouw eigen keuze.
1: Mijn zoon.
0: Oh, ja, toch wel je zoon.
1: Die heeft een beetje mijn muzieksmaak overgenomen, gelukkig.
0: Ja.
1: Ja, en die kwam opeens aan de een van zijn favoriete groepen is inderdaad Tom McGuire.
0: Oh, heerlijk. En dan heb je het over Tom McGuire en de Brass Halls.
1: Ja.
0: En weet je waarom dat zijn favoriet is?
1: Nou, hij vindt ze gewoon goed. Hij heeft in zijn playlist heel vaak staan.
0: Ja.
1: Dus, en hij vindt dat ze te weinig gedraaid worden.
0: Ik vind dat hij helemaal gelijk heeft. En hij kiest ook nog eens een keer een plaatje die ik eigenlijk niet zo heel goed ken. Be Gone en Skunks ken ik. En Super Solid Soul Vehicle van Tom McGuire en The Brass Halls. Maar we gaan nu voor Better.
1: Ja.
0: Nou, heerlijk. Ik zou zeggen, geniet.
1: Dat is mijn verzoekje van die groep.
0: Lekker, mama, José.
1: Ja.
0: Geniet zo meteen van het Chardonnaytje. En dankjewel voor deze plaat en groetjes aan zoon lief.
1: Doe ik.
0: Hoi. Okay.
1: Hoi.
2: De Soul Night Bible.

0: dood van de hitte hier. Werkt dat ding wel?
1: Het is 25,6 graden in de studio.
0: Wauw. En wij maar denken dat het alleen maar lag aan Wendy en Lisa. Are You My Baby? Heeft het zeker mee te maken natuurlijk.
1: Ja, wel
0: heerlijk,
1: sexy hoor.
0: Heerlijk, gitaartje. Heel sexy. Maar ik heb dus gewoon een zweetsnor hier in de studio. Ik denk dat de airco niet werkt. Want ondertussen is het buiten iets van 20 graden, zien wij zojuist.
1: Ja. Nou ja, goed. Dit, weet je wel, verwarming op 10 en we zien wel wat er gebeurt.
0: Ja. Komt helemaal goed. Hey, je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. We krijgen een berichtje binnen van Remy. Daar komen we zo op terug. Heeft iets te maken met Chris Stapleton en of het wel of niet Soul is. Ja, ik dacht misschien ga jij nu al iets zeggen.
1: Maar... Ja, kijk, dit nummer is eigenlijk een best wel
0: één op één. Nee, niet alles vertellen.
1: Oké. Okay. Gewoon... Er zit wel wat soulvols in.
0: Zeker, Remy. Ja. Dus wij kunnen er wel wat mee. Hou je telefoon in de gaten, gaan we je zo meteen bellen. Ik heb nu een Soul Night tip voor je. Met andere woorden, nieuwe muziek. En misschien denk je, ja, maar dit is oud nieuws. Nee, is geen oud nieuws. Het gaat om Chaka Khan, 73 jaar jong en altijd nog altijd muziek aan het maken. En op haar nieuwe single heeft ze een samenwerking met popzangeres Sia. Het is overgoten met autotune. Waar wij wat van vinden. Maar ik vind het eigenlijk best wel te gek, want ze gaat ook gewoon mee met de tijd.
1: Ja, zeker.
0: Ze maakt zichzelf voor een breder publiek interessant. Dit is Chaka Khan met Chakzilla.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

0: Sweet Soul Music is het antwoord van Arthur Conley. En yes, we love it. Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Mijn naam is Shai Kreuger. Mijn muzikale rechterhand Geneviève. En een appje van Remy. Die zegt niet echt soul, maar wel een perfecte voor deze avond. Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. En wij dachten, huh? Niet echt soul?
1: Ja.
0: Wel soul, Remy. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je had het gewoon bij het juiste eind, Remy.
2: Ja, maar ik bedoelde eigenlijk meer dat Chris Stapleton niet altijd soul is.
0: Oh, zo bedoel je. Oké, okay, nee, ja, dat
2: zo
0: is...
2: Oké,
0: okay, nee,
2: maar
0: dan...
2: Het nummer vind ik
0: very
2: wel,
0: soulful.
2: Wel soul.
0: Juist, ja. Nee, ik dacht van... Ja. Kom ik eruit? Ik dacht dat je het anders bedoelde.
1: Nou, en wat ik snap Remy ook wel. Want het is natuurlijk ook wel een beetje in de country hoek en zo.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Qua stem, Remy, vul me vooral aan of onderbreek waar nodig. Maar die stem is wel heel soulful, toch?
2: Ja, zeker. Nee, ja. Absoluut.
0: Nee.
2: En je kan horen dat hij genoeg whisky gedronken heeft.
0: Zeker. En als er iets soulful is, dan is het wel whisky, cognac en rum.
1: Ja.
2: En sigaren
0: ook erbij. Oh my god, wat een tof, top zaterdagavond al. Hey, ik ga je...
2: de barbecue aan.
0: Oh, je hebt de barbecue aan?
2: Nee, heb ik gedaan.
0: Heb je gedaan? Oh ja, ik zie catering of voor de gezelligheid?
2: Ja. Ja, ik heb cateringklus gedaan, ja.
0: Lekker man, al die barbecuende mensen vandaag overal in parken en zo.
2: Helemaal leuk.
0: Goeie leven.
2: Helemaal
0: ik heb niet eens een barbecue kippertje voorbij zien komen. Een beetje jammer voor mij. Maar misschien morgen of overmorgen. Hey Remy.
2: Ja.
0: We gaan hem gewoon draaien.
2: Goed zo.
0: Ja?
2: Oké.
0: Dit is Chris Stapleton, Tennessee Whiskey.

0: Wally Jump Jr., The Criminal Ail met Titan Up. Hey, voice appje van Erik.
1: Hallo, Shai en Genevieve.
0: Hi.
1: Mijn vrouw is onlangs overleden en die was helemaal gek van Freddy Fender. Zou jullie voor mij en mijn vrouw When a Man Loves a Woman willen draaien? Dankjewel.
0: Natuurlijk, lieve Erik. Heel veel liefs en sterkte van Genevieve en mij. En dat je maar voor altijd mag voelen dat ze heel dichtbij je is. Dit is When a Man Loves a Woman.

0: ladies. Good morning.
1: Stout. Gentlemen, good night. Ladies, good morning. Justin Timberlake hoorde je met Señorita. Ik ging heel even opzoeken, want ik dacht op welk album stond dit ook alweer. Stond gewoon op zijn debuutalbum, hè?
2: Oh, joh.
1: Eén gigantische hit was dat debuutalbum. 23 jaar geleden uitgebracht in 2003. En dan denk je meteen, hè, maar wat waren dan andere singles ook alweer? Like I Love You, kan je die nog? Cry Me a River, Rock
2: Zo.
1: Your Body. Nee, echt, in 2003. De wereld stond op zijn kop, hoor. En toen 3 jaar later bracht hij Future Sex Love Songs uit. En dat was ook echt zo'n sexy plaat. Nee, ik ben wel een beetje Justin Timberlake fan, om heel eerlijk te zijn. Hey, je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO. Radio 2. Zometeen na het nieuws van 11 uur gaan we op zoek naar een muzikale rode draad. Ik vind het altijd leuk. Wij vinden het leuk om op zoek te gaan naar een soort van link tussen diverse artiesten.
2: Ja, en ook generaties.
1: En generaties ook. Want het kan niet anders dan dat artiesten door elkaar geïnspireerd zijn geraakt. En wij gaan dan op zoek naar hetgeen dat ze echt heeft bewogen. Vandaag hebben we een rode draad gevonden tussen Cleo Soul, echt Neo Soul's Best Thing.
2: Ja.
1: Jill Scott. Philadelphia Sound natuurlijk. En dan hebben we Miss Chicago Minnie Riperton. Dat hoor je zo meteen allemaal naar het nieuws van 11 uur. Nu Travel Light, Kraak en Smaak samen met Ivar.

0: NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij Vakanties,

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Chauffeur!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat, maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pélicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pélicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen werd opgenomen vanwege een mogelijke ebola-infectie is negatief getest. Het ziekenhuis meldt na bloedonderzoek dat de patiënt de ziekte niet heeft. Eergisteren werd de patiënt opgenomen. De kans was klein dat hij of zij het zeer besmettelijke virus had, maar het kon ook niet worden uitgesloten. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. 10 studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. En Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden dus gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Bad Girls, goedenavond.
1: Soulnight
2: met Shai.
0: En ook met mijn muzikale rechterhand Geneviève. Yes. En jou natuurlijk, leuk dat je luistert. We gaan zo meteen langs een muzikale inspiratiebron. Rode draad op zoek naar, ja, waar komt die kern nou eigenlijk vandaan? En we hebben het zo meteen onder andere over Cleo Soul, Jill Scott en Minnie Riperton. Dat zo meteen, nu eerst...
1: NPO Radio 2, Soulnight Dip.
0: Yes! Twee artiesten uit de nieuwe generatie R&B en Neo Soul die elkaar hebben gevonden. Noah Lauren en XX Julia, dit is Too Much.
1: NPO Radio 2, Soulnight.

Patrice Russian hier zo op NPO Radio 2. Artiesten beïnvloeden elkaar. Soms hoor je dat in een stem, soms in een tekst. En vandaag volgen we een lijn van poëzie, soul en storytelling met Jill Scott als verbindende schakel tussen de twee generaties. En als je mij een beetje kent, dan weet je al, ja, die Shy

Met tussen aanhalingstekens jealousy hoor je hier. We zijn op zoek naar een rode draad tussen verschillende artiesten. En als je het hebt over Clio Soul, zij zelf noemt eigenlijk nooit echt één specifieke artiest als grote invloed. Maar Jill Scott, die naam valt wel, als we critici en muziekjournalisten zouden moeten geloven, als belangrijke voorganger. En dat heeft alles te maken met het gegeven dat Jill heeft laten zien dat soulmuziek kwetsbaar, intelligent en ook spiritueel kan zijn, zonder kracht in te boeten. Eigenlijk gewoon mooi verhalen vertellen. Die combinatie van persoonlijke verhalen en zachte overtuiging hoor je bij allebei terug. En als je het mij vraagt, zeer zeker. Kan niet anders dat ze geïnspireerd is geraakt door deze Chili from Philadelphia. Jill Scott begon haar carrière als poëet, schrijver. Hield ook echt van het toneel. En al die verschillende aspecten hoor je in haar muziek terug. Haar songs voelen vaak als een soort van gesproken verhalen op muziek. Het eerste album wat ze uitbracht, Who is Jill Scott? En dit werd echt een van de grootste, hoe zeg je dat, hits op haar naam. En hiermee wist ze ook van zichzelf een gezicht te maken van de Neo Soul beweging. En dan hebben we nu voor je klaarstaan die ene plaat waar ik altijd kippenvel van krijg. Long Walk.

A Long Walk hoorde hier zo voorbij komen. Als Jill Scott het heeft over haar inspiratiebronnen, is ze altijd open en eerlijk over geweest. Hè? Dan kom je uit bij Minnie Riperton. Ze zegt: Minnie Riperton made me feel like tenderness was powerful. Dus het was niet alleen maar het bereik van Riperton wat ze tof vond, maar ook ja, een soort van het vermogen om liefde, kwetsbaarheid en vrouwelijkheid centraal te zetten in haar muziek. En als je het dan hebt over het verhaal van Minnie Riperton, ja, dan heb je het over een vrouw die een uitzonderlijke 5-octaaf bereik had. Groeide op in Chicago in de jaren 70, werd ze bekend. Maar niet alleen maar dus om die beroemde hoge noten, maar ook om het persoonlijke verhaal dat ze vertelde. En Jill Scott vertelde ooit dat Minnie haar heeft laten zien dat zachtheid geen zwakte hoeft te zijn, maar juist een vorm van kracht is. En precies die gedachte hoor je dus later terug in de muziek van Jill Scott. En vervolgens ook weer bij artiesten zoals Cleo Soul. En dan is het cirkeltje weer rond. Dit is Minnie Riperton met Inside My Love.

0: met Hardin hier uit 2002. En dan is het nu tijd om terug te gaan in de tijd. De Soul Train Flashback. We gaan naar 1974. Ja, ik moet toch wel even stilstaan ook bij het gegeven heet. Want het is nu in de studio ook nog heet.
1: Ja.
0: Dus jongen, ik heb gewoon een zweetsnor. morgen schijnt het zonnetje ook nog heerlijk, hè. Geniet er lekker van. Terugblikken op het muziekprogramma uit de jaren 70. Dat is wat we doen. Het heeft gelopen van de jaren 70 tot aan 2006. De plek waar Soul centraal stond. En al deze tracks die ik hier voor je draai... kan je ook gewoon met originele beelden op YouTube opzoeken. En gewoon kijken naar de look and feel van de Soul Train. We gaan nu dus even terug naar 1974... voor een stukje pure Philadelphia Soul op naam van Bunny Sigler. Veel mensen kennen hem als songwriter en producer achter de schermen... maar Bunny die stond ook vaak zelf in de spotlight. That's How Long I'll Be Loving You is echt een voorbeeld van zijn talent als zanger. Het raakt me. Het is romantisch, het is oprecht... en natuurlijk die rijke Philly sound uit de jaren 70. De moeite waard om even op te zoeken. En wat doe je? Gewoon Bunny Sigler, That's How Long I'll Be Loving You opzoeken. En je ziet hem daar zo in een soort van prinsachtig paars pakje staan. Hier wordt hij aangekondigd door de host Don Cornelius himself.
2: Get some hands together, gang, for Mr. Bunny Sigler.

0: Sky Baby. Ik hou ervan hoor, die prachtige teksten. En daarvoor Bunny Sugler met That's How Long I'll Be Loving You. Een opname, live opname uit 1974 van de Soul Train. Appje van Daniel. Hey Shai, ik heb het even opgezocht. En inderdaad, oh my god, de look and feel van de Soul Train. Zo heerlijk. Heb je het nog niet eerder gezien? Ik zou echt zeggen, het is de moeite waard om even op zoek te gaan naar beelden van de Soul Train. Dat is voor mij echt de manier geweest dat ik verliefd ben geworden op deze prachtige sound, omdat het zo uniek is. En al die dansende mensen, soms ook mensen met tranen, because it's beautiful gewoon. Ik word een beetje emotioneel, denk ik, van deze hitte.
1: Oh.
0: Ken je dat? Je wordt een beetje lamlendig, mooie muziek erbij en dan komt gelijk een traantje om de hoek.
1: Ja, en een beetje rozig.
0: Een beetje rozig, dat is het. Maar het kan ook mijn PMS zijn, ik weet het niet. Hoe dan ook, vanaf morgen kan je genieten van de album Tweedaagse. Met andere woorden, echt die platen die je thuis hebt en dan de volledige versie, niet de radio-edit. Dat is hetgeen wat je gaat horen hier zo bij NPO Radio 2. Dus ontzettend veel plezier. En vergeet niet, het zonnetje blijft schijnen. Hydrateren en smeren. En in de nacht genieten van het plakken. Ik denk dat dat het is. En hier zo op NPO Radio 2 helpen we je nog een handje met de Soul Night Dossier. Ik check je volgende week zaterdag. Bye.

0: NPO Radio 2.
1: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Niall Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers. Praxis.
14: Nu bij Iris Opticians een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
0: Radio 2.
15: Middernacht, het begin van zondag 24 mei, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 zon.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is het onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd deze week opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De prijs van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2. Zondag.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.